0: groot. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste twee levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: Macarena.
1: Ai!
2: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 106.2 FM. To the root box, shake your root box, to the root box, shake your...

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11:00 geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8:00. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

dan praat ik gek. Anders zucht het zuchtje gek. Ja, die skaatman, die vreemde skaatman, dan dags bij mij. Sama begin te vertellen hoe een liefde lang verdien. Zoit dat ik hem al maar voor de voeten riep. Raast, lid mij los, doe heel wezen.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijk overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesloon, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

premieren we bij Friesland Gospel op de stuurder om Rob Zilt. Jazeker, snijdt hem om 8 uur de Friesland Gospel tijd. En wat hebben wij gehoord voor hem? Gospel Kids, of Opwekking Kids, mag ik zeggen. Want ja, de gewone opwekkingslieten die gaan al tot 920, hoor ik geloof. Zo ergens daar in die buurt in ieder geval. En ja, Opwekking Kids had ik 350 van die prachtige mooie liedjes maken en kleerstingen. En ja, daar hebben we even een selectie van. Zeg maar een hele aantal van deze prachtige mooie bennenlieden. En ja, je weet dat ik daar wel voor liefhebber van ben. Ja, lekker die jeugd, die benen, dat die jongen van uw hemelske huid en van uw Heer Jezus. Ja, ik vind dat altijd geweldig, prachtig, mooi zelfs. Alle kinderen mogen komen, daar ben we mooi begonnen gekregen. En we gaan nu verder naar Koningskind. Kom in de kring, zou je voor de Heer iets wonderlijks zijn? Gewoon een knecht. Ah, je moet je kind die titels al wel opnemen. Dat hem helemaal niks zongen. Dan mag je hem even op een playlist zien. En die kun je hem vinden op www.radio1.horen. Nee, sorry. omroepzilt.nl. En dan naar de programmering gaan. En daar Friesland Jong Gospel Ziki. Op een snijnt hem aan. En dan deest hij het wel, de hele playlist. We gaan lekker gauw weer verder met het volgende nummer. Koningskind.

Jezus, mijn Heer, opwekking kids. Ja, fantastisch, mooie noemers die deze jeugd ben eigenlijk wees jongen. En ja, ik vind het heerlijk om daarvan te draaien en daar nooit te harken. Gewoon prachtig mooie liedjes dit. Dit is jongen, en we hebben al 22 liedjes in hand. En binnen haast al je liedjes van een dikke minuut, 2 minuten. En dan deze laatste draaien, die winnen alle draaien boven de 3 minuten. Dus die winnen ietsje langer. Maar goed, heel fijn om. Zou daar weer nooit harken? Ja, halen die camera even tussen, want ja, dit eerste uur is hartstikke waarom. Dit mag we direct al afsluiten. Ik heb ook nog draaien noemers die ik nog even draaien kan. En dan mag we er al weer uit voor het nice. Maar ik beloof ik nou weer dat we aan de oorkant van Jochen Oeren er gewoon weer binnen. Tot we je al wat zien door dit programma. En zolang je weet lekker terug. Begin nu verder met het nummer Emmanuel. Wat zal ik u geven? En hij heeft mij gemaakt. Ik denk dat we dan wel op eind van uw steed binnen. Dank voor het harkje naar deze eerste oren. En tot aan de andere kant van Jochen. Oren. Zeker. Emmanuel.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11:00 geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8:00. Er is nog niemand aangehouden. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesloon, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En een heel hartelijk welkom waarom hier bij Friesland Song Gospel op de Stuwedrom Rob Zilt. Jazeker, we krijgen even een harkje in uit Nijs van Jochen Oer. En dan mooi, wij beginnen met de tweede helft van deze 1299ste uitsturing. Jazeker, na een week dus eigenlijk met een beetje een feestje. 1200ste hebben we dan weer. Maar goed, dat dochter ik daar. Wij zijn dit laatste hele week begonnen. Mooi, Heer Jezus, uw naam zij geprezen. Ik was zo'n liedje uit de map van Opwekking Kids. En ja, zou ik in het begin ik al zijn. Deze kinderen, band van Opwekking, die hebben 350 cd's maken. En nummers maken. En ja, dat kun je dus ik makkelijk oorloeren mooi vullen. En dat doen we dan, je hoort ik, al hier liedjes van Opwekking Kids. We beginnen over verder een mooi opwekkingslied. U bent alles voor mij, diep, diep, diep als de zee. Dat is een hele bekende. En uw woord, nou die jouwe noemers, dan komt al er wel even tussen. Om je hem te vertellen hoe we doen met het kerkdienst en zo. Maar goed, dat is al je voor straks. Eerst gewoon lekker weer harkje naar die heerlijke muziek van Opwekking Kids. En we zijn touw met het nummer op, nee, overwinningslied.

Ja, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik was een heel bekend noemer. Zo'n droog opwekking kids. En ja, goed, Ali hier al beloofd dat er nooit dat noemer er weer even tussen komen zo. Want ja, het is alweer tijd om ons programma over wat te sluiten. Die oorloeren ben haast over om. Straks nog even een paar noemers en dan, ja, mooi de tjerketjenst weer beginnen. En hoe die tjerketjenst sprutsen... Daarin zal voorgaan Joord Dominee Piet Luhoff van Snits. De muzikale omlisting in die tjenst wordt weer verzorgen door uw programmamaker. En zo bidden we Joord weer om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende tjenst. Die zegen van de Heer, die mogen we alle keren weer mooi krijgen op het einde van de tjenst. En ja, daar mogen we de hele week weer met dat. En maar wittende dat hij er altijd weer bij is, dat is fantastisch mooi. En dat is ik zo mooi, deze liedjes zongen toch opwekking kids. Al je van die heerlijke, lekkere, luister liedjes. Soms heel bekend, soms minder bekend. Maar ja goed, we hebben zo mooi koor, teken 33 van deze noemers draait. Omdat het al je vrij kwad, dan noem ik eens binnen. En ja, dan kun je lekker een hele prot achter elkaar om draaien. Goed, we gaan eruit mooi. God maakte jou. Ik heb een plekje voor Jezus. En dan nog een wijs man. Ik weet niet eens of we daar nog aan komen. Maar goed, dat show ik wel weer. Ik wil je maar weer heel hartelijk danken voor het harken naar deze uitsturing. Ik heb het weer mijn heel soort nacht maken. En ik hoop dat Jim ik weer mijn heel soort nacht harken hebben. En ja, dan is het alweer helemaal clear om zo'n programma. Ik werd een mooitje. Na je week zeer gekregen op mijn lijstje. En dan hebben we de 1200ste. Ja, net of we daar nog iets bijzonders moeten doen, maar... Ja, het is wel weer zo'n getal, 1200 uitsturingen maken. Ja, fantastisch toch? Maar goed, gauw weer verder, mooi opwekking kids. God maakte jou.

0: U gaat nu luisteren naar de kerkdienst. Omroep Zeeland.
1: En alweer een hele goeie morgen, gemeente. De kerkdienst van deze sneintemorgen komt ik weer live hier vanuit de studio. En stiet jood onder leiding van dominee Piet Luyhoff van Snits. De muzikale omlisting in deze dienst werd ik jood weer verzorgen trouwens programmamaker. En zo bidden wij om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst.

Het oorvangslied van deze sneitemoorn is een Engelstalig lied dat wordt zongen door Joshua Aaron en Aaron Schutz. En de titel is How Great Thou Art. Hoe groot zijt gij?

Goedemorgen, lieve mensen. Wat fijn dat we zo met zo'n lied mogen beginnen. Hoe groot zijt gij? Zo op deze zondagmorgen, u thuis, afgestemd op deze mooie zender waar we de dienst mogen hebben met elkaar. En aan de ene kant zijn we op afstand, u zit thuis. En ik ben hier, maar toch fijn dat we op deze manier het contact hebben. In Christus, door de Heilige Geest, mogen we deze liederen met elkaar horen. We mogen meezingen straks ook met de andere liederen. En we zullen mogen luisteren naar een stukje uit de Bijbel, Gods woord. Wat prachtig is het om dan zo ook met elkaar bemoedigd te worden. Maar voordat we verder gaan, mag ik het uitspreken. Dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere onze God. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft en hij die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk waaraan hij begonnen is. En dat de Heer Jezus ook vanmorgen in ons midden is, bij u thuis en hier. En dat hij het uitspreekt tot ons allen dat zijn genade en zijn vrede bij ons zal zijn. Ook in deze ogenblikken. En zo mogen wij deze dienst ingaan en verwachten we het van hem. Amen. Het volgende lied wat wij met elkaar mogen beluisteren en meezingen is Al de weg leidt mij mijn heiland. Een uitvoering door Joke Buijs.

Ik denk dat als je dat lied zo zingt, dat je dat met vanuit je geloof zingt. Al de weg leidt mij mijn heiland, wat die weg ook mag zijn. En wat je ook tegenkomt op die weg, mijn heiland leidt mij. En zo

kennen we allemaal onze wegen die we gaan. En ja, als je dan thuis bent en luistert, de een op hoge leeftijd, de ander ziek. Misschien sommigen wel door andere omstandigheden, dat ze thuis zijn. Maar weet dan dat er een heiland is die je weg leidt en die je door alle omstandigheden heen zijn kracht wil geven. Ik wil graag voorgaan in gebed. Liefdevolle Vader en Heer Jezus, wij danken u dat wij zo vanmorgen bij elkaar mogen zijn. Zo vanuit de studio en ook tegelijkertijd thuis, luisterend naar de prachtige liederen, meezingend, luisterend naar uw woord. Een moment wat we samen met u mogen hebben, Vader. Want zo ervaren we het ook, een moment met u. En dat de Heilige Geest ons door alles heen, waar we ook zijn, op welke weg we ook gaan, wat de omstandigheden zijn, dat u ons aanraakt. En dat willen we ook vanmorgen, Vader. Dat door hetgeen wat we met elkaar zullen zingen, beleven, horen, luisteren, vanuit uw woord ook, Heer, dat we daardoor aangeraakt worden. Dat we bemoedigd worden, dat we gesterkt worden en getroost. Dat we ook een stukje onderwijs mogen ontvangen. Dat allemaal wilt u doen door het werk van de Heilige Geest. En we danken u dat we alle gelegenheid hebben. We hebben vrijheid. We hebben zo een vrij land waar we gewoon onze uitzendingen kunnen hebben, waar we kunnen spreken over u, waar we kunnen zingen van u. Heer, wij danken u voor die vrijheid. En zo willen we ons voor dit ogenblik ook weer bij u opdragen, Heer, en zien uit naar elke zegen die we zo uit uw hand mogen ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Het volgende lied wat we mogen beluisteren, dat is Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Het wordt uitgevoerd door het Urker Mannenkoor Halleluja.

zo luisterend naar dit lied dacht ik van wat prachtig als we zo verschillende uitvoeringen hebben. Een Joshua Aaron vanuit de graftuin in Jeruzalem. Een Joke Buijs en dan een Urker mannenkoor. Prachtig om dit te beluisteren, om daarvan te genieten. Liederen die, als ik het zo hoor, voor mij zo vertrouwd en zo eigen zijn. En het volgende lied is ook zo'n lied. Het is eigenlijk een kinderlied. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Een kinderlied, maar met zo'n diepe inhoud. Met zo'n vertrouwen dat we de weg met God mogen gaan. Het wordt ook gezongen in het kanon. Geniet ervan.

Ik mag met u een stukje lezen uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 8, vers 18 tot en met vers 27. En ik lees u daarbij voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Matthäus 8, vers 18 tot en met 27. Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. Maar een schriftgeleerde kwam op hem af en hij zei: Meester, ik zal u volgen waar u ook gaat. Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten. Maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. Een ander, een van zijn leerlingen, zei: Heer, sta mij toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: Volg mij, laat de doden hun doden begraven. Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten hem wakker en riepen: Red ons, Heer, wij vergaan. Hij zei tegen hen: Waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe en het meer kwam geheel tot rust. De mensen stonden verbaasd en ze zeiden: Wat is dit voor iemand toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Tot zover het stukje uit de Bijbel. En voordat we daar een ogenblik bij zullen gaan stilstaan, gaan we eens nog luisteren naar een lied: Heer, wijs mij uw weg, van het christelijk koor Yigdal Yahu.

De overdenking van vanmorgen, die heb ik de titel meegegeven: Gods koers varen. Gods koers varen, dat betekent eigenlijk, ja, de weg gaan die God bepaalt. Gods koers varen betekent in de eerste plaats dat God de koers bepaalt. Hij zet hem uit. Maar de vervolgstap is wel dat wij dan die koers wel nog dienen te varen. God kan ons de koers uitzetten, maar als wij vervolgens blijven zitten waar we zitten, dan komen we geen steek verder. Dus het is belangrijk dat we A, zien dat God de koers bepaalt, en B, dat we vervolgens ook die koers werkelijk gaan varen. Dat kun je bekijken met een schip op het water, maar je kunt het ook bedenken als een auto op de weg. Als je in de auto stapt en je gaat van A naar B, dan, ja, ik bekijk dan altijd even op Google Maps van of de weg begaanbaar is, of er geen omwegen zijn, en hoe lang men schat dat ik onderweg ben, zodat ik op tijd kom. Ons allen wel bekend, denk ik. De laatste tijd merk ik, ik kom zelf uit Sneek, dat er in de stad nog wel eens wat gerommeld wordt aan de wegen. En dat je, als je dan van A naar B gaat, dat je echt op tijd vertrekt en dat je je weg goed bepaalt. Want waar je voorheen reed, daar kan het even net niet. En dan is er van alles afgesloten en dan staat de brug weer open. En dan mag je bedenken dat je in plaats van 10 minuten er soms een half uur over doet. Je hebt er maar rekening mee te houden. En ik hoor naar rechts en links, als ik het hierover heb, dat in meerdere steden dit probleem is. Ze willen in Sneek ook het liefst de auto's uit de binnenstad weren. Maar goed, dat is de politiek. Daar gaan we het vanmorgen niet over hebben. Maar zoals u wel weet en begrijpt, is dat je rekening moet houden met wat je onderweg tegenkomt. Mijn zoon vaart. En die vaart op mooie jachten. Heeft daar een baan op. Prachtig. Hij heeft ook een tijd in Europa op de Middellandse Zee gezeten. En dan was het zo in september dat de eigenaars vonden dat dat schip, dat prachtige schip, dat moest dan van Europa naar Amerika. Dat was dan in september dat dat zo'n beetje plaatsvond. Dan werd er even getankt in Gibraltar. Het was een paar jaar geleden. Dat kostte dan $100,000 of zo om even te tanken. Om dan vervolgens naar de overkant te varen. Een stukje van 7200 kilometer. Daar deed je ongeveer 2-3 weken over voordat je aan de overkant was. Niet volle kracht, maar met de golven mee. Hoe kwam je daar? Je stelde je coördinaten in. Want elke plek hier op aarde heeft zijn coördinaten. Die kon je instellen op de apparatuur op het schip. En dan kon je daar het roer op instellen. En dan kwam je wel aan de overkant. Onderweg kwam je geen bordjes tegen. Van die kant op naar Amerika. Nee, zo werkt dat niet. Op de weg wel, maar op het water niet. En mocht het zo zijn dat moderne apparatuur uitviel, dan heb je altijd nog de mogelijkheid om op je sterren te varen, als je weet hoe dat werkt. Belangrijk dus dat je weet op de coördinaten te varen. Dat je weet dat er een koers uitgezet wordt, en als je die koers volgt, dan kom je op het juiste plek uit. Nu even naar Bijbelse geschiedenis. Als ik even denk aan het volk Israël door de woestijn, dat uit Egypte geleid werd, dan hadden ze ook een soort van leidraad boven hun hangen. De wolkkolom, de vuurkolom, dat was degene die hen leidde op de weg naar het beloofde land. Als je weet dat normaliter het stukje van Egypte naar het beloofde land iets van 12 dagen duurt, ja, dan hebben ze daar heel wat langer over gedaan, 40 jaar. Had niet gehoeven, maar het is wel gebeurd. Maar God leidde met die wolkkolom. En die wolkkolom die was er eigenlijk al heel snel. Al gelijk met het uit Egypte vertrekken zien we dat de wolkkolom voor dat volk uitgaat. En er zijn een aantal momenten die wil ik even terughalen uit die geschiedenis. Want als je in het begin kijkt, dan denk je, hey, God leidde ze uiteindelijk naar de Schelfzee. Dat was al gelijk een beetje een omweg. Maar God, in de Bijbel lees je dat, Exodus 14, 15, dat God eigenlijk dacht van, die farao, daar ben ik nog niet klaar mee.
En toen dacht hij van, ik leid dat volk naar de Schelfzijde. Dan heb je rechts een bergketen, links een bergketen. En het volk kan geen kant uit. De Rode Zee ligt voor hun, de Schelfzee. En Farao in Egypte, die kwam tot de conclusie, ik ben dom geweest dat ik dat volk heb laten gaan. Ik ga ze achterna en ik haal ze terug. En dat was precies wat God ook bedoeld had, dat hij dat zou doen. Want God wilde afrekenen, definitief, met deze Farao. Als je dan ziet dat dat volk daarvoor die Schelfzee staat, rechts een bergketen, links een bergketen, ze konden geen kant op en achter zich zagen ze de Egyptenaren komen en ze deden het in de broek van angst. Komt dit wel goed? En dan zie je die wolkolom die aan het hoofd van het volk gaat, ineens tussen het volk en Egypte in gaat staan. En aan de kant van het volk Israël was het licht en aan de kant van de Egyptenaren was het donker. Uiteindelijk trekt het volk door de Schelfzee, het bijzondere pad wat daar ontstaat. En als dat gebeurt en de wolk gaat weer terug naar het hoofd, dan zien de Egyptenaren wat de Israëlieten hebben gedaan en die denken, dat kunnen wij ook. We weten uiteindelijk hoe dat is afgelopen. De Egyptenaren zijn uiteindelijk allemaal verdronken in de Schelfzee. Dat is zo'n moment dat die wolkolom zich laat zien en hoe dat dan gebeurt is daar. Een ander moment is het moment dat ze eigenlijk heel dicht bij het beloofde land zijn. Ze kunnen het bijna aanraken, zou je kunnen zeggen. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. En dan denken ze, nu zal het wel gebeuren. Maar dan bepaalt God uiteindelijk met die wolkolom de route. Nee, we gaan om Edom heen. En het duurt nog even, we moeten geduld hebben. Opnieuw zien we dus hoe God zijn coördinaten bepaalt, hoe die weg gaat. En dan betekent dat voor het volk, nog even wachten, nog even geduld hebben. Het komt wel, maar op Gods tijd. Wat je leest van die wolkolom verder, dat is het derde punt wat ik noem wel, dat is in nummer 9, is dat er momenten zijn dat die wolkolom zo voor dat volk uitgaat door de woestijn, en dat er dan momenten zijn dat die wolkolom gewoon stopt. Hij stopt, gaat niet verder. En dan blijft hij langer op die plaats en dan gaat het volk Israël zich maar legeren in hun tenten en de tabernakel wordt opgezet. Het is, ik zou het willen zeggen, een rustmoment. En ik zou het haast willen noemen een bezinningsmoment. Even rust in de gelederen. Even een moment om ook bij God te komen, bij het altaar, met offers van lof en dank of misschien wel belijdenis van schuld, van zonden. Maar een moment om even stil te staan. Een moment van bezinning. Een moment om God ook te eren. En eigenlijk bedenk ik dan hoe belangrijk is het dat ook wij die momenten kennen in alle drukte van ons bestaan, met alle vragen over die we soms hebben ook, waarom doet God het niet zo en waarom leidt God het om en waarom duurt het nog zo lang, dat we ook momenten hebben van bezinning om te komen voor het aangezicht van God met onze dank en onze lof, ook met onze vragen en de moeite. Hoe belangrijk. Nu kijken we even naar dit gedeelte, hier in Matteüs 8. De Heer Jezus geeft de koers aan. In vers 18 hebben we gelezen dat hij zegt, we gaan naar de overkant. Dus hij heeft heel duidelijk aangegeven waar we naartoe gaan. Waar de discipelen naartoe gaan. En hij vraagt eigenlijk van, volg mij maar, ga met mij mee. En nu kom je in dit gedeelte 3 keer dat begrip volgen tegen. En dat is voor mij de sleutel geweest om dit stukje op een bepaalde manier te begrijpen. Want uiteindelijk gaat het hier over het volgen van Jezus. En dat heeft alles te maken met koersbepaling in ons leven. Jezus volgen. Je vindt het hier 3 keer. De eerste keer is daar die schriftgeleerde die zegt van, Heer, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. De tweede keer is het die man die zegt, laat mij eerst nog even mijn vader begraven en dan kom ik. En dan zegt de Heer Jezus, volg mij. En de derde keer vinden wij de discipelen die de Heer volgen in het schip. En ik geloof echt dat hier belangrijke lessen voor ons in zitten. Volgen en volgen is 2, heb ik even gezegd, voor mezelf.
Je kunt Jezus volgen en eigenlijk ben je een meeloper. Je bent zijn metgezel. En je, maar als het gaat om werken, arbeiden, waartoe de Heer ons eigenlijk toe oproept, dan blijf je een beetje aan de zijkant staan. Laat ik eens kijken naar die schriftgeleerden. Die eerste die zegt, ik zal u volgen waar u ook gaat. Dat is nogal een woord. Heer, wat de weg ook is, waar u ook heen gaat, ik ben er. Ik ga u volgen, koste wat het kost. Dat zegt hij nog net niet. Maar het antwoord wat de Heer Jezus geeft, dat geeft wel aan dat hij zegt tegen die man, weet je wel waar je aan begint? De vossen hebben holen, de vogels van de hemel hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Wat de Heer Jezus eigenlijk wil zeggen en duidelijk maken aan die man is, denk daar niet te lichtzinnig over. Denk daar niet te gemakkelijk over als je mij wilt volgen. En het is wel goed om dat vanmorgen ook tegen elkaar te zeggen. Als je Jezus wil volgen, moet je niet denken dat je wegen makkelijk zullen zijn. De Heer Jezus die geeft in het antwoord weer van kijk, dit is mijn plaats in de wereld. Ik heb geen rustplaats. Deze wereld is niet mijn thuis. Als ik naar de wereld kijk, zegt de Heer Jezus, dan ondervind ik smaad en ik ondervind spot en ik ondervind hoon. Uiteindelijk zou men zijn leven aan het kruis slaan. Grootste verwerping die je maar kunt bedenken. En de Heer Jezus zegt, als je mij volgt, dan is dit ook jouw deel. Weet je dat? Ik heb geen plaats waar ik kan rusten. Dat de ene kant. De andere kant, de andere betekenis die ik hier voor mezelf ook in vond, was dat de Heer Jezus zegt, als je mij wil volgen, als je voor mij aan het werk wilt, dan volg je mij, maar eigenlijk zul je net als mij dan gaan ervaren dat het wel eens gedaan is soms met nachtrust. Die vossen die hadden holen waar ze terug konden keren naar de jacht en dan konden ze rusten. Net zo goed de vogels een nest hadden om te rusten. En de Heer Jezus gebruikt hier duidelijk een woord waarin hij laat merken, er is voor mij geen rust. Ik ben altijd bezig. En op het moment als je voor God, voor de Heer Jezus, voor het Koninkrijk bezig bent, dan ervaar je soms dat het wel eens wat rust kost. Dat hoort erbij. En dat wil de Heer Jezus ook duidelijk maken. De Heer Jezus zegt en roept op, als je mij wil volgen, dan heeft dat een prijs. Die tweede, die zegt, sta mij toe eerst mijn vader te gaan begraven. Het zit hem in het woordje eerst. Maar voordat ik daar wat over wil zeggen, die man wil zijn vader begraven. Is dat zo'n rare zaak? Vinden wij dat vreemd? Ik denk het niet. Als je vader overleden is, is het de normaalste zaak van de wereld dat je zegt, die ga ik begraven. Dat is het punt ook niet. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een soort een morele plicht dat je dat doet. Is het een kennis van je, of een vriend, of een verder familielid, dan ligt dat anders dan wanneer het je vader betreft. En toch zegt de Heer Jezus, nee. Eigenlijk zegt hij, dat woordje eerst wat je hier zegt, daar gaat het hier om. Laat mij eerst en dan. Terwijl de Heer Jezus duidelijk maakt in het antwoord, volg mij. Als het gaat om de koers bepalen in je leven, dan dient Jezus op de eerste plaats te staan. En niet allerlei andere zaken, hoe belangrijk ze ook zijn. Dus Jezus op de eerste plaats. En dat is een radicale beslissing die we in ons eigen leven dienen te maken. Jezus op de eerste plaats. Daar begint het altijd mee. Niet zeggen, eerst nog dit, of eerst nog dat, of eerst nog zus, of eerst nog zo, en dan bent u aan de beurt, Heer. Nee, Jezus op de eerste plaats. Is Jezus dan een familiehater? Is hij dan degene die zegt, dat begrafenis, dat is helemaal niet belangrijk? Nee, dat bedoelt hij niet. Natuurlijk, als er iemand begraven moet worden, als het iemand van je familie is, als je eigen vader is, natuurlijk moet dat gebeuren. Alleen de Heer Jezus op de eerste plaats en vanuit onze verbinding en ons leven met hem, maak je je keuzes, maak je je beslissing. Niet eerst allerlei andere dingen en dan Jezus nog eens een keer. Dat is heel belangrijk in de koersbepaling van je leven.
De weg die je gaat, Heer Jezus, u bent nummer 1. Het vraagt om een stukje radicaliteit. Ik heb dan ook gezegd, de Heer Jezus vraagt geen meelopers. Die meelopers die zeggen eerst en dan kom ik. Nee, de Heer Jezus vraagt medearbeiders die zeggen, Heer, wij gaan voor u. En we maken ons druk voor u. En we proberen in het werk wat we voor u mogen doen, vrucht voor u te dragen. Radicaliteit. De derde keer dat we het over volgen hebben, dat zijn de discipelen die volgen in het schip. En dan komt die storm. En ik zal u vertellen, en dat is u misschien, misschien weet u dat, misschien ook niet, maar toen de Heer Jezus dat schip instapte, toen wist hij reeds dat die storm zou komen. Hij wist alles wat er ging gebeuren. En hij vraagt zijn discipelen gewoon om en met hem in dat schip te gaan. De Heer Jezus die kent de storm. Hij weet wat er staat te gebeuren. En hij vraagt toch om te volgen, om te gaan. En het meest bijzondere is, als je dan naar die geschiedenis kijkt, wat daar gebeurt, dan is dat niet zomaar een storm, dat klapt erin. We hebben gelezen dat het schip, dat dreigt echt te vergaan. De golven slaan in het schip. En als je die discipelen in de reactie ziet, dan denk je, ja, hier gaat het wel ergens over. Er zaten een paar vissers in die boot, die best wel wat gewend waren. Maar van hen lezen we ook, ze waren angstig. Ze waren bang. Dus dit was niet zomaar een stormpje. Dit was een geweldige storm. Het bijzondere is dan, we hebben het gelezen. Die storm, die is er, die boot, die wordt, vult zijn gast met water. En dan staat er, en Jezus sliep. Het toonbeeld van rust. Het toonbeeld van overgave en vrede. Dat is wat we hier vinden van de Heer Jezus. En daarin ligt de les naar de discipelen uiteindelijk ook. Want dat blijkt ook uit het antwoord wat de Heer Jezus zo meteen gaat geven. Maar het is wat de Heer wil laten zien aan zijn discipelen. Ik heb de rust. Ik heb de vrede. Het komt allemaal goed. Hij weet ook uiteindelijk wat hij gaat doen. De discipelen waren angstig. En hetgeen wat zij door deze situatie heen moeten leren. Hey, kijk eens naar de heiland. Hij is rustig. Hij is erbij. Dus wij mogen ook rustig zijn. Ook bij ons mag er vrede zijn. Want hij is erbij. We gaan hier niet alleen. Hij is erbij. We begrijpen dat ze het uitroepen. Red ons, wij vergaan. In Marcus, in hetzelfde, die ook dit stukje beschrijft. Die schrijft het zelfs nog op een andere manier. Die zegt, Heer, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Maakt u zich er niet druk om? Laat dit maar gebeuren. Het is haast een verwijt wat ze uiten naar de Heer. In die storm die ze beleven. En dat is nou precies wat wij ook wel in ons leven onderkennen. Als er stormen komen, vergeten we zo makkelijk dat de Heer erbij is. En we maken zo gauw een verwijt naar God. Maar waarom dan? Laat u het maar gebeuren. En waar bent u dan? Weet u, proeft u het hier? Eigenlijk zegt de Heer, ja maar. En dan kom ik toch even bij hoe de Heer hierop reageert. Hij gaat staan en hij spreekt zijn discipelen toe. En hij zegt, waarom bent u angstig, klein gelovig? Daar zit zoveel in. Waarom bent u angstig? U hoeft helemaal niet angstig te zijn. Ik ben er toch bij. Dat is wat de Heer wil zeggen. Ik ben er toch bij. Het komt goed. En dat woordje kleingelovigen, dat zegt ook een heleboel. Het zegt ook een heleboel over ons. Het is dat de stormen waar we soms doorheen moeten, ja, wat wil de Heer ons daarmee leren? In de eerste plaats dat hij erbij is. En in de tweede plaats, de belangrijkste les wat de discipelen hier moeten leren, wat ik moet leren, dat wat wij moeten leren is vertrouwen. Gods vertrouwen. Geloof, vertrouwen. Hij is erbij. Het komt goed. Linksom, rechtsom, hoe het zal zijn, hij is erbij. Dat is een koersbepaling, dat is het uitzetten van coördinaten wat de Heer aan zijn discipelen wil leren. Vertrouw in alles op mij. Bedenk dat er geen storm is die jullie ten onder kan brengen, want ik ben erbij. Dat is wat hij zijn discipelen leren wil. Het wordt nog interessanter als wij bedenken
waar de discipelen met zijn boot naartoe waren op weg. De overkant, dat was het land van de Gadarenen. En weet u wat ze daar tegenkwamen? Twee bezeten mannen uit de graven. Die woest waren, waar mensen niet eens mee in contact wilden komen. Jezus was op weg naar die mannen waarvan hij wist toen hij in het schip ging, ik ga daarheen. En die woeste golven en die woeste wind, dat konden wel eens duistere machten zijn die proberen het werk waarvoor de Heer Jezus mee bezig was te saboteren. En als je dat bedenkt, dan kun je bedenken dat ook moeilijkheden en woestigheden in ons eigen leven, dat de tegenstander soms bezig is om ons het godsvertrouwen te ontnemen. Om ons maar klein te houden in het geloof. Wij mogen leren door de stormen die we zelf meemaken, hoe dan ook, te vertrouwen. De tegenstander geen kans te geven. Dat het werk van God door ons heen niet gesaboteerd wordt, maar vrijelijk zijn doorgang kan vinden. Dat is wat je hier ook uit kunt lezen. Tot slot, de koers bepalen. Drie dingen hebben we gezien. In de eerste plaats, het mag me wat kosten. Op die weg ga ik. Heer Jezus, het mag me wat kosten. En het tweede is, Heer Jezus, u staat op nummer 1. De weg die ik ga, u staat boven alles en iedereen. En vanuit u mag ik al mijn relaties invullen. Met u. En het derde is dat de Heer Jezus zegt, die koersbepaling, vertrouw 100% op mij. Wat de stormen in het leven ook worden, ik ben erbij. En hij leidt ons door de storm. En zo mogen we op ons doel af. Want wat is het doel? Dat een ieder van ons mag zeggen, Christus is mijn motivatie. Christus is mijn drijf. Dat ik bruikbaar en dienstbaar wil zijn. Geen meelopers, maar medearbeiders. Voor Gods koninkrijk, discipelen zijn. Om voor de Heer discipelen te maken. Zoals de Heer Jezus ons aan het eind van Matthäus die opdracht gegeven heeft. Maak heen, ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Hen dopen tot de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren alles wat ik u geboden heb. Met die opdracht mogen wij de wereld ingaan. En de koers die God ons voorhoudt voor ogen houden. Christus nummer 1, het mag wat kosten en 100% Gods vertrouwen. Amen. Het lied wat we gaan zingen, wat we gaan beluisteren en mogelijk meezingen, dat is het prachtige lied, Ik wandel in het licht met Jezus.

0: Ik wil u graag voorgaan in gebed. Liefdevolle Vader, Heer Jezus, wij danken u dat we zo deze liederen mogen horen, meezingen. Dat we uw woord open mochten doen, het lezen, erover nadenken, tot ons laten binnenkomen, doordringen en ook dat wij ons voordeel daarmee doen. En we merken dat u door uw geest daarin de zaken aan ons hart bekend maakt en ons de weg wijst. Ik vind het zo bijzonder, Heer, ik zat net even zo stil te luisteren naar dit lied, dat ik dacht, u hebt mij geroepen, u hebt ons geroepen en ieder van ons bij name. U kende ons reeds, nog voordat wij geboren waren, kende u ons al. En Heer Jezus, dat u in de tijd ons geroepen hebt. Geroepen hebt om u te volgen uiteindelijk. Om achter u aan te gaan, om de weg met u te gaan. Heer, en die weg, die, hoe lang die is, ja, dat weet niemand van ons. Ik ken de lengte van die weg niet, van mijn levenspad. Zoals niemand van ons dat weet. Maar u weet het, Heer. En u gaat ons voor. En we danken u daarvoor. En op die weg gebeuren er zoveel dingen, hele mooie dingen, waar we gewoon dankbaar zijn, Heer. Want ook dat is zo'n moment als vanmorgen, dat we gewoon dankbaar zijn en uit dank onze liederen willen zingen, beluisteren, ons hart willen laten spreken tot u, omdat u ook elke week weer allerlei dingen laat gebeuren. En soms zijn het moeilijke dingen, maar er zijn ook altijd positieve zaken. Dus altijd ook mooie dingen, zegeningen waarvoor we dankbaar zijn. Heer Jezus, maar u hebt ook gezegd, ook die moeilijkheden, ook die stormen, die komen er. Daar hoef je niet verrast over te zijn, daar hoef je niet angstig over te zijn, hoewel dat soms best begrijpelijk is, maar u wilt ons ook leren vertrouwen dat u er altijd bent, Heer, en ik moet eerlijk zeggen, we vergeten dat wel eens. En toch wilt u ook vanmorgen tegen ons allemaal zeggen, ik ben erbij. Ik ben erbij. Vergeet het niet. Ik hoor wel eens vaker mensen zeggen, dat ze zeggen, ik ben God even kwijt. En Heer, ik begrijp het soms in de moeite die ze hebben te doorstaan. Maar gelukkig, u bent ons niet kwijt. Want u hebt het zelf gezegd, Heer Jezus, dat niemand ons kan rukken uit uw hand en niemand ons kan rukken uit de hand van onze Vader. Wat een zekerheid hebben we. En aan die beloftes willen we ook vasthouden, ook als er strijd en stormen zijn, willen we als het ware ons vastgrijpen aan die beloftes en u bidden of u dan ook met uw geweldige vrede ons hart vult, zoals het in die omstandigheden was, dat stormen werden gestild, het water werd stil en het meer was glad. Heer, zo brengt u een onvoorstelbare, onbeschrijfelijke vrede in ons leven, in de moeite die er is. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we zo ook naar het woord, ook naar ons eigen leven mogen kijken. En zo ons ook aan u mogen toevertrouwen voor de week die komen gaat. Met alles erop en eraan. Vader, zegent u ons, we zeggen ook altijd, met uw vrede. Laat ons bewust zijn dat u erbij bent. Dat ons hart vol is, vol overtuiging. Ons hart weet, hij is erbij. U bent erbij. Vader, in dat vertrouwen gaan we deze week in. Zo bidden we voor ons land. We bidden voor ons volk. Heer, we leven in moeilijke tijden, onrustige tijden. Ook als we kijken naar onze regering, Heer. Dat we ons afvragen, waar gaat dit heen? Wat zal dit worden? Heer, u hebt ons opgeroepen om te danken, te bidden voor de overheid. En dat willen we ook doen. Dat ze de juiste keuzes maken. De juiste beslissingen. Heer, en dan merken we natuurlijk wel dat de beslissingen soms genomen worden die niet altijd overeenstemmen met u en uw woord. Heer, dan mogen we toch bidden dat ook ons land weer terug mag keren tot u. Dat ons volk weer mag terugkeren tot u en tot de Heer Jezus, tot uw woord. Want als we u kwijt zijn, Heer, dan gaat het op de weg niet goed. En daarom mogen we bidden ook. Ook voor ons land en volk en ook voor ons koningshuis, Heer, dat we de weg naar u weten te vinden en te gaan, de weg waarop wij moeten gaan, met u. We mogen ook bidden voor uw volk Israël, die door moeilijke tijden heen gaat. Maar ook daarin weten we dat u uw weg met hen gaat. En dat die weg die u gaat met uw volk onlosmakelijk verbonden is met de Heer Jezus Christus, de Messias. En we zijn zo blij en dankbaar als we horen dat er ook onder uw volk mensen tot geloof komen in hem. Hem accepteren, aanvaarden als de Messias. En we mogen bidden of dat nog veel mag voortgaan en doorgaan. En natuurlijk bidden we voor vrede voor uw volk, vrede voor Jeruzalem. En we zien er ook naar uit dat dat gaat komen. En we weten dat het gaat komen. En ook zien we ondertussen dat er allemaal vijanden zich sluiten om dat volk heen. Het volk komt steeds meer alleen te staan. Vader, Heer Jezus, komt u tot uw doel met uw volk. En dat nog velen de ogen opengaan. Vanuit uw volk, maar ook vanuit deze wereld. Voor wie de Heer Jezus is. Want dat is het grootste, de grootste oplossing waar we ons naar willen uitstrekken. Heer Jezus, u te kennen is ons meer dan alles waard. En dat geeft werkelijke vrede. Vader, zo gaan wij deze week in het volste vertrouwen dat u in het groot en in het klein, dat u uw wegen zult gaan en uiteindelijk uw plannen zult volvoeren. Wij prijzen en wij loven uw naam. Amen. Ik wil tot slot graag u de zegen meegeven. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht en hij geven u zijn vrede. In Jezus' naam. Amen.
1: De kerkdienst van deze sneintemorgen kwam ik wel live hier vanuit de studio en stuurt onder leiding van dominee Piet Luyhoff van Snits. De muzikale omlisting in deze dienst waar ik Joord weer verzorgd als programmamaker. Aansluitend om Jelwe Alven beginnen we weer met ons geestelijke fysiekplatenprogramma Glorieklanken. En in het dienst van Nijwieke Snijn ze voorgaan dominee Jan Seldenrust van Mantgen. Vanaf dit plak nog een hele goeie snijn te wensen.

0: Glorieklanken. Het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek. Met Saskia de Jong.
1: Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom vanmorgen weer bij Glorieklanken. Een muzikaal programma voor u en door u, waarin u een lied aan kunt vragen voor uzelf of voor een ander. Tijdens deze uitzending van 10:30 tot 12:00 kunt u bellen naar het telefoonteam om uw muzikale wensen te laten noteren. Het kan een lied ter bemoediging zijn, een felicitatie of een lied waar u graag naar luistert. Liederen verwarmen het hart, geven troost en kracht. Belt u naar 05 18 45 15 02 en kies daarna keuzemenu nummer 1. Het telefoonteam van vandaag. Sijke Wassenaar en Siet de Jong zitten voor u klaar en zorgen ervoor dat uw lied vandaag in de uitzending komt. Door de week kunt u via de mail een verzoek van een lied doorgeven. Het mailadres is glorieklanken@omroepzilt.nl. Maar voor nu, bel gerust. Telefoonnummer 0518 45 15 02, keuzemenu nummer 1. Wij als team wensen u veel luisterplezier. Dan beginnen we met een verzoek van vorige week. Het is een trouwe luisteraar uit Sint-Anne-parochie. Die heeft het lied 10.000 redenen aangevraagd. Omdat hij of zij het een mooi lied vindt en er zo van kan genieten. En het lied is bedoeld voor iedereen die luistert. En ook voor ons, het team van Glorieklanken. Het lied 10.000 redenen wordt gezongen door Duo Promise.

Het volgende lied is bedoeld als een bemoediging voor alle luisteraars, in het bijzonder voor alle zieke en eenzame mensen. En ook wordt dit lied aangeboden aan ons, het team Glorieklanken. Het lied Niet Langer een Slaaf, gezongen door Annemieke Koelewijn, is aangevraagd door Sijke Wassenaar. Het is een lied met een boodschap van hoop, vrijheid en vertrouwen in God. We hopen dat het lied uw hart mag raken.

We kregen van Sjoerd, Judith en Jitske een mooie aanvraag. Ik lees even voor. Wij willen graag voor Sijke Wassenaar een lied aanvragen voor haar verjaardag van maandag 12 oktober en haar een hele fijne dag toewensen. Haar alvast van harte feliciteren en we hebben voor haar uitgekozen een lied van opwekking 891. Send mij. Liefs van Sjoerd, Judith en Jitske. Sijke Wassenaar, je bent aanwezig in de studio. Voor jou nu een speciaal mooi luistermoment. Geniet ervan.

Sijke Wassenaar, je wordt alweer verrast. Trienke de Groot, sorry. Trienke de Groot uit Minnetscha biedt jou voor je verjaardag op maandag 12 oktober een muzikaal cadeau aan. Voor jou opwekking 281 Als een hert. En wat fijn dat wij als luisteraars ervan mee mogen genieten.

Sjoerd Mier uit Harlingen heeft voor zichzelf een lied aangevraagd. Het is een nieuw lied, uitgekozen van Lianne Crawford, haar nieuwe cd. Deze keer het nummer Her. En Sjoerd is vandaag aanwezig in de studio. En samen met Ale regelt hij de techniek. Sjoerd, heel veel luisterplezier.

Kees Boersma uit Oenscherk heeft voor zichzelf en voor zijn moeder, zijn moeder Martje Boersma Eikema, die in het zorgcentrum in Verwerd woont, een lied aangevraagd. Hij geeft door: sterkte mem en sammer weer even een mooi plaatsje om naar te harkjen. Johan de Heer, 134, neem mijn leven, laat het Heer.

De liederen van Eline Bakker vindt Jitske uit Harlingen fantastisch. En elke keer als ze het nummer ABBA hoort, dan wordt ze daar heel erg blij van. Daarom heeft Jitske vandaag dit lied aangevraagd, maar niet alleen voor haarzelf, ook voor alle luisteraars. Geniet ervan, Jitske, en

0: glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02. Omroep
1: Zeeland. Ja, u hoort het. Er is nog ruimte genoeg om liederen aan te vragen vandaag via de radio. Verrast u iemand met een lied? Bemoedigt u iemand? Of verrast u zelf met een lied? Belt u naar 0518 45 1502. Keuzemenu nummer 1. Ik herhaal 0518 45 1502. Sijke Wassenaar en Siet de Jong zitten voor u klaar en noteren graag uw muzikale wensen. Alle luisteraars en voor het team van Glorieklanken krijgen van Arend de Graaf uit Bolsward een mooi lied aangeboden. Het lied vertelt ons over de woorden die in de Bijbel beschreven staan en dat het de woorden van God zijn. Gerrit Nagel en het Steenwijker Mannenkoor zingen het prachtige lied Heilig Woord van God.

Het lied De Rivier uit opwekking 459 gaat vandaag als bemoediging naar Betty Prins, Britta van der Woude, Tine de Vries, Frans Fortuyn, Orne en Romy Steegstra, de Bilkerts en voor ons het team Glorieklanken. Kees Wierstra biedt allen dit lied aan.

Uit naam van Klaas en Marijke krijgt Britta van der Woude een lied ter bemoediging aangeboden. Er is gevraagd voor het lied Heer, ik heb u nodig, gezongen door het christelijk jongenkoor Yigdaljahu, maar helaas hebben we dat lied niet kunnen vinden. Dus we hebben gekozen voor een ander lied, gezongen door het christelijk jongerenkoor, en dat wordt het lied De Heilige Stad.

Elke keer als Judith het lied Geen Afstand hoort, dan gebeurt er iets in haar. Dan wordt ze emotioneel, omdat ze het zo een mooi lied vindt. Daarom heeft Judith dit lied voor haarzelf aangevraagd, maar deelt het ook met alle luisteraars. Geen Afstand wordt gezongen door Reijer en Eline Bakker.

Sijke Wassenaar heeft een lied voor Griet Kamstra aangevraagd. Sijke schrijft: Griet, ik wil je een hele fijne en gezegende zondag toewensen. Dat dit mooie lied je mag bemoedigen en je hart mag vullen met hoop en vertrouwen. De Jong Credo-zingers Rotterdam zingen: Eens zal op de grote morgen.

Het lied Vaste Hoop, opwekking 843, vindt de familie Zijlstra uit Vraneker een prachtig mooi lied. Ze willen dit lied graag delen met alle luisteraars, zodat ook zij ervan mee kunnen genieten. Voor iedereen dus veel luisterplezier.

De Urker Mansformatie zingt het lied Gedenk aan mij. Dit lied gaat als bemoediging naar Willem Bauma. Cor en Tini Veenstra denken aan u en zij bieden u dit lied aan.

Afgelopen vrijdag 9 oktober was Irma Dee in de Martinikerk met haar muzikale triale programma De Vlieger en de Vanger, naar aanleiding van het gedachtegoed van Henry Nouwe. Het was een indrukwekkende avond, liederen met een diepe inhoud die het hart raakte bij velen. Graag delen wij Sietse en Saskia de Jong één van onze lievelingsliederen. We hopen dat het ook uw hart mag raken. Irma Dee zingt het lied De Vanger.

de weg leidt mij mijn heiland, een lied uit Johan de Heer. Dit lied is aangevraagd door Cor en Tini Veenstra en is bestemd voor Hielke en Aukje Raukema. Beide wordt sterkte toegewenst en ook een hele fijne zondag.

Frans en Tine de Vries bieden Aukje de Vries kinderen en kleinkinderen een lied aan. En zij willen u graag bemoedigen met het lied. En heel veel sterkte toegewenst. Het lied dat uitgekozen is, dwars door alle tranen heen. Dat dit lied u mag troosten.

We sluiten dit programma weer af met een lied voor Sijke Wassenaar. Want zij mag morgen haar 65ste verjaardag vieren. Sijke, gefeliciteerd namens het hele team van Glorie Klanken en een hele fijne dag. Voor jou een lievelingslied van jezelf. Ik wandel in het licht van Jezus. De volgende liederen nemen we... Die zijn blijven liggen, nemen we mee naar de uitzending van volgende week. Een aanvraag van Sipke en Griet voor Jannie en Benny Bakker. In gedachten zijn we bij jullie. Een aanvraag van Sjoerd en Tineke Reitsma voor alle luisteraars als bemoediging. En een aanvraag van Frans en Tine de Vries. Ook een bemoediging naar Sietske, Kees, Betty Prins, Frans Fortuyn, Britta van der Woude, Tine de Vries en alle luisteraars. Dit was Glorie Klanken. Fijn dat u heeft geluisterd vanmorgen. Aan de telefoon zaten Sijke Wassenaar en Siets de Jong. De techniek was vandaag in handen van Ale Bos en Sjoerd Mier. Mijn naam is Saskia de Jong. Ik mocht de presentatie vanmorgen doen. Volgende week is er weer een Glorie Klanken met Ale Bos. We wensen u nog een hele fijne zondag en God zegen toegewenst.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag wappert de regenboogvlag op diverse plekken vanwege Coming Out Day. Een dag voor extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQ'ers. Bij politiebureaus wordt de vlag gehezen en vanavond wordt in elke provincie één bureau in regenboogkleuren verlicht. Ook provincies en gemeenten zoals Noord-Holland, Zevenaar en Heumen hijsen de vlag om steun uit te spreken. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zo.

vrolijk deuntje. All the lilacs in Idaho. John Hyatt was dat natuurlijk. Taylor Swift heeft haar Swifties. En als je fan bent van de band Red Molly, ben je een redhead. Red Molly is nu Do I Ever Cross Your Mind. Geschreven door...

lekker nummer van Dolly Parton en het klinkt gewoon heel erg leuk. In de Golden Circle van de Grand Ole Opry zag ik haar voor het eerst. Hoorde ik haar zelfs voor het eerst zingen, terwijl ze toch wel een hele grote bekendheid is. Het eerste nummer wat ze dus ook deed, was Merle Haggard voor mij gewoon echt. Beter kon het niet. Rhonda Vincent, Mama Tried.

heel ingetogen gewoon dat laatste stukje. En dat is toch wel heel erg... hoort heel erg bij de Mulhacket Song. Dat... Ik word er altijd heel erg blij van. We hebben nog een Bluegrass koningin op het lijstje staan. Alison Krauss, Catfish John. Voor de meiden die kleien.

Alsjeblieft applaus voor Alison Krauss en de Nitty Gritty Dirt Band. Geboren in the state of bluegrass, Reggae Skaggs en Bury Me Beneath the Weeping Willow.

je de Wikipedia van Alan Jackson openslaat, kom je helemaal niet veel tegen. Maar ja, gelukkig gaat het in dit programma ook niet over de dirt of de juice, zoals dat allemaal tegenwoordig heet. Gaat het gewoon lekker om de muziek. Alan Jackson, Tie Me Down.

Wat een heerlijke stem heeft Alan Jackson toch ook weer. Hij is nog geen 50. Zij zit in de begin jaren 40. Getrouwd in 2008. Geen kinderen, dus hun carrière staat echt in het teken van de muziek. Dan heb ik het over Darren en Brooke Aldridge. Zij zingen hier het prachtige nummer Emmylou.

Als Emmy Lou zo mooi bezongen wordt, dan kan natuurlijk niemand anders de volgende plaat inzingen. Een gouden ouwe nu. Eigenlijk van Patti Page. Maar de versie van Emmy Lou Harris is ook echt prachtig. We gaan lekker walsen op de Tennessee Waltz.

Prachtig. En van Emmylou Harris naar Dolly Parton is natuurlijk een hele kleine stap. Ja, Dolly, wat moet ik dit jaar nog over haar zeggen? Er valt niks meer te zeggen. I still miss someone.

Prachtig. Mijn lijstje met mensen die ik heel graag nog live wil zien wordt steeds korter. Toch staat hij nog ergens bovenaan. Rodney Crowell en met dit nummer Leaving Louisiana in the Broad Daylight.

Crow was dat. In 2012 werd deze band opgericht door maar liefst 6 vrouwen. Ja, ik hoor heel zachtjes al zeggen van als dat maar goed gaat. Maar het gaat gewoon goed. Sister Sadie, Make Me Stay or Make Me Go.

In 1971 bracht hij het nummer uit over het leven en het ouder worden. Momenteel is hij nog the last man standing. Ik heb het over niemand minder dan Willie Nelson. En hij heeft het prachtige nummer Yesterday Wine zelf geschreven.

Mijn volgende artiest werd bijna 38 jaar geleden geboren in een heel groot, of een heel goed muzikaal nest. Ik heb het over Lucas Nelson en ja, dat is de zoon van Willie Nelson. Samen met Sierra Verrill zingt hij Unknown Legends.

Wat klinkt zijn stem als die van zijn vader, Lucas Nelson. Ik heb nog vlug twee nummers voor vandaag en dan zit het er alweer op. Ik heb natuurlijk nog de Steel Drivers. Want ja, als ik zin heb in Bluegrass, komt die cd eigenlijk altijd wel tevoorschijn. Met niemand minder dan Chris Stapleton als singing lead. Midnight Train to Memphis.

Heerlijk. Voor ik naar de Osman Brothers ga, wil ik eerst Erik weer bedanken voor zijn zorgen en zijn schuiven. En het was weer heerlijk vertrouwd, Erik. Ja, de laatste plaat. Dit was Roots Music. Ik ben Anita Damsma. Ik heb met heel veel plezier de lijst samengesteld. De laatste plaat is voor de Osman Brothers, The Sunny Side of the Mountains. Fijne zon.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd. 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer. Nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schrapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet, politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga.
5: Goedemiddag en welkom weer naar de uitsturing van de Siltermiddag. Op deze 9,5 oktober alweer. Hoi, dit ongelooflijk hut. Ja. Waar zit wat je noemt mij?
6: Ja, nou ja, een beetje scheef.
5: En door hast mij, zo krijg ik al even aan verteld, dat is eigenlijk vreet een beetje dat het gaatsiegong is. Nah, en Juster is rustig om, dus dat is hartstikke scherp.
6: Ik ben hartstikke scherp. Ja, ja, zeker. Ja. Ik heb Juster even bekomen kind, zeg maar. Ja. En nou ben we er weer. Hè.
5: Bijkomen, noem maar dat.
6: Bijkomen ken ik.
5: Bijtanken, kijk hoe je het noemen wil.
6: Ja, ik heb even een mooie jongen aan vreet.
5: Ja, ik, nou, dat moet ik soms, maar...
6: Ja, wij
5: ik heb lever als het op vrede dost.
6: Dat dacht
5: ik al. Dan ben je in plaats van...
6: Nou, ik ben altijd snijf fit, toch?
5: Dat terzijde, ja.
6: Altijd nee, snijf fit. Dus dan nemen we je minder, hè. Maar in ieder geval, wij binnen op Tameland aansnemen. Want wij werden een voetbalwedstrijd van de FCH, zo dus dat al. FCH
5: de plaatselijke FCH, ja,
6: om
5: zeker.
6: Jou, om jouw traaien geel wit zien in Harlingen. En Erik Sandberger in de Fruis uiteraard. De vastzitter en verslagjouwer.
5: Ja. Een dubbelfunctie.
6: En wij binnen aasten, of de meesten, we zullen even jaren bij het zeevoetbal, die moesten juist doen. En wij hier vorig de Traiwiklin, dat zei ik.
5: Ja, Traiwiklin.
6: Traiwiklin, dat ziet ze Joris maar zei van, wij binnen nooit zo goed op vreten. En dan moesten ze op vreten naar Urk. Dus wij zijn benijd.
5: Ja, dat is hard vast.
6: En dan tussen 4 en 5 hebben we Lars Pieter en de node handbal de keer. Om samen te zeggen, want die hebben vorige week al een kont gekregen. Waar ze een stunt uithellen. Ja, en Joost weet ik het net, of Juster weet ik het net. Ze moesten volgens mij Juster zien buin. Maar ze hebben waar een geweldige stunt uithellen. Maar daar hebben we haast een wol van alles oor. En uiteraard de muziek, Steve.
5: Ja, En we zitten een beetje te ziek en toen kwam wij in Beth Hart. En ze dacht, laten we dat maar eens even draaien.
6: Ik vind het altijd wel mooi. Ik ben altijd wel op YouTube. Goh, ik ken er net in Zuidkom, jong. Daar maak ik graag naar Beth Hart in. Leave the light.
5: Zo kwam er eens een keer in Grange, dat ze in zijn karaokebar ging zongen.
6: Klopt, klopt. moesten op het festival van Johan Derksen. Moesten optreden. En dan werd die jongen ervoor dat ze in een karaokebar dacht, oh, die keer wel aardig, jongen.
5: Die keer wel aardig,
6: ja. En dat werd dus Beth Hart.
5: Nou, komt zo aan. Beth Hart, leave the light on.

0: Ja, dat hier dus in de karaokebar in Grange. Ik moet je herkennen. Oh, ja. Dat hier toch.
1: Ik weet ook wat ze er spelen, maar inderdaad. Hè? Dit is weer de live versie van Leave the Light On. Haar hele leven eigenlijk even. Want ze had wel heel wat mooi maken, hè? Dat jij dus dan wel zelf hoe heet het?
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dit is weer haar hele leven in kwarte notendop. Om samen te zeggen. Leave the Light On. Mooi nummer. En wij gaan even naar het zeilvoetbal, Steve. Wij hebben Sietse Jorrit Jarrisma aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Hey, Jim moest juster. Freed naar Urk. Zijn Urk 2 ja. En toen heb je me voor 12 weken geleden zijn. Ja, we zijn op vrijdag nooit zo goed.
2: Nee, dat klopt. Maar dat was nou in dit geval ook eigenlijk niet zo. Althans, gehavend, met een gehavende ploeg ben je die kant op gaan. We waren niet op volle oorlog sterken, maar desalniettemin een 2-2 Gelieks spel hebben we dat vuur sleept. Dus wat dat betreft waren we daar, gezien de kracht van onze groep op dat moment, waren we daar best tevreden met.
1: Want waarom win je hem gehavend? Was het blessures? Was ja op vreten, ja, dus
2: van
1: zaterdag?
2: Het begin van het seizoen van het begin van het seizoen hebben we al een soort blessures. Maar goed, okay. Daar kan niet één wat te doen. Er zijn twee langdurige geblesseerden bij. Die zijn wel weer aan het revalideren en op de weg terug. Maar daar zit het op dit moment met. En dan moet je roeien met de riemen die we hebben. En dat hebben we één. En gelukkig hebben we er dit keer een puntje aan overhouden. Dus dat is voor de moraal was dat wel lekker.
1: Oh, mooi.
2: Als je weer met lege handen staan, dan is dat wel vervelend.
1: Want ja, ik weet net, zit er ook jongens bij die op vrede jong dat bedroze voetbal doggeert in Frenzied?
2: Nee.
1: Oh, dat net.
2: Ik ben allemaal jongens die zich volledig beschikbaar stellen voor het zaalvoetbal in de topklasse.
1: Ja.
2: Maar daarnaast wel het overgrote deel voetbalt wel op het veld.
1: Ja.
2: Het veld,
1: okay.
2: Dat is natuurlijk altijd wel een belangrijk ding. En dat gaat in principe voor. Dus ja, je probeert op vrijdagavond mensen wat te ontlasten, zwaar het kan. Maar omdat er al veel geblesseerden binnen, dan is dat wel een beetje lastig momenteel.
1: Ja, een 2-2. Kerst zei je van, nou ja, we hier meer kans aan. Of weet echt, dit wie het ik, 2-2.
2: Nee, dit was wel de juiste krachtverhouding. We hadden hem ook zomaar weer in. Klaas nog verliezen in. Maar Klaas, die jongen, onze keeper, die het ons op dat moment er doorheen sleept. We hadden ook zelf kansen op 3-2. Dus het kan zomaar een verlies of een winstpartij wezen. Dus dit was wel een eerlijke verdeling van en een weerspiegeling van de krachtverhoudingen.
1: En wat is nou de stand ongeveer? Waar sta je hem nou?
2: Ja, we staan in onze regio. Dus het is belangrijk om de komende 10 punten te pakken en daar weg te komen. En daar heb ik ook alle vertrouwen in, hoor. Als iedereen weer een beetje fit is, dan hebben wij gewoon een topklasse waardige selectie. Dan moet iedereen er wel wezen. Dat is wel belangrijk.
1: Ja.
0: En wat minder op vreed, Spilly.
1: Minder op vrijdag, ja, maar ja. Meer de uitwedstrijden binnen altijd op vrijdag. Ja. Als het een net al,
2: ja, maar
1: het
2: moet allemaal op vrijdag. Ja,
1: ja, dus ja.
0: Ja.
1: En om mijn woensdag.
2: Daar heb ik geen invloed op.
0: Nee.
1: Mijn woensdag nou ook? Of ben je dat trouwens de vakanties? Hoe je woensdag niet?
2: Nee, deze week zijn we vrij. En ja. Die week erop dan hebben we de thuiswedstrijd tegen Nicator. Nou, Nicator is een nieuwe ploeg. Een goede ploeg, want die hebben het tot nu toe alles nog gewonnen.
1: Oei.
2: Dat is een ploeg uit Leeuwarden, dus dichtbij. Een derby, ja. Daar mag het dan wel over hebben. Dus dat is alweer een interessante pot.
1: Nou, mooi jongen.
2: Ja.
1: En hoop ik dat hem die, dat hem weer wat voltalliger binnen eigenlijk. Want deze woensdag natuurlijk, dat scheelt al.
2: Dat scheelt weer, klopt.
1: Ja. En dan
2: deze groep weer wat kinderen wat meer kiezen, ja.
1: Hopen we dat we over 14 dagen weer contact met je opnemen kunnen.
2: Ja, lijkt me goed. We gaan er anders aan doen om dan 3 punten in Veranica te halen.
1: Best genoeg.
2: Dat is het belangrijkste.
1: Oké. Okay. Hey, Sietse, bedankt.
2: Hey. Jo, ook bedankt. Fijne uitzending.
1: Prettig weekend, jongen. Hoi.
2: Jo, dank je. Hoi.
0: Toch een raar verschil hè, tussen dat Seal en Field. En Nicator bijvoorbeeld. En French, kijk, die op Field voetbal is heel leeg.
1: Ja,
0: French in vierde klas. En Nicator zit voor mij 5e klas zelfs. Het eerste.
1: Zeewel.
0: Ja, maar in de Seal liep het toch aardig. Topklasse, redelijk hoog niveau.
1: Ja, nou ja.
0: Dat is wat oorzaam, 5e klas.
1: Ja, en 4e klas.
0: En 4e klas, ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja. Nou. Goed, wat ik nog, want we hier natuurlijk Beth Hart stond kleren en zo. Nou, laten we dat maar eruit. Dan kwamen we eigenlijk,
1: ja.
0: Omdat we, ja, we zitten te zieken op de B. Wij vinden wel eigenlijk nou op ziek. Nou, weet ik het niet. Maar ja, nee. We zag niet op de B.
1: Beth en Davis IJs.
0: Oh ja, daar zagen wij nou.
1: Kim Carnes.
0: En toen kwamen wij bij Beth Hart terecht.
1: Ja.
0: En toen zeggen we, Beth Midler, ik stem.
1: Ja.
0: En toen zei ze, dat is, ik neem wel een goede optie. Beast of a Burden, Cor van de Stones. Zou
1: Mick Jagger. Ja. Dat koest hem net, sorry.
0: Dat zei mij niks.
1: Ik denk wel als de omaag niet is.
0: Dan ja, dat is ook
1: oh, ja, dat is.
0: Ik zit net heel erg in de stones. Echt, Grutte Hits ken ik wel.
1: Nou, dit is van Mick Jagger. Dit is net, dit,
0: hij, oh, het is hij, solo hij, van hij Mick Jagger.
1: Hij zong volgens mij in de achtergrond.
0: Oké.
1: Dat is
0: goed.

0: Ja, dit koest dus wel hun, de Beast of Burn.
1: Ja, ik herinner het en dacht ik, hey, dit komt me wel aardig bekend voor, ja.
0: Ja, maar achteraf, je ziet Mick Jagger natuurlijk net in het achtergrond.
1: Nee, Dessie is toch wel een beetje net.
0: Ja, weer een oude nummer. Ja. Maar Claire?
1: Oh ja, welke dan?
0: Ja, daar heb ik nog even stil toe. Maar dat komt eigenlijk wel. Maar ik zeg juist daarna even naar Gravel, hè. Marianne Vos, nu 30 jaar. Volgens mij heeft ze 15 wereldtitels doen.
1: Ja, dat zou zo maar kunnen, ja. Een hoop in ieder geval.
0: Jochem 30 jaar, hè?
1: Jezus. Niet normaal.
0: Nee, dat weer verbazingwekkend. Ja. Hoe heet er? Kan ik even net op zijn naam komen. Die is juist er opgehouden.
1: Van de Poel?
0: Nee. Lombardije, de ronde voor Lombardije. Dat shit me aan. Hoe het er binnen, uiteraard. Dat wordt het altijd even.
1: Ja.
0: Hij laat ze alleen zijn rug zo met
1: de ronde van Lombardije.
0: Ja, juist de weer op zijn laatste.
1: Ik kom er niet op. Nee, ik heb er net
0: van. Wie ik niet ontregeer? Is ik niet ontregeer? Maar die heeft net Laurens ten Dam, maar
1: Mollema. Mollema?
0: Ja, juist. Hè.
1: Kijk.
0: Mooist al jong best.
1: Ja, ik heb het mis met niks.
0: Die wie niet ontregeer ik, die er maar ophouden, die had juist zijn laatste rit in. Maar Marianne Vos wilde net opgehouden.
1: Nee, maar ook
0: ontroeien. En Claire, ik vond het wel heel knap. Dan in Gravel, maar goed.
1: Ja, nee, goed.
0: Nou, in Australië. Dat is pittig.
1: Hoe doe je gisteren nog naar Feyenoord AZ te zien?
0: Ja, ik vond net zo'n jongen.
1: Slechte wedstrijd, hè?
0: Slechte wedstrijd.
1: Ik heb zelf net zo'n. Ik dacht zelf, ik ben blij dat die interlandperiode weer voorbij weer. Ik vind het toch krijg niks.
0: Nee.
1: En ik dacht, ik ging even voor de Premier League zitten.
0: 1-0. Ja, wie op een gegeven moment nog een discussie over een panel. Hè, met een panel waarin je zat al. Mario Been natuurlijk, Feyenoord.
1: Ja.
0: Die zei dus, nee, terecht. En Kwakman zei, hij had hem oorrekken, dus het in panel. Ja, zeg het maar. Maar in ieder geval, 2-0 voor Feyenoord. Ja. Ja. Het wie AZ weer voor me ik hou hè. Een soort fouten.
1: Het ziet wel heel erg mooi, de eerste seizoen van AZ. Het ziet er wel heel erg mooi. En dan sta je bovenom. Ja. Dat ook PSV moeizaam begint. Ja, dat haal je een beetje. Ik om aan het einde van die transferperiode nog, hè. Dan geef wat jongens voort. Ja. Er moeten nog wat jongens bij komen eigenlijk.
0: Nou ja, ik vond AZ voor mij.
1: PSV die gaan straks op volle toeren draaien. En dan komt niemand met
0: die. Het is natuurlijk Feyenoord die nog bovenom.
1: Feyenoord bovenom, die doet het heel goed.
0: Van hun dwan.
1: Ja.
0: Wie ik niet goed, trouwens.
1: Nee. Van Bronckhorst heeft natuurlijk, eindelijk is een ervaren trainer. Of eindelijk is, maar je hebt nou weer een ervaren trainer. Maar Van Persie heeft natuurlijk totaal net.
0: Nee.
1: En die gaat fouten, maar dat heeft die Van Bronckhorst gewoon minder. Gewoon stabiel. En ze hebben.
0: Wat goede jeugd.
1: Die Schaken die nou krijgt, trokken in die Kruijveld, dat wel redelijk.
0: Ja,
1: die
0: stonden er niet zien.
1: En ik kom nog, er is nog in.
0: Stond er niet
1: in. CGL is natuurlijk van Sparta,
0: die stond er al in. Die waren in na 80 minuten wissel of zo, weet ik
1: veel. Van Persie natuurlijk, Shaquille van Persie.
0: Die stonden er dingen in.
1: Nee, maar die zitten natuurlijk.
0: Okay.
1: Van die versterken de banken een beetje, maar die komen er wel om.
0: Ja. En toen heb ik nog even naar Ajax NEC, jongen.
1: Ja.
0: Ja, in. Nou ja, dat weet ik.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Ik zie het net erom, hè?
0: Nee.
1: Maar iedereen zou eigenlijk al hoeven die 100% 12 worden dit hier. Ik denk het niet.
0: Nee. Nog net.
1: Toch? Nee. Die nog net.
0: Nee.
1: Nee.
0: Zou wie ik net een site van een bal op een lat en dan van die Mojo of zo? Hoe heet die jongen?
1: Die Nigeriaanse spits? Die, ja.
0: Nee, die net. Oh. Die Tofu, dat is Tofu.
1: Ja,
0: hè?
1: Tolu
0: of zo.
1: Nee, Tolu, ja.
0: Ja, maar die weet net. Dat okay. Dat weer Nederlander, toch? Die Mojo of zo, weet ik het. Mokio, ja.
1: Nou, een Belg, Congolese Belg.
0: Die kanaal hem dan een keer op een latte, dat weet ik eigenlijk.
1: En die Tolu, dat is ook een wonder, want ik heb hem volgens mij, hij speelde bij Wolverhampton, hè? In de Premier League toe. Maar die bank, hij is natuurlijk een beest van een fan, dus hij kwam er af en toe wel eens in.
0: Kabal, wie er nou maakt het nou?
1: Die kwam bij Ajax en ik zag zijn pillen, maar die kinderen bij Ajax zien niet. Wat ze nou, die kinderen echt, die heb ik bijvoorbeeld voor hen te die kinderen echt helemaal niks van. Helemaal niks. Want ik heb echt een PWS in. Ik in FA Cupje in Liverpool voel hij ik in. Nou, echt geen bal goed, helemaal niks.
0: Nee.
1: Ik zou hoe je die huren kennen, maar die kinderen echt helemaal niks van. Maar
0: jou doepen,
1: in de Eredivisie, als je grutte sterk bent en je hebt een beetje.
0: Dit week fout.
1: Je kan een beetje een bal op het goal zitten dan.
0: Die Sanchez voor mij van AZ. Fout. Maar Claire, hij kapt hem wel in. Dus ik voel het wel.
1: Ja, dat is die Spaanse spits bedoel je van Feyenoord?
0: Nee, die Sanchez van AZ. De verdediger.
1: Ja, maar die bij Tolu, die moest je NEC. Die moest net zien in AZ.
0: Oh nee,
1: die spits van Ajax. Ja, je maar
0: ja, het is weer. Ik hel je zijn trommel
1: in. Doe toch nou die ferry hier zo.
0: Ja, nee, ik hel je zijn trommel. Ja. Ik ben de blijft dit, hè. Dat
1: is en die ferry is denk ik hetzelfde. Die kind ringt zo heel veel van. Maar die zit er in de Eredivisie. Die in een orenbal in. Ja. Pek zijn hat-trick. Maar ja, als je nou bij Pek zit Nick 4 geven nog centraal. Mm-hmm. Maar die echt helemaal niks. Die zal gewoon zitten in de marine. Alsjeblieft, jongen.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Het dus, is, maar ja, dat bloot toch in Eredivisie. Kind bij u is net echt verdedigd hier. En dat is van dat soort jongens. Mm. Ideaal.
0: Het is, clear. Het wie in één. Ja. Dat weet ik. En ja, je moet altijd zo. Kijk, Utrecht zien Willem II, wie 2 in één voor Utrecht.
1: Ja, nou dat is voor die Korea ook wel eens lekker. Want die is toen net zo lekker natuurlijk. Als je zoveel punten verliest de eerste wedstrijd. Ik ben nog Grainswest toen in het stadion. Eerste wedstrijd in Utrecht. Goh, wat is het toen slecht, jongen, met Utrecht. Ja. Hier echt weer echt mazzel dat net 4-4 werd voor Grains. Nou, toen zijn we al van poerend.
0: En wij natuurlijk om jou vertraaien. En er zit Sjoerd Mierwoes zitten, Cambuur. Het is Utrecht niet, hè? Het is Zwolle zijn Cambuur.
1: Dus, ja, nou, kijk wat ik zei. Zwolle, die kan net verdedigen. Maar ja, Cambuur is ook wel een heel middelmatig helft. Hè? Die ging gewoon strijden van degradatie. Ja. Pak je hem daar. Het zijn NEC knap punten. Dat is heel knap. Ja. En het is Aarde Den Haag punt zien. Nou ja, die eigenlijk winnen we. Maar, want die ging, ik wil strijden voor ons de plakjes.
0: Wat heeft er nou voor, Steve?
1: Dat was toch naar muziek.
0: Ja, we gaan nog muziek pakken. En dan,
1: ik zit tussendoor even, heb ik even Elena Miles erbij geplakt. Black Velvet.

0: Ja, dat die Helena Miles plaats uit een union te creëren, Black Velvet. Dan, ja, de, we hebben Rom van de, Wegwijs, op de, even ouderwets op de snoin. Erik, ja. Sandbergen, ja, Fassien Huilingen,
1: nou,
0: Zeebenen.
2: Goedemorgen. Goedemiddag.
1: Zeker, zeker.
2: Ja.
1: Wat een tocht wat dit, jongen, niet normaal. Het is een helse tocht over de weg om helemaal naar Holven te rijden.
0: Hè. Ja.
1: Pakken we gewoon de fiets en dan pakken we de boot te Schelling op Vlieland. Maar ja, dat is nu even anders. Maar zonder gekheid, hartstikke mooi. Heel veel regenbui onderweg gehad. Maar op dit moment sta ik hier in een geweldig zonnetje op het hoofdveld bij geel-wit. Echt veld, niet het kunstgras. Het veld lijkt ook nog wel redelijk goed bij, behalve de doelgebieden waar we plasjes leren. Lijkt het er verder hartstikke mooi bij. Ja, het wordt vandaag echt wel een beetje je kin eigenlijk steken van een heel vroeg degradatie nu al, kun je het bijna wel zeggen. Wij zelf hebben 3 punten, eerste wedstrijd won, daarna alles verloren. En geel-wit, die heeft niet 1 wonnen tot nu toe nog. En sterker nog, die heeft nog niet eens een goal gemaakt. Dus die willen vandaag natuurlijk echt even strijd geven en proberen de eerste punten in huis te houden. Dus laten we hopen dat ze niet lukt. Want wij zijn natuurlijk voor de andere ploeg, voor FC. Ik zal even vertellen, want we zijn nog niet begonnen. Het is, de kikkers staan wel klaar om het veld op te gaan. Maar het is al 2:30, maar ze komen zo het veld op. Dan kan ik mooi de opstelling er even vertellen. Nick Teerling, de vaste keeper, gelukkig weer terug van een blessure. Die is er weer. Dan achterin een nieuw centraal duo. Arjen Oudhuizen, en dat is de Arjen Oudhuizen van Tony Oudhuizen. Dus we noemen maar Arjen, want we hebben 2 Arjen Oudhuizen om het verwarrend te maken. Dus Arjen Oudhuizen met Juri Bauma. En dan Niels Atema op links en dan Kenzie de Rover op rechts. En dan het middenveld wordt gedaan door Jesse Mulder op rechts. Niels Potts in het centrum, nummer 10. En Finn Jansen op de linkerkant. En dan voorin Jort Scheffer en Arjen Oudhuis aan de flanken. En dan Remco Sandberg als centrumspits. Dus dat zijn de jongens die het vandaag moeten doen. En inmiddels komen ze het veld op en dan werd er geapplaudisseerd voor het... ik kan zeggen het over talrijk grote publiek. Dat valt wel met, moet ik eerlijk zeggen. Dus er zijn denk ik een man of 100 of zo, denk ik. En wij hebben best wel een heel groot... Ik word de fanbase altijd wel met. En dat is een man of 15 of 20 binnen het nu. Dus laten we hopen dat het een hele mooie wedstrijd wordt.
2: Het praten best nog niet verleerd.
1: Nee, sorry. Maar
2: Nee, best je nog.
0: Op zondag alle
2: zondag
0: ruimte,
2: is alle tijd, hè. Alle ruimte, kun je alles aan de kant van die, Erik.
1: Ja, maar ik regel het op zaterdag ook, hè. Dus dat
2: ja, maar ja, dat weten we net, hè. Dat is net uw pakje aan.
0: Nee, alleen verantwoordelijk van die snor.
1: Dat is maar 3 keer in het jaar, hè.
2: Ja, 3 keer in het jaar.
1: Friesland nog een keer en bij Akkerum.
2: Klopt.
1: Dus dan moeten we het even regelen, zo.
0: Was toch maar die jongens in de clubs toen, Juster, Erik? Of ben je braaf thuisbleum? Was toch maar die jongens in de kroeg toen, Juster? Of ben je braaf thuisbleum?
1: Nee, jongens, ze zijn allemaal braaf. Na het 8 uur journaal.
0: Ja.
1: Ze allemaal naar bed, nou. Dus,
2: ik denk je hem zelf op zaterdag er wel heen gaan. Even een biertje in de kroeg en dan vroeg naar bed. Maar nee.
1: Nee. Ik had heel andere verplichtingen nog. Ik moest vanmorgen zelf uit Hilversum komen nog.
2: Dus, oh, ik nou? Dus,
1: dat is nou niet leuk. Maar we zijn er. En we zijn helemaal klaar voor de wedstrijd. En de tos is gebeurd. Ze blijven aan de kant waar ze normaal ook spelen. Dus geel-wit. En de pupil van de week, een meisje, die mag nou proberen een goal te maken. Dus ze gaat het een beetje.
2: Wij nemen contact met jou, Erik.
1: Jo, oké. Okay. Tot straks dan.
2: Jo.
0: Tot zo, Erik. Trouw even mooi, ik zal een plaatsje. En jij het al. Simply Red, maar Fairground.

It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon.

0: Alanis Morissette, Ironic. We gaan gauw naar Ameland, waar Amel of Geel Wit in FC Harlingen. Erik, kom maar.
1: Ja.
0: Doelpunten.
1: Hij binnen in de zevende minuut. Het is nog 0-0. En er was eigenlijk in de eerste minuut, gelijk al of tweede minuut, een kopduel tussen Finn Jansen en de speler van Ameland. Ja, waardoor eigenlijk het spel 2,5 minuut stil begon te leggen. Want ja, achterhoofd tegen voorhoofd. En ja, die jongen van Ameland die was helemaal groggy. Maar die speelt inmiddels wel weer. Dus we hebben nog niet heel veel gespeeld. Maar uiteindelijk is er nu een kans voor Jort Scheffer. Die bal kan veroveren en Gezerre naar de keeper toe ging, maar de keeper was net op tijd om die bal weg te trappen, de bal was te ver. En er is eigenlijk één goede kans, of eigenlijk twee kansjes, is er één goede kans voor Ameland, een beetje een misverdediging bij jongens en op de linkerkant kon de jongen deur pakken, maar wij hebben een goede keeper en die had hem gewoon klem vast, dus dat is geen probleem. Daarentegen heb ik gehoord, ook in de bestuurskamer, daar waren ze heel open over. Dat stond ook in het voorprogramma, het stukje van boekjes, zeg maar, programmaboekje. Dat Ameland inmiddels al met zijn zevende keeper bezig is. Die hebben alleen maar blessure leed met de keeper van het eerste en van het tweede elftal. Dat is nou een jongen van de JO19, ik hoor. Maar als ik die jongens zo zie, hij heeft al een beetje een koude kop. Dan denk ik niet dat het een jongen van de JO19 is. Dus misschien proberen ze wat zand in de ogen te strooien voor ons. Maar uiteindelijk is het in ieder geval niet hun eerste of tweede keeper. Dus laten we hopen dat we daar een beetje gebruik van kunnen maken. En nou is het een, hoe zou ik zeggen, dat ik goed attent reageren van onze keeper Nick Teerling. Want er was een crossbal, waar die spits die staat heel erg richting buitenspel. Maar goed, hij stond niet buitenspel. En dat was een mooie crosspaas. Hij kon alleen op de keeper, maar onze keeper was attent. En die kon die bal, voordat de spits hem had, kon hij hem wegtrappen. En het is weer Ameland wat aan de bal is aan de linkerkant. De linkerkant is het gevaarlijk. Normaal kent hij erover die... die aardig vuur is, dus ja, die laat zich wel drie keer achter elkaar verskalken. Ik zit trouwens op de tribune, want het regent hier af en toe toch nog tussen de twee coaches in. En dat hoor je misschien op de achtergrond wel. Er zijn twee coaches, die van ons is sowieso redelijk aanwezig. Maar dat is die geldt ook voor die van ons. En nou is het Jort Scheffer die alleen op de keeper af kan gaan. Oh, die gaat via de keeper. Dat is wel jammer. Want die had alleen op de keeper af kunnen gaan. Maar op de vierde voeten van de keeper gaat hij er niet in. Maar dit was echt een hele levensgrote kans. Want veel vaker kom je niet alleen voor de keeper te staan natuurlijk. Nou, zo gaat het spel eigenlijk heen en weer. En is het best heel leuk en heel attractief om naar te kijken, jongens. Dus we zijn inmiddels de tiende minuut, 9.53. En het is nog steeds 0-0.

0: Ja, Melissa Etheridge, Like the Way I Do. Dood denkt altijd dat ze uit Canada komt. Maar dat is net wie hier. Het is een Amerikaanse. Volgens mij Texas. Maar dat weet ik helemaal niet helemaal zeker.
1: Nou, dan zie ik hem mis. Kenburg.
0: Ja.
1: No. Wij gaan gauw even naar Ameland, Geelwit, Harlingen, Erik Sandbergen.
2: Ja.
1: Dat ben wel erg officieel.
2: Ja, heel mooi. Hè? Ja. Wat een goal!
1: Oh, mij is cool.
2: We komen erin, jongens. We komen erin.
1: Live.
2: Ja, een wereldgoal. Het is in mijn eigen zin. Maar, maar het is echt waar. Ik hoop dat hij op video staat. Hij haalt het. Hij gaat binnenkant. Ja, paal laat. Ramt hij hem in de bovenhoek. Ramt hij erin. Hij krijgt die bal. Eigenlijk doet het niets. Krijgt hij die bal zo. Zo rond 20 meter van het doel af, een beetje aan de linkerkant. En hij haalt echt verwoestend hard uit. En het is eigenlijk, ik kan niet zeggen dat het onverdiend is. Maar het is ook niet echt verdiend, want het is eigenlijk, het was nog 0-0. In de 20e minuut toen ik erin kwam. Maar en ik keek eigenlijk naar het scorebord en ik keek terug naar het veld. En hij kreeg die bal en hij ramde die bal erin. En het is dus nu 0-1 voor Harlingen. En is het terecht? Nee, het is eigenlijk Ameland die iets meer beter van het spel heeft. En 3-4 keer voor de goal van Harlingen komen is. Door een beetje slap verdedigen ook wel van Harlingen moet ik zeggen. Ze zijn net niet even fanatiek genoeg op het middenveld om die bal te veroveren. Waardoor ze toch steeds die lange bal kunnen geven. Op die spitsen van Ameland. Maar ja, en dan je dan zo'n goal kunnen maken. En denk je, nou, misschien verandert er ook wat in het spelbeeld nu voor Harlingen dan. Want het is altijd lekker even dat je hier op Ameland in ieder geval een goal maakt. En zoveel goals hebben we zelf ook nog niet gemaakt. Dus een geweldige goal. En het is de 21ste minuut. Op dit moment is het Ameland wat wel weer het initiatief neemt. Maar het is Niels Atema, die trouwens een lekkere wedstrijd speelt op een linkerkant, een linksback. En die speelt die bal over de breedte naar een auto's. Maar die kan die bal niet vasthouden, waardoor Ameland weer in balbezit komt. En is het weer de linksbuiten die richting... die richting het strafschotgebied gaat. En die krijgt die bal nog voor op de spits. En die prust die bal eigenlijk achter onze keeper. Maar ja, die keeper, omdat het een heel zacht baltje was, kon hij gewoon herstellen. En kon hij die bal nog een meter voor de achterlijn kon hij hem nog pakken. En anders had hij over de achterlijn heen wiebeld. Dus dat was echt wel een hele snelle goal geweest. Maar ja, dat doen we nog zelf. Want achterin staan we wel wat te skutteren, moet ik eerlijk zeggen. Maar nu is het middenveld. Nu heeft Jesse Mulder de bal. En Jesse Mulder geeft de bal aan Finn Jansen. Finn Jansen loopt op. Die gaat 1 man voorbij, 2 man voorbij. Die heeft die bal breed. En naar een Oudhuizen, die kan er omheen. Die geeft die bal aan, even kijken, aan Finn Jansen, die helemaal over het spel heen gaan is. En die geeft die bal voor. En die kan Remco, kan hem intypen. En hij gaat tegen de keeper aan. Dat is een mooie vrije kopbal, maar hij kopt tegen de keeper aan. Vierde verdediger. Anders was het gewoon 0-2 geweest. Nou ja, zo biedt het spel een beetje van hier, mannen. Dus het is eigenlijk best wel heel leuk. En tot nu toe staat er heel goed voor van ons. En je hoort al het geschil om me heen, want ik sta tussen die twee coaches. En ik blijf ook lekker zitten tussen de tribune. Ik hoop dat ik wel verstaanbaar ben.
1: Zeker.
2: Anders ben ik het nog zeggen, anders loop ik weg.
1: Nee, dus, zeker. Dat ben je duidelijk. Luid en luid en duidelijk.
2: Mooi.
0: Maar een nadruk op luid.
1: Nee, nee.
2: Ja. Ja, sorry dan, ja. Maar dat is weer enthousiasme.
0: Ja, dat is het waardeerd. Dat is waardeerd, Erik.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Mooi.
2: Oké. Okay.
0: Goed, wij komen zo meteen weer naar de klok van Trein bij de Waarom, Erik.
1: Joep.
0: Tot zometeen. Terwijl je in een plaatsje, dit is Lost Frequencies. Are you with me?

0: Ja, die Lost Frequencies, Are You With Me? En daarmee hebben we omgekomen met einde van het eerste uur van de Siltermiddag. Maar, treur net, we komen nog maar nog 2 hele uren te gaan. En dan staan we in 2 uren, waarin we het nog een hoop geheffing in doen. Natuurlijk haast dit opnemtje, vrienden, ons er in nog voor. Maar ik ga de rest even niet voor de reclame wat skippen. Tot zometeen.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vannacht hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis bracht 150 asielzoekers over naar de noodopvang in Zuidwolde en Warffum. De organisatie heeft besloten voortaan alleen mensen uit de dagopvang over te brengen naar spanningen en onveilige situaties doordat mensen van buiten zich ermee mengden. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal van president Trump met Rusland over levering van miljoenen tonnen diesel. Het geld gaat rechtstreeks naar de oorlogskas van Poetin, terwijl Europa economische druk wil opvoeren. Trump wil met de deal de dieselprijzen drukken voor de Amerikaanse verkiezingen volgende maand. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet. Politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
3: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga. Omroep Zilt.
0: Ja, goedemiddag, welkom weer om bij de Siltermiddag. Het is 9 oktober, het sneeuwt mij nog steeds. Binnenhagen hard en hij wordt steeds scherper. Maar dat weet je eigenlijk ook al, hè?
7: Zeker.
0: Dat weet je eigenlijk ook al. Dat krijg je als Zeker. Je die VTU neemt in een feestje, hè? Nou ja. Ik zal wel zien, dat best vaker wel. Want dan heb ik het weer een stukje makkelijker nou, op die sneeuwt de middag.
7: Ja.
0: Nou heb ik het altijd wel redelijk makkelijk, hè? Ik mag niet klagen.
7: Wij hebben snel altijd makkelijk in wij.
0: Ja.
7: Maar wij binnen natuurlijk bij Geelwitsje in Harlingen. Het stond 0-1, hè? Dus wij Jera's en Erik Sandberg.
0: Ja, zie zo'n even.
7: Remco die scoorde.
0: Remco Sandberg, een wereldgoal, zo Erik. Nou, ja, een wereldgoal. Misschien ik omdat hij zo'n maken. Maar wij zijn er net bij natuurlijk. Nee, maar,
7: hebben we hebben hier wel live in uitzendingen.
0: Ja, zeker.
7: Dus dat. En dan in het volgende uur krijgen we nog even... En van zei die een stunt uit hele oude wazie, maar dat jij wel laatst Pieter Huus. Handballende keertser, zei je
0: van de keertser, ja, in de simmer is bij Rosemond. De keertsende handballer.
7: Nou,
0: maar dat kijk hoe die wil, hè.
7: Ja,
0: dus hij zei nog tje nieuws van, nee, keertsen, dat ging ik eigenlijk...
7: Ja, vorig jaar weer daar.
0: Ja, dat deed je Orlin, maar Orlin. Maar dat is net gebeurd en hij, volgens mij is hij nou ook, gaat hij van te zoenen. Ik wil keertsen.
7: Je hebt dan nog wel even misschien...
0: Ja, kunnen we nog wel spreken. Het is nog ook een beetje te beteerd, hè. En dan moet je net op 11 oktober allemaal ontzettend komen. Dat is je naar de winter wel weer.
7: Ik denk dat wij, ik weet net wat voor muziek is nou klaarst in het.
0: Poeh, als het ooit zo. Kunnen we misschien net iets van Akjaan de Meuk, want die ben ik weer helemaal waarom, hè? Die treden we erop.
7: Ik heb, wie er ik op het West, ik heb jij dat ding in de West weer. Ja.
0: Nou, dat is een goed verhaal.
7: Ja, ja, ja. Mijn maat wie de West, ja. Maar ik heb een plek zeer vreed.
0: Vreed, oké, ja.
7: Sigurdoom, volgens mij.
0: Ja, de Sigurdoom, zie je, ja.
7: Volgens mij.
0: Nou, doen we dat. Niets doen, Akjaan de Meuk.

0: Agda en de Munnik, niet doen de kleiskijf van deze weekend bij Omroep Silt.
1: Ik heb nog een PGR, maar ik ben er net zak kapot van het nummer. Maar klaar.
0: Nou, het is toch een beetje vaak als dat soort artiesten naar me waarom komen. Het is een beetje nostalgisch, hè?
1: Ja.
0: Helemaal om een oude hits. En vaak als het dan het nieuwe materiaal is, vaak nooit zo goed als het best is.
1: Nee, maar ja, nou, het meen je dan te meestal.
0: Drie keer de Ziggo iets verkocht, dus op zich was het goed dan, hè?
1: Dacht ik wel.
0: Ja.
1: Ik denk het wij maar even naar het Amelong in. Erik.
2: Ja.
1: Ja.
2: Geen Ziggo Dome hier. Het is de 35e minuut en het is 1-1. En dat is eigenlijk wel jammer. Want Aaland was rijp om wat bij McGrath te zeggen geslacht te worden. Want we hadden kans op kans. En het was onder andere een heel mooie afstandsscore van 40 meter van Kenji erover. Ik denk dat hij zelf wist wat hij deed. Maar die witte bijna echt heel. De keeper kon er net nog over de lat tikken, waardoor er een corner kwam. Nou, er kwam verder niks uit. En vlak daarna was het ook Kenji erover die zijn man liet lopen. En die man kon eigenlijk aan de linkerkant gewoon doorlopen op de keeper. En die schiet hem hartstikke mooi in de verre hoek. Dus 1-1. Nou is het weer Hallingen wat aan het aanvallen is. En een slechte paas van Finn Jansen. Hij wil eigenlijk Jorrit Scheffer bereiken, maar dat lukte niet. En het is ook nog een ingooi voor Ameland, voor Geel Wit op dit moment. Er was net nog een blessure van Jurie Bauma. Die werd eigenlijk even op het poortje geraakt. Maar uiteindelijk kan hij deurspelen. Hij loopt nog een beetje hout terug, maar op zichzelf denk ik dat hij gewoon deur kan spelen. We hebben genoeg mensen op de bank ook. Dus in principe Henk Helmers, die eigenlijk de laatste tegen Leo Fadia uitschakeld werd met een hamstringblessure. Die is wonderbaarlijk snel toch hersteld en die zit op de bank en die zou altijd nog even kunnen invallen. Maar goed, voorlopig is het gewoon een team wat ook starten is, wat nog steeds aan de bal is. En nou is het een lange bal. Een lange bal voor, oeh jongens, het is een lange bal van de regeer. En het is een hele mooie goal, een hele mooie goal van Niels Stot. Ik zie een lange bal van Nick Teerling. Nick Teerling, onze keeper die de assist geeft op Niels Stot. En Niels Stot die rijdt op een middenveld, krijgt hij hem. Hij ziet de speler op hem afkomen en hij met het busje neemt hij hem even met. En de keeper loopt naar voren. En hij pakt hem heel mooi. Tikt hem met een soort lopje. Tikt hem in de goal. En dan zijn we weer.
1: Dan weer live.
2: Het is wel mooi dat het allemaal weer live is.
1: Ja.
2: Dat hebben we toch aan de
1: buurt nog steeds. Wij vielen dat aan, hè? Wij voelen dat aan.
2: Ja, precies. Ja, geweldig. Dat is fantastisch. Dus mag je heel wit weer proberen. En laten we hopen dat we nou daar de geest wat van krijgen. En dat we verdedigend even wat beter, even wat scherper binnen. Want daar leidt het nu wel aan, hoor. Voorin maken ze de goals nu wel. En dat gaat hartstikke mooi. Het middenveld doet het ook wel goed nu. Dus we zijn nou erop en erover. Maar het is de 37e minuut, 38e minuut. En uiteindelijk hebben wij nou weer de bal. Ja, Finn Jansen die bal heeft op het middenveld. En die werd wel echt duwt. Want het is wel, ik moet ook zeggen, ik ben wel een grote man, hoor. Van Geel Wit van Ameland. Ze krijgen hier goed eten, volgens mij. En wij hebben toch een paar kleine monsters hebben dan. Dus ze laten zich wel wat aan de kant duwen met schouderdukers. Maar daarentegen ben ik wel wat rapper als de meeste, zo zie ik wel. Dus dat is het. Het is de 38e minuut en het is 1-2 voor FC Harlingen.
1: Wij komen voor de rust nog een keer bij die Erik.
2: Ja, oké, tot zo.
1: Joep.

0: Tygo en Whitney Houston, High Love. Dit is natuurlijk een versie die eerder is maken toch Whitney Houston. En toch de nieuwe remix is eigenlijk toch Tygo in 2018, zo'n
1: Dat is zo best kennen, jongen.
0: Die tijd. Ja, wij hebben maar even een vlilo. Ja, we zetten ons verslag jou rond werken, hè, Erik. Ja, en dat hebben we iets in zijn. Dat is snijn, dus dat moest werkje voor ons, hè. Leverie.
1: Dus, leverie.
0: En Haas leveren, toen is hij in 2 voor. En 12 wereldgoals, zoals het Erik.
2: Ja, ja, nou, absoluut. Het is wel werk, jongen, echt waar. Maar het is de 43e minuut. En het is nog steeds 1-2. Dat was jammer, want dat had een hele mooie paas geweest. Een snijpaasje van Jesse Mulder. Jesse Mulder geeft hem naar een auto's die tikt hem terug. Maar uiteindelijk krijgt Jesse Mulder die bal. En die wil er iets heel moois mee doen, maar dat liep op niks uit. En ik won een terugspeelbal op de keeper, was het eigenlijk. Nou, een lange uittrap van de keeper op de grote mannen van Ameland. Die Tom Finn laat de bal was in hak vallen. Maar uiteindelijk is het die linksbuiten die toch wel heel gevaarlijk is, hoor. Want Kenzie de Overheid houden een keer. En dat is een man die normaal gesproken wel heel vuil is. En de meeste spitsen wel in de zak hebt. Maar hij laat ze wel heel vaak verskalken nu op dit moment. Of ja, die spitsen zijn gewoon beter. Dat kan natuurlijk ook. Nou is de bal trapt naar het strafschopgebied. Maar dat is voor Nick Teerling geen enkel probleem. Nick Teerling die gooit lange bal uit op Niels Pot. Maken van het tweede doelpunt. Niels Pot op het middenveld heeft hij die bal. En hij heeft ruimte. Hij wordt op een gegeven moment toch achternaast zitten. Nou, hij geeft die bal even terug op Niels Atterman. Niels Atterman tikt hem weer even terug naar Nick Teerling. Nick Teerling, het is spits. Dat is Arie Oudhuizen die bal nu krijgt. En die geeft die bal aan Juri Bouwman. Dus dit is goed gespeeld, jongens. Dit is goed spelen. En nou is het, nou moet je dan denken. Want ik zou zeggen, want er zijn twee jongens die op Niels Pot afrennen. Om die bal te verschalken. En dat is altijd wel gevaarlijk. Want dat is nog halverwege het aanvalsgebied van hunzelf. Nou is de bal toch weer terug naar Nick Teerling. Nick Teerling tikt even heel rustig naar Arie Oudhuizen. Arie tikt even terug naar Nick. Nu zakt Ameland helemaal in. Die zakt niet allemaal over de helft, maar die tikken ze hem eigenlijk uit in de 45e minuut. Ze zullen wel denken dat we doen rustig aan. En nou is het, Jort, die moet je hebben. En nou is het, hoop ik, Kenzie erover die bal terugkrijgt. Ik moet eerlijk zeggen, de scheidsrechter laat heel erg doorgaan. En dat doet hij goed. Ik vind een goede scheidsrechter. Komt uit Hogeveen. Ik sprak even voor de wedstrijd. Het is de eerste keer dat hij überhaupt op Ameland komt om te fluiten. Privé weet ik dat natuurlijk allemaal niet, want dat vraag ik dan ook niet. Maar dat is ook een jongen die normaal op een zaterdag fluit. Maar die ben ook indeeld in weekend voetbal. Dus vandaar dat hij deze wedstrijd nu ook moest fluiten. En hij laat er gewoon heel veel deur gaan en dat maakt het spel wel fysiek, maar het is ook wel weer heel leuk. Dus dan was het eigenlijk een bal, daar kon Rempel Sandberg net niet bij komen, dan was hij alleen op een keeper kunnen afgaan. Nou ja, dan gaat het een beetje heen en weer, ze proberen toch voor rust nog die 2-2 te maken, maar het is Hallingen wat de bal weer heeft, die geeft een lange bal op Arjen Oudhuis, wil ik zeggen, maar die belandt niet. En dan rijdt de bal van Finn Jansen helemaal terug naar Nick Teerling. En dat doet hij goed. Nick Teerling speelt hem naar Arjen Oudhuizen. En Arjen Oudhuizen die krijgt de bal weer terug. Dan weet ik niet, want hij zit achter de dugout. En nou is dan denk ik een zijkantbal. En dan ben je inmiddels in de 46e minuut in de overtime, zoals het heel mooi klinkt. Maar ik denk het schijnt wel ietsje laat doorspelen nog, omdat wat natuurlijk die blessurebehandeling is geweest in de eerste of tweede minuut met die twee koppen tegen elkaar. Nou is het eigenlijk een mispeer, even van Teerling die hem eigenlijk ver wegrammen, maar die ramt hem over de zijlijn. Ik weet niet, jongens, praat ik hem even nu, de helft?
1: Ja, doe ik goed praten, hè? Doe ik straks in de rust, wil even in je kopen, dus.
2: Ja, maar ik wil je moet niet, maar je hebt natuurlijk ook een playlist gemaakt van tevoren.
1: Nee, wij passen ons helemaal aan bij. Wij passen ons helemaal aan je.
2: Nou ja, het is even een vrije trap, is het nou volgens mij voor Ameland. En ik ga er even bij staan, de leden van de tribune vinden het allemaal niet leuk, want ik sta erin voor ze, maar dat vind ik niks. Alles voor de radio. Dus even kijken, ja, een vrije trap tegen de zijlijn aan, ongeveer halverwege de aanvalshelft van Ameland. Dus het is, dat kan een gevaarlijke indraaien. Er zijn allemaal grote mannen binnen, hoor. En hij doet ook indraaien, maar hij gaat naar de eerste paal en daar staat Niels Atterman. Die kopt hem gewoon weg. En nou is het Arie die hem, even kijken, die een corner van maakt. Oh, ik dacht het is een achterbal. Dan krijgen ze toch nog een corner, jongens. Dus toch weer gevaarlijk, maar dat werd weer een indraaien. Voor mij is dat een linksvoortje. Even kijken, ja, dit is een linksvoortje, dus hij draait hem. Hij zit aan de rechterkant van de goal, dus hij draait hem in. Nee, hij krijgt hem toch, hij geeft hem kort. En dat is niet handig, maar dan moest hem wel pakken. Oh jongens, ik zou zeggen, want dat is niet handig, want hij kan in het strafgebied komen. Maar en nou is het toch weer wederom Niels Attema die de bal kan wegwerken. Maar hij krijgt hem niet over de helft en waardoor Ameland toch wel verder kan met de aanval. En ja, ze tikken er nu even terug. Niemand moet erop zetten, jongens. Niemand moet die bal hebben. En nou is het rust. Nou, dan ben ik ook even nu het lult, jongens. Ik moet ook even een biertje hebben. Of een, nou, niet een biertje. Ik moet een frisje hebben. Want ik moet straks naar auto rijden. Dus we zien elkaar straks. Na de vrouw.
1: Wij horen elkaar straks, Erik. Best genoeg.
2: Ja, oké. Hoi.
0: Hij was boet naar hem,
1: Erik. Ja.
0: Nou, dan jou hem even een peu.
1: Even een beetje rust en dan komen we weer.
0: Steven. Dan komen we zeker weer om en dan zetten we je Erik Sande even hut ontwerp.
1: We krijgen al even mis maar Utrecht. Hè, dat wie draaien in plaats van twaaien. Ja. Ik zou het twaaien, maar dat wie draaien.
0: Dan misschien is het sowieso wel even handig om mee. Want er zijn heel wat wedstrijden bezig natuurlijk. En daar had men wel een beetje op de hichte van nou die schermen.
1: Ja, nou,
0: dat jij die wel wat denkies. Nou, dat gebeurt een hoop.
1: Het wie natuurlijk al in 13e minuut dat ADO een rode kaart kreeg. Hè?
0: Ja. Ja, dat vertellen ze mij.
1: Dat is verdediger Hakker. Die kreeg die Owusu deel. Dus ja, die houdt hem zien, weet ik het. Maar in ieder geval, direct rood.
0: Toen het nog 0-0. 0-0,
1: wie het nou 0-0. Toen werd 1-0 uit die vrije trap kwamen 1-0.
0: Ja.
1: Maar, nou, 12 minuten later wie ADO 1-1. En dan waren ze gelijk weer waarom. Eduardo maken die. Toen kwamen ze zelf mooi 2-1 voor. Rotier, die scoorde 1-2. En Owusu weer, die maken 2-2, dus dat is nu op dit moment de stand 2-2 bij Telstar ADO. Bij Cambuur, of Pek Zoles in Cambuur, ja, daar ziet het eigenlijk niks. Het is een,
0: Nee, er gebeurt weinig, hè?
1: Ja.
0: 0-0.
1: Nee, er gebeurt weinig, dus dat is een 0-0.
0: Twee degradatiekrakers, man, wel zes, hè? Telstar ADO en Pek Cambuur. Ja. En daarvoor spelen we om 2, die hebben punten voor Lens, die blonden eronder staan. Ja. En dan heb je toch mogelijkheden voor, in ieder geval, vertel ze daar nou, hè? Je spreekt het zie je man van ADO, dan misschien is dan wel 3 puntjes pakken, steen nou 2-2, waarin we weer omkom. En ik Pek en Cambuur, dat ben natuurlijk toch ploegen die heel tegenbuiken als die op de ranglijst. Nummer 15 en 16.
1: Ik zou het niet willen. Ja, dat zou je toch. Dat zou je dan begin van de uitzending in ieder geval.
0: Ja, 5 en 16. Kan met 5 en Pek 16. En Telstra zit er nog gek boven, die is in 14. Als je 3 puntje ADO pakken, dan is er even lucht. Hè? Dan ben je zo even los van de onderste 2 in ieder geval. Want die gaat natuurlijk direct eruit. En ik op Pek Zwolle is er dan weer wat voor u erin. Die op dit moment op plak 16 zitten. Dat zou betekenen dat het seizoen dat je na competitie moet spelen. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Dat is Telstra volgend seizoen heel knap lukt. Onder andere, terug een penalty van Ronald Koeman.
1: Ja.
0: In de laatste wedstrijd. Mag hij de winnende en Telstar erin en hij zoe eigenlijk fut, maar dat is net gebeurd, zit nog steeds. Het er al 2 in lezen, Tjen Cambuur.
1: Dat
0: had
1: ik net dacht. Ik denk die ik het voor
0: nee, ik had eigenlijk wel dacht. En ik had eigenlijk wel dacht dat een Eredivisie club hem oppikken zou.
1: Ja, maar misschien toch je mem dit en dat, weet ik het.
0: Ja, en bij Telstar gewoon eerst keeper. Hè. Zoals je, stel je zo'n AZ gaat, dan kom je dan als 12 keeper, denk ik. Ja. Nee. En dat wil je dan misschien, ik krijg net. Nee. Om kwartier van 4 trouwens nog, Excelsior Tjen Grains. Grains is natuurlijk wel aardig natuurlijk.
1: Ja, ook eerst nog even een Grains staan.
0: Ik ging er nog eens even een taak, dan krijg je nog eens wat kaart, een troskeun.
1: Ja.
0: Maar dit is nog net heel vaak. Jij bent in Utrecht, de eerste wedstrijd heb ik zo'n. Nou, daar gaan we naar Nikolsson Utrecht, die heel slecht. Grains op zich wel redelijk. En trouwens een aardig seizoen uit.
1: Ik denk dat wij even een stukje muziek doen met de Steef. Dan kunnen wij even krijgen als Erik.
0: Even op adem komen. Ja, ja. Dat is nodig. Ja. Diana Ross en de Supremes. Reflections.

0: Ja, Gnarls Barkley, Crazy in voor je Diana Ross en de Supremes, My Reflections.
1: Het is toch mooi dat wij hazen wij zijn bij hebben, hè, natuurlijk.
0: Ja, die hebben een PR-wedstrijd in het eerder. Het is in Friesland, ja, zo heet ik al. En het is in Akrum.
1: Die clubke.
0: Ja, mijn clubke, ja. Die met...
1: Je hebt niet ik voetballen, of nee?
0: Ja, we kregen, ja. God, de succescoach zit er net op een rit.
1: Nee.
0: 0 punt, nu 3 wedstrijden.
1: Ja.
0: En we zijn net als Friesland. We scoren wel eens hier en daar, maar we krijgen ook heel volle chin.
1: Ja.
0: Ik eerste wedstrijd 3-0, toen scoren we net. Tweede wedstrijd 4-3, dus dan scoor je 3 goals. Maar ja, ja. 4-3 krijgen en je hoort 6-2. Dus
1: ik heb vorige week in bij hem, jongen. Dus
0: ja, het lek is nog niet boven.
1: Het lek is nog niet boven. In de laatste seconde, echt de dying seconde, eigenlijk de second seconde. Want het weer, de orenploegen dragen het scoren en toen weer het wat afluiten. Dus eigenlijk haast een punt.
0: Haast een punt zien dat die won je van de betere ploeg in de competitie. Ja.
1: Dus dat weer een leuke wedstrijd om te zien.
0: Een leuke wedstrijd. Nou, moet ik wel zeggen dat we moesten nieuw het wedstrijd drachten, maar dit is nog wel een iets betere variant. Die wat slimmer.
1: Oh, ja.
0: Heel tactisch. En daar hebben wij wel eens wat moeite mee. Ja. Nou, jongens die positie wisselen. Maar, en
1: je meent ik net voltallig.
0: Zeker net.
1: Dus dat er binnen natuurlijk bij hem krijgen even een rode student. Die binnen op Bali, of ze binnen in Nieuw-Zeeland.
0: Dat jij een beetje bij de leeftijd dan, hè? Dan was het toch eens even nog wat voor wereld Shannon.
1: Dus dat hem nou, daar hebben we wel echt van om samen te zijn.
0: Ja,
1: makkelijk.
0: Zeker. Maar wat je wil hebben, en dat merken wij, ik wil bij de snijsploegen, en natuurlijk de rest van de teams die voetballen nog op snijen. En het eerste met nou op snijen, dus een paar vrijwilligers. Hè? Friesland is bijvoorbeeld een hele Leedse club.
1: Ja.
0: En die hebben normaal altijd één dag in de week met zijn vrijwilligers. Ja, en op die trainingsdagen wat, maar dan wordt het vaak wel een beetje zelf geregeld. Door de teams die voetballen. Maar op die snijen hoe je eigenlijk alleen nog maar even die dag met je wat mensen achter de bar staan. En nou is er in je snijen en snijen.
1: Ja.
0: Dan moet je niet eens 2 keer mensen staan. Ja. Dat is ik ben met een hoop, waarschijnlijk wel wat meer zelf ik dan. Helemaal op die snijs. Want ze gingen het eerste speelt op sneeuwen. Dus dat proberen ze vol mogelijk te regelen. Dat lukt ik net altijd. Maar dat zul meer de snijs te ploegen. Dat zul bij Akrum krijgen. Want die voetbal ik nog op snijen. De oren teams.
1: Ja. Ja.
0: Dus de tweede en tredde die voetbal nog op snijen. Het eerste voetbalt met een hoop op sneeuwen. Ja. Maar 2 wedstrijden op snijen. Dus dan moet je niet eens een hoop vrijwilligers extra regelen.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat is verhaast natuurlijk. Idem dito.
1: Ja.
0: Die zit er ook al je mooi. Het is een heel geregeld. En wat het uiteindelijk nog target, denk ik, is dat we alles naar sneeuwen gaan, toch? Want je hebt nou, er zijn nog 2 ploegen eigenlijk die wat op snijen spelen willen, maar die mooie net alles op snijen. Zelfs de thuiswedstrijd net.
1: Nee.
0: En dan komt natuurlijk nooit 12 of 3 dat die ploegen, ik zeg, wat doof eigenlijk als enige ploeg gewoon van die 3 wedstrijdjes op snijen. Ja. Dan kun je wel alles naar de sneeuwen. En dat is denk ik een beetje weer de KNVB op hoop. Want dan ben je natuurlijk de snijsploegen ben heel stug. En die willen absoluut geen wedstrijd op snijen voetballen.
1: Nee.
0: En er zijn net zoveel snijsploegen. Dus die hebben dan ik net zoveel in te brengen. Kun je moeilijk druk opzetten. Dus ik denk dat uiteindelijk aan je shirt had bijvoorbeeld een Haas en een Akrum. Haas voetballen al op sneeuwen. Akrum net volgens mij. Dat die wel echt een snijsploeg.
1: Echt een snijsploeg, ja.
0: Ja, dus Haas die ziet eigenlijk op sneeuwen. Hmm. En je hebt nooit hier in Devil dat hij het lefst op sneeuwen voetballen.
1: Ja.
0: Leven net op sneeuwen.
1: Nee.
0: Dus dat snijsvoetbal gaat langzaam gewoon verdwijnen. Dat is waar het weekendvoetbal van zwaargert.
1: Ja.
0: Want ja, voor die traaie wedstrijd niet hier. Ja,
1: want het is alleen al de druk op film met Wokkerut natuurlijk, zou je. Dus dan krijg je, Sint-Anne speelt het op 4 woorden medisch.
0: Ja.
1: No? Zulke dingen krijgt wel natuurlijk.
0: Ja, de druk op Fjeld en voor sommige ploegen valt dat mooi. Want als bijvoorbeeld de rest wel opsnijden zit, dan is het eigenlijk maar de eerste dan.
1: Ja, dan
0: valt het mooi.
1: Dan net, nee.
0: Maar dat kan. Ja.
1: Ik denk dat we een stukje muziek en dan is het voor wat tijd om Erik maar weer eens even te bellen.
0: Ja, met de CNCR, die is toen 2 jaar voor natuurlijk nog.
1: Ja,
0: in
1: 2.
0: Zullen we nog een plaatje vinden, Tainted Love van Soft Cell?
1: Doe dat maar.

0: Creedence Clearwater Revival, oftewel CCR. I put a spell on you and afford you in your soft cell, my tainted love.
1: Wij gaan gauw naar Ameland, de tweede helft, geel-wit Harlingen. Erik.
2: Ja. Nou, we winnen weer. De scheidsrechter heeft ook zin in, want we winnen al in de 51ste minuut. Dus het is veel meer dan 5 minuten aan de gang. Het is nog 1-2. Nou, de game wisselt bij Harlingen, 1 wissel bij geel-wit. Nieuwe spitsjes erin komen, zagen we. En ja, het begon wel wat. Wat laks vanaf Harlingen zijde. Het was toch een mooie kansje van geel-wit weer. Ook echt weer aan die linkerkant waar een beetje sleeuw verdedigd werd. En ja, eigenlijk een bal die eigenlijk op de eerste manier zo kon indruppelen bij de goal. Alleen het was onze keeper Nick Deerling die attent was. En ervoor kon zorgen dat de goal niet viel. Dus Harlingen moet wel attent blijven. En wat ze heel goed doen is jagen daarvoor in. Want ik hoorde in de bestuurskamer net voor het bakje koffie dat de keeper is... Dat zei ik al, dat is niet iemand van de JO19, zei ik in de eerste helft al, maar het is een oudere speler. Maar het is de rechtsback van geel-wit. Nou, zei dat ook niet altijd, want er kan wel een hele goede keeper wezen vroeger natuurlijk. Maar zij waren er wel tevreden over, want hij zei van hij deed best een paar hele goede dingen en dat heb ik zelf ook wel zien. Dus het wel een soort keepersneiging en het hij inderdaad. Maar goed, wij moeten zorgen dat we het hem heel moeilijk maken. En tot nu toe, tweede helft, heeft Ameland het beste van het spel en is het meeste in balbezit. Inmiddels 53ste minuut. Nou, Ameland probeert weer de bal naar voren te brengen. Dat lukt ook via het middenveld. En Remco Sandberg die probeert die bal te veroveren. Die loopt niet. En dan is de bal achter bij de linkerspits. Maar het is nou Kenzie erover die bal in ieder geval verovert. En die geeft de bal aan Arjen Oudhuizen. En Arjen Oudhuizen die geeft die bal aan Niels Pot. En Niels Pot is heel mooi als jullie Remco Sandberg die bal metgeven. Maar dat lukt hem niet. Waardoor uiteindelijk Harlingen wel in balbezit blijft. En het is Nick Teerling die de bal weer terugkrijgt en de bal aan Arjen Oudhuizen geeft. En die bal aan Remco Sandberg wil geven, maar dat lukt niet echt. Dus het is balbezit, blijft het voor geel-wit inmiddels, die de bal weer de aanval probeert op te zetten. Nou, zo gaat het spel wel wat heen en weer. Alleen het is op dit moment is het geel-wit wat beter in de kleedkamer komt, is eerlijk is eerlijk. En laten we hopen dat ik straks weer live een goal kan melden, maar dan wel aan de kant van Harlingen natuurlijk.

0: Ja, Chicago weer dat. If you ever leave me now. En dan voel je niet. What a fool believes. Oh, van de Doobie Brothers.
1: Santer, jij zijn allebei de Steve.
0: Nee. De Doobie Brothers.
1: Oh ja, nee, die, oh ja, die winnen de jaren 80. Nou ja, dat is het is begin jaren 80 werd.
0: Ja,
1: Noem?
0: Dat zou je dan al wel.
1: Nou, klopt.
0: Dat zie je we straks even niet.
1: Wij gaan gauw naar Ameland. Erik.
2: Ja.
1: Ja, daar ben je stil van.
2: Sorry, ik zat even na te denken over de Doobie Brothers. Ja, 80 en zo. Ja, ik had gisteravond ook een muziek aan. Want dus, ik zat er even over na te denken. Maar ik ben weer helemaal aangesloten. Want ik, de 61ste, 62ste minuut. 1-2 voor Harlingen nog steeds. En ja, de laatste fase was het Harlingen die er even iets meer in het spel kwam. Ook een paar kansjes kreeg. Zelf eentje van Niels Pot. Die alleen op de keeper af kon gaan. Alleen die bal net te veel voor zijn rug scoort. Waardoor de keeper net... even wat erbij kon. En net toen ik dat zei dat tegen mijn mede-compaan hier, ik zei nou, Harlingen wordt beter, was er een grote kans voor Geelwit. Weer op zijn linkerkant dat hij weer de speler omzeilde en alleen op de keeper af kon gaan. En goed inschoot. Alleen dan was het onze keeper, Nick Teerling, die verrassend heel goed redde en uiteindelijk tot een corner verwerkte en die liep op niks uit. Wat Geelwit op dit moment doet is eigenlijk de ballen voor de pot gooien. Ze binnen allemaal weer orter als die van ons en ze zien ook dat het daar te halen valt bij ons in de verdediging. En daarentegen proberen wij voorin en in het middenveld heel veel te storen, zodat ze niet tot die paasjes kinder komen. Nou, dat is eigenlijk het spelbeeld van de tweede helft. En laten we hopen, er zit hard zijn kans in dat we er keer doorheen komen met Remco en Jort en zelfs Niels die wat meer in kan komen dan. Dus het is nou Remco die Jort wegstuurt, die bal heeft in het middenveld. En, de bal is eerder bij de Geelwit verdediger, dus die gaat naar de keeper. De keeper probeert hem weg te trappen. Nou, dat is een beetje, een vallen waardoor dit bal niet echt wegkomt. En in Arie Oudhuizen kan die bal veroveren. En het is, eigenlijk is het een ingooi, maar uiteindelijk niet een ingooi. Dus het verdedigen van Geelwit die bal kan veroveren. Maar het is inmiddels Harlingen weer. Het gaat wat heen en weer, jongens, het spel die bal heeft veroverd. En de bal gaat van Juri Bauma naar... Even kijken, Arjen Oudhuizen. En inmiddels het kent hij erover helemaal op de achterlijn bij de cornervlag de bal. Maar die geeft hem terug aan Jesse Mulder. Jesse Mulder gaat één speler voorbij. En die probeert denk ik, die probeert het nog te trippen. Maar die bal gaat naar Finn Jansen. Finn Jansen die gaat... ook voor de aanval zoeken. Het is het Niels Attema die helemaal met komen is. Dat is de linksback die helemaal naar voren komen is. En die geeft die bal via Arjen Oudhuizen aan Finn Jansen. Finn Jansen geeft hem voor. Die doet hij heel goed. Jammer, er staat niemand in de buurt. Want als er iemand in de buurt stond, dan was er gewoon een goal geweest. Want dat was echt. De keeper was al uitgespeeld. Ging over de keeper heen. En nou is het. Ik zou zeggen, een hele goede trap voor van Niels Potten. Die de keeper probeert te bereiken. Maar met een stuitje. Die keeper kon hem eigenlijk alleen maar tegenhouden. En er was er niet iemand van de Harlingen die er even attent was en bij was. Anders was het gewoon, gewoon een simpele intikker geweest. En uiteindelijk zou ik zeggen, een blessure voor Geelwit, maar die man die loopt er nu uit, die loopt er gewoon uit. Die zei van ik kan niet meer. En die is inmiddels ook aan het wisselen. Er is een dubbele wissel bij Geelwit. En lopen inmiddels ook drie jongens warm bij FC Harlingen. Het is een ingooi voor Harlingen. Dat hadden ze nog niet door. Ja, inmiddels gaat Finn Jansen naar de bal toe. 65e minuut inmiddels, 1-2. Ik zeg het maar even tussendoor voor de mensen die nu inschakelen. Even kijken jongens, er moet al iemand naar die bal toe lopen, want anders kan je er niks met. Ja, het is Jos Keffer die bal kaatst met... je hebt hem wel. Ik zou zeggen, Niels Pot. Niels Pot verliest de bal daar op een heel rare plaats. En dat is een hele lastige. Maar het is gelukkig Kenji Drobe die nu even goed te plak staat en die bal terugverovert. En die gaat naar Remco Sander. Remco Sander kan het 16 meter gebied. Nee, hij geeft hem voor. En dat is niet handig, want hij had zelf even moeten gaan. Maar uiteindelijk wordt het een corner. Nou, neem die nog even met die corner. Corner voor FC Harlingen. Want de verdediger kon hem alleen maar tot corner verwerken. Jesse Mulder staat bij de corner en die geeft hem aan Jos Scheffer. Ze staan met z'n tweeën erbij. Nou, dat is eigenlijk een korte corner. Dat is eigenlijk niet handig. Maar mooie paas van Jesse Mulder. Die geeft hem aan Arjen Oudhuizen. Arjen Oudhuizen die geeft die bal. Oeh, die Cesar, die geeft die bal aan Jos Kref. Jos Kref zei: hé, ik werd toch neergehaald dus, bij het strafschotgebied. Ik moet een. Nou, geen penalty hebben, maar was een vrije trap dan. Maar uiteindelijk is de bal weer helemaal bij Nick Teerling. En moeten we weer opnieuw beginnen. Het is de 66e minuut. 1-2 voor FC Harlingen.
1: Het weer, Njontje, een 28e, Erik, hè? If you leave me now. Ja. Dus deze oude man hier, het wordt gelijk.
0: Ja, ja, verdikken, verdikken.
1: De
0: what a fool believes, hè? If you leave me now, what a fool believes.
1: Sorry, ja, what a fool believes, ja.
0: Helemaal.
1: Ja, daar zit ik er van eerst. Ja. Zonde. Okay.
2: Nou, maak het dus.
1: Ja, oké. Okay.
0: Vassa Vier, ik weet is If You Leave Me Now net van de Doobie Brothers.
1: Nee, oké. Wij komen straks weer terug naar het nieuws.
2: Oké. Tot zo.
0: Doen we. Ja. Ik zit nog even snel langs de velden in Shin als er nog een hoop gebeurd is. Poeh, dat valt aardig Shin uit. Zon 60e minuut, Telstar ADO Den Haag. Toen 2-2. En toen we hem verlieten. 2 goals trouwens van Owusu.
1: Ja, dat zou ik.
0: Dat is wat zijn.
1: Dat Hico zijn, dat hier niks. Het zit nog steeds 2-2.
0: Het zit nog steeds 2-2 daar. En toch, Telstar, maar man meer hè. Van een oude minuut tredje al. Dan zoen je ze eens dan meer dan meer uit Helly. Maar dat is dat nooit aan dan het lukt. Nee. En dan die horen degradatiekraker. Pekchen Cambuur, de nummer 15 section in de Eredivisie.
1: Dat is weinig.
0: Dat gebeurt heel weinig. Hè? Misschien beide bang om te verliezen.
1: Nou, ik geloof Pek nog redelijk. Cambuur, die... nee, dat wil ook net. Maar Pek heeft een soort kans. Maar die maakt het in de afronding. Daar doen ze dat net. Dus ja, dat...
0: Ja, dat is lastig natuurlijk.
1: Dat is lastig dan om te scoren. Hè?
0: Ja. Ja, terwijl de oude wedstrijd, wie dat grijpt natuurlijk het probleem van Pek. Dat we meer de nul horen, of in ieder geval net volle goals chin. Ja. Chin Grange 3-0 onder broek en daarvoor je Feyenoord, maar zo'n 0. Toen kwam echt elke bal erin. Toen doen ze echt, echt helemaal niks aan de wand. En dan om kwartier voor 4 speelt dat Grange dus chin Excelsior. Dat zul ik een ploeg wijzen die ik redelijk moeilijk in krijg. Maar die ben redelijk goed begonnen, Excelsior. Dus die zit eigenlijk, die zit nou zonde. Ja, en als je de eerste 8 wedstrijden van het seizoen, of zon, hij zei dus, spelers met een achternog, als je het zo goed doet, dan dat kan je even verzwaaien dat je erin loopt, hè? Als je de eerste weekend een beetje wat puntje buik kan schrapen en je zakken wat in de tweede helft van het seizoen, nou ja, dan heb je een aardige buffer.
1: Bij Grens is die hadenboer, die zit er nog voor het eerst in.
0: Ja, die is er waarom komt.
1: Waar komt die waar dan?
0: Italië. Hij heeft Atalanta spelen, maar ik weet net dat zijn laatste club is.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dat moet ik even heel goed nodig. Hij heeft volgens mij tekent voor een seizoen. Dan geven we Shen wat hij dan wel, of hij dan überhaupt zitten wil.
1: Ja, klopt.
0: Hij kwam bij Rennes wel. Hij is nog naar Lyon gong en toen naar Rennes.
1: Oh.
0: En daar had hij eigenlijk nooit spelen. En is hij weer, of in ieder geval het laatste seizoen, toen is hij nog Rennes gong. Wij met er alweer uit. Voor de klaarbaarschipjes sug ik nou. En kom maar zo meteen weer waarom. Voor de slotfase natuurlijk, hè, van Vierlandje Haas.
1: En we pakken nog even een stukje FHC, mooi hè. Mooi
0: De Lars Pieter van Straat.
1: Lars Pieter van Straat, ja.
0: De handbal en de keertser. Of de keertser en de handballer.
1: Ja.
0: Tot zometeen.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in de naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
7: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en İzmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
8: Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.
9: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
10: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga.
0: Goedemiddag, welkom weer bij de Siltermiddag. Het is snel in 11 oktober. Het is 12 minuten naar fjouren. Dat betekent dat wij weer binnen begonnen met het laatste uren van deze snel.
11: Faruus, ja.
0: Faruus van de Siltermiddag, ja.
11: Ja, we zijn natuurlijk 20 minuten ongeveer nog bij de wedstrijd Geurwitsch in Haas. En we krijgen daarna Lars Pieter van Straat nog mooi zien FHC Nijs. En dat is wel spectaculair Nijs, wil ik wel even melden. Alvast.
0: Ja, dat is een hoop gebeurd. Hè. Dus, en het wedstrijd, hè, bekerwedstrijd. En ja. In Vicoin, ja. Dus dat...
11: Ja.
0: En je hebt een hoop te vertellen, denk ik.
11: Denk het wel.
0: En nou ja, Erik Sandberg. Ja, hoop regen. Ja. Erik Sandberg heeft natuurlijk altijd een hoop te vertellen. En we zetten elkaar aardig aan het werk, Joert. En dat moet ik.
11: Ja, leuk dat ken hem snel in hem.
0: Snel in op Vlieland.
11: Dat zit er aardig met missen.
0: Dat zit er aardig met missen. Dan moet hij weer aan de sneun. En dan moet hij zijn tieten delen. Maar dat hoeft snel net.
11: Nee.
0: Al het tieten van de wereld. Ja, verder horen we een beetje de voetbalvelden bij. En de professionele voetbal. En draaien we een beetje muziek. En we hadden vorige uren hier wij Tracy Ullman klaarsteen. Maar Breakaway. Dus zoals die kiepen we. Want we kwamen krek net ontdaan. Dus zoals toen die moeten we naar het volgende uren troskouwen. Dan kunnen we er mooi mee beginnen. Hè? Zo werkt dat.

0: Ja, Trace Human Breakaway.
1: Wij gaan gauw naar Ameland. Erik Sandberg.
2: Ja. Nou, ja. Kom maar met een kieken. Ja, dat is een... hey, niks aan de hand. Nee, dat is te makkelijk. Nou ja, denk ik ook. Ja, we komen erin met een Remco Sandberg werd weggestuurd en die gaat alleen op de keeper af. En ja, hij probeert de keeper omhoog te spelen, maar hij krijgt een gele kaart vanwege een zwalbe. En ik denk ook dat dat zo is. Dus dat heeft hij natuurlijk van Zimouken, want dat is nu...
1: Ja.
2: Ja. Maar het is een soort breakaway wat je net wel betrachtig zei, Loek, maar het is, Ameland probeert. Dat lukt niet en wij hebben alle kansen om het goed uit te spelen, maar dat doen we niet. We zijn een beetje aan het handelsen daar met een paasjes en dan net niet een goede paas. En nu is de goede paas, ik zie zeggen, van de... Kijk, de middenvelder die de rechtsbitter van Ameland probeert te bereiken. Maar uiteindelijk is er een ingooi voor Gideon. En Gideon is erin komen voor Niels Attema, die geweldig gespeeld heeft. Maar die is helemaal op en die werd een paar keer raakt. En die kon niet meer verder, maar die heeft het fantastisch been. Dan moet Gideon zorgen dat hij dat plaatsje ook vrijhoudt daar op de rechts, op de linkerachterkant. We kijken, nou is het toch een gevaarlijke actie voor Ameland bij het Safse gebied van Hallingen, maar het is onze keeper die trouwens ook fantastisch keept hoor vandaag en die is heel, heel erg aanwezig en luid en duidelijk zeggen van nou die bal is van mij en die doet wel weer een verre intrap, want dat kan niet wel, maar die gaat gelijk naar de keeper van Ameland toe, nou dan ben je weer niet in balbezit, dus dat is jammer en het is eigenlijk zo dat we in balbezit blijven en ik vergat volgens mij net nog te vertellen dat het nog 1-2 is. Het is de 78e minuut zitten we nu. En wat ik zeg, het is. Ik kan niet zeggen dat Hallingen beter is. Ik kan ook niet zeggen dat Ameland beter is. Het is die een beetje geluk heeft. En nou is het. Ik zou net zeggen, nou is het Ameland wat toch twee man passeert en heel makkelijk met links voor de goal kies kieten. Maar ja, dan moet je de. Dus ik kon hem wel goed hebben zitten, want hij ging ongeveer 6 meter naast of zo. Dus laten we hopen dat die man nog een paar keer skiert dan. Dan heb ik één gevaar. Nou kunnen we even rust eraan doen. Maar het is eerlijk jongens, er moet toch een goaltje bij. En dat kan ook. We hebben qua veldbezetting hebben we de mogelijkheid om nog een goaltje bij. En nou is het Remco die alleen op de keeper afgaat. En nou is het, de tweede goal van Remco Sandberg in de bovenhoek. Want dat doet hij mooi. Hij heeft net een gele kaart vanwege een zwalbe. En nou kijkt hij heel mooi de paas van wie kreeg hij de paas?
3: Van Kenzie
2: erover en ze staan op scherp hier voorin. Ze binnen allemaal wat sneller als die verdedigers. En hij gaat alleen op de keeper. Hij zou wel denken, ik laat me niet nog een keer vallen. En de keeper stond ook op zijn goal en hij ramt hem gewoon met rechts in de bovenhoek. En nou is het 1-3 en dan moet dat, zou je zeggen, genoeg wezen met nog 10 minuten op de klok. Het is de 80ste minuut, maar ja, je weet het eigenlijk nooit. Maar ja, 1-3. 79.23 en ik kom straks nog maar een keer terug, denk ik, of niet?
0: En dat goalsmatch, Erik, had hij dat dan van zijn hart of had hij dat ik van zijn moeder?
2: Nou, dat had hij ook van zijn moeder, hoor.
0: Oh, ja,
2: laat mij gewoon maar wat praten.
0: Ja. Ja. Nou, is goed. Doen we dat, Erik? Kom maar zo meteen bij daar weer om. En dan litten we die vooral in die kracht, hè. Dan moeten we die gebroeken.
2: Oké, tot zo.
0: Hebben wij nog even de tijd om een plaats te draaien. En eigenlijk zoals traditiegetrouw moeten we nog een plaats draaien van Chris Stapleton. En dat kennen we nooit van. Denk aan

0: Ja, dan ging Chris Stapleton en Dua Lipa, Think I'm In Love With You. Dit wie een optreden bij de Country Awards in 2024 iets volgens mij.
1: Oh, dat is wel best kennen.
0: Volgt jullie,
1: ja, poker.
0: Ja, bijzonder.
2: Ik denk dat wij even naar Ameland gingen. We gingen naar Erik Sandberg. Zijn vrouw die had het, zijn zoon het voetbal leert. Dus,
0: ja,
2: die
0: en Swalbus.
2: En Swalbus, dus ja, dat komt alweer.
3: Ja, alles.
2: Alles.
3: Totale package. Ja. Dus, het is de 85e minuut. Het is nog steeds 1-3 voor Hallingen. Nou, je weet, mag je dat dan niet meer in handen geven. Ameland probeert van alles en die gaat echt... Ja, die gaat echt wel voor de goal. En dat betekent wel dat er kansen komen voor Hallingen. Net weer een kansje voor Remco, die eigenlijk heel op de kerf staat. Die probeert wel te vinden, want die kan hem snel, die kan hij er wel steeds voorbij. Nou ja, die ging de speler voorbij, alleen die scoort net naast. Dus dat was eigenlijk wel weer een mogelijkheid. Ik wil zeggen dat het een 100% kans was, maar wel een mogelijkheid. En daarentegen, dat doet Ameland zijn uiterste best om... die bal ook voor de pot te krijgen. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat doet Hallingen wel heel goed hoor. Inmiddels is er ook nog een wissel geweest. Jort Scheffer is ruk daarvoor Nick Hogeveen. Dus er is nieuwe energie voorin. Jort Scheffer was ook wel helemaal moe gestreden, moet ik eerlijk zeggen. En dat betekent dat je voorin toch wel iemand hebt die, die wel lekker fit is en misschien wat kan doen. Er is nog steeds... Henk Helmer staat ook nog steeds te warm lopen, zie ik. Maar ik denk dat hij er niet meer in komt, dat ze het proberen vol te houden nu. En dat zie ik ook verstandig vinden, want hij komt toch terug van een blessure. En waarom wil je dat met die laatste 5 minuten proberen nog een risico te hebben? Maar we kijken, het is Gideon die nu een ingooi doet, een verre ingooi op Remco Sandberg. En die wil het vasthouden, maar die krijgt de ingooi niet mee. Nee, die wil er gewoon niet mee. Ingooi voor Ameland. Ingooi wat naar het centrale achterin, die inmiddels op het middenveld, middenstip moet ik zeggen, staat. Ze zijn allemaal op de helft van Hallingen binnen nou. Dat betekent als die bal veroverd wordt, dat we kans hebben om in ieder geval ook te doen. Nou, de bal die komt bij een Hallingen terecht, bij Arjen Oudhuizen. Maar die huft de bal in één keer weg, maar die komt toch weer terug bij een jongen van Ameland. En dan gaan ze weer aan de rechterkant proberen ze nu op te zetten. En het is Gideon die de bal verovert, maar tot ingooi bombardeert. Ingooi voor Ameland. Inmiddels de tijd hebben we 87e minuut zitten we. Nou, een paar wissels binnen geweest. En ik zou zeggen, er komt een hele rare actie. Die bal wordt eigenlijk een van de verdedigers van Hallingen. Ik denk, oh ja, Nick is er wel, maar Nick was er niet. En die schiet voor de goal. En er was een jongen van Hallen Ameland bij de tweede paal. Die kon eigenlijk zo in. Inpissen. En die gaat er gelukkig naast. Want hij had het zicht er niet goed op. Inmiddels weer een wissel. Het is... Jesse Mulder, die komt erin voor Henk Helmers. En het is Remco Sandberg, die erin komt voor Jano Atema. Nou, dan is er toch nog 3 wissels. Henk gaat er toch nog even in. Ik denk dat hij een beetje naar voren zetten wordt. Ze proberen eigenlijk de bal een beetje bij elkaar te houden. Er zijn wel 3 frisse spelers erin. Nou, dat is op zich gunstig. Maar laten we hopen dat het genoeg is. En... ja, het is 88 minuut, 87.44 om precies te wezen. En 1-3 voor Hallingen.
0: Is goed, Erik. Dan komen ze meteen misschien nog bij de even om.
2: Ja, even een plaatje. Dan kunnen we hem even niet zo in. Ja,
3: dan kunnen we het laatste stukje nog even metnemen, toch?
2: Ja. Dan moeten we die nu niet zo in. Okay. Kort plaatje.
3: Ja, precies. Dat moet wel even. Ja, oké. <okay. laughs>

0: Heb je de Clash, mooi London Calling?
1: Ja, Cambuur is op je nul komt en Pax Wolle nog in de trein.
0: Ja, Klaas Binter.
1: Binter, ja. Ja,
0: dat is een hele belangrijke punt van Cambuur. Dus als ik kijk, als ik al een punt van Heerenveen.
1: Ja. Wij gaan gauw even naar Ameland. Erik.
2: Ja, dat is de andere Clash. Dus, ja. Van de Amelander Hallingen Clash. En het staat nog steeds 1-3. We zijn inmiddels in overtime, in blessuretijd. En er was wel nog één grote kans van Ameland, moet ik eerlijk zeggen. Die op de lat scoorde werd. Toen had het nog even penibel geweest natuurlijk. Maar nu is het een aanval van Hallingen. Waarvan de verdediger hem tot ingooi weet te bombarderen. Dus het is een rustig aangaat. Kent je erover even naar de zijlijn om die bal te pakken. Nou, het kan nooit meer lang duren. Dus ik vind geweldig dat wij, in principe kan ik bijna wel zeggen dat we deze wedstrijd winnen. Winnend afsluiten met 1-3. En dat in hele veilige puntjes en goede puntjes voor Hallingen. Maar nou is het wel nog een beetje een slomme actie van Hallingen. Waardoor de speler van Ameland naar voren kan komen. En die speelt de bal te ver voor Seruut. Waardoor het achterlijn is. En is het een uittrap. Doeltrap voor Hallingen. Nou, dat zal een van de laatste dingen wezen die we krijgen. Nee, de scheidsrechter zei van, ik vind het nog wel leuk hier. Het zonnetje is erbij komen. Maar nou is het Henk Helmers die de bal op het middenveld heeft. Die speelt rustig naar Arjen Oudhuizen. Arjen Oudhuizen heeft alle tijd. Die speelt hem rustig even terug naar Finn Jansen. Finn Jansen die overigens ook goed een lekkere wedstrijd speelde. En die speelt de bal via Kenzie Drover naar, even kijken... Ja, en dan gaat hij naar Jano Atema. Jano Atema, die kent de bal net niet. Die gaat de bal. Die kunnen hem nog horen. Die kunnen hem nog schieten. Ja, en hij schiet hem ook nog. Het is via Jano Atema. En de keeper komt de bal bij Nick Hogeveen. Nou, is het een hele mooie 1-4. Nou, dat is een geweldige uitslag voor Hallingen. 4 goals ook. Dat is ook wel lekker, want we hadden nog niet zoveel gescoord. Dus dit geeft de beuren moed. Ik denk dat de bootreis naar Holwert wel heel gezellig wordt. En dan hebben wij volgende week een beetje vrij. Dus ik heb even een extra trainer. En dan komt een hele moeilijke wedstrijd tegen GAVC. Vrouw, thuiswedstrijd is dat. Op zaterdag, man. Dat vind ik wel jammer. Maar je kunt het toch wel een keer op zaterdag ook die radio doen. Of doe je dat niet?
1: Wij hebben veel te druk op zaterdag.
0: Veel te druk.
1: En dan hebben we daar je minuut niet aan. Hè. Dan moet het allemaal
2: dat is ook weer waar.
1: 20 seconden. En dan kunnen we die weer afbreken.
2: Ah, nou, dat moet maar even hoor. Ik pak ze gewoon. Dus dat komt wel goed.
1: En we hebben aan C, Rob en ik, hè? We hebben aan C, Rob en ik op zaterdag.
0: Ja.
2: Ja, maar daarom zeg ik het ook.
1: Ja.
2: Dus, nee hoor, dat zijn we eigenlijk. Maar, wij winnen deze wedstrijd met een uitstekende cijfers. 1-4. En dat kan eigenlijk niet meer missen. Dus ik... Het is nog steeds niet aflopen. Ja, het is nu wel aflopen. Nou, officieel 1-4 overwinning van Geel-Wit FC Hallingen. Geweldige wedstrijd gezien. Veel strijd geleverd. En over en sluiten maar, man. En ik wil je ook bedanken.
1: Ja, wij willen Dijk bedanken. Ik ben blij dat we ze even gehoord hebben. Ja. No.
0: En dan, op naar GFC, want dat wordt inderdaad wel een heel pittig potje, Erik.
2: Maar wij ben van niemand bang, hè? Dat weet ik.
1: Nee, zeker. Hij krijgt nou weer praatjes.
0: Ja,
1: nou,
0: hier
1: dan krijgt de voorzitter van de FC praatjes.
0: Ja.
1: Maar dat geeft niks.
2: Dat moet ook.
1: Ja, dat moet ook, zeker.
2: Hoe kom je nergens, man.
1: Hé, Erik, goede reis terug, hè?
2: Ja,
1: dankjewel,
2: man.
1: Bedankt.
2: Goede uitzending nog.
1: Oké.
2: Hoi.
0: Cambuur is voor mij, ik haast ouder doen hoort. 0-1 zit het volgens mij nog steeds. Ja, nog steeds 0-1. Telstar ADO is wel ouder doen. Cambuur is nou nog in de blessurity. 83e minuut. Zit er dus nog steeds 0-1 door die hele belangrijke goal van Niklas Binder. Ja. 83e minuut scoorde hij. Telstar ADO Haag is 2-2 bleun. Aan de kant van Telstar 2 goals van Owusu.
1: Eigenlijk net goed van Telstar.
0: Nee. 13 minuten maar meer, dan moet je wel winnen. En helemaal eigenlijk als je wel, naar zondag, in de 80e minuut 2-2 maakt, dan heb je nog een hele helft. Maar mal meer, hè, om nog te winnen.
1: Ja.
0: Net leuk door de kant van ADO Den Haag. 2 goals van Eduardo en Rotier. Telstar kwam 1-0 voor. In de 14e minuut te maken ADO Gelijk. Dus Eduardo 16e minuut. En toen kwam ADO zelfs 1-2 voor. En Owusu maakte in de zo'n 30e minuut al de 2-2. En dan heeft hij nou daar nog een minuutje of 60.
1: Ja, nee, het is net lukt.
0: En net lukt om dan nog een goal te maken. Dat is wel zeer teleurstellend daar.
1: Denk het wel, ja.
0: Telstra, want dit is toch wel een aardige koers, hè? Om ik erin op een concurrent. Helemaal omdat Willem II ik verlen had. En Cambuur, 4-0 minuut, nog steeds dus 0-1.
1: Ja, even nu dat dat 0-1 bloot, toch?
0: Ja, het is Auro niks, nou.
1: Ah, oké.
0: Het is Auro 0-1 bleun. En dan
1: mooi voor hen.
0: Kunnen ze zich, kunnen we op maken voor dat ziet Excelsior Ching Grains.
1: Ja.
0: Kwartier 4.
1: En Verstappen met ik won, hè? Singapore.
0: Ja, hoe is het mogelijk? Ze zijn eigenlijk dat Mercedes, dat hij zo'n goede updates dienen, dat hij de komende weekend mogen maken. Winnen ze maar Verstappen wakker erbij.
1: Ja.
0: Al woen.
1: En de sprintrace en deze.
0: Ja.
1: En vorige weekend. Dus dat is best. Waar je naast even een contact met Malaas Pieter.
0: Ja, want die heb ik genoeg mooi maken de oude weekend.
1: Ik een mooie. Ja. Ik weet net hoe ze juist spelen, maar die hebben een mooie weekend gehad.
0: Die dus, hebben een mooie weekend gehad, ja.
1: Die zijn waarschijnlijk neem ik contact.
0: Van nou eerst.
1: De Dolly Dots, ook wel.
0: Love me just a little bit more, hoor. Right?

0: Ja, de Dire Straits, You're Not Calling Elvis in de voorjaar. De Dolly Dots, My Love Me Just a Little Bit More.
1: Wij hebben nu aan de telefoon hangen. Ja, het is nu weer de handballende keizer, Lars Pieter, hè?
2: Ja,
1: het is nu weer de handballende keizer. Ja. Maar goed.
2: Oktober, dan hebben we dat even omdraaien.
1: Ja, dan draaien we dat even om. Dat doen we zelf, hè?
2: Ja, zeker.
1: Maar, ja, je moest juist er dus tussen duiven. Maar ik wil eigenlijk even over van de week eerst even hebben. Vorige week echt onder kont kriegen, dat goed begrepen, hè?
2: Ja, ja.
1: Onder kont kriegen en dan moest je een waardje zien, ENO.
2: ENO,
1: Eredivisie, want dat is dat toch wel een gerenommeerde Eredivisie klant eigenlijk.
2: Zeker, zeker.
1: En ja, en toen, van de beker weer dat trouwens, hè?
2: Ja, dat weer de hele finale van de regio beker. En als je dan de finale helly dan komt, draai je maar in de landelijke beker.
1: Ja.
2: Het is in een Volendam of een Aalsmeer.
1: Ja.
2: Maar goed, wij kregen ENO op bezoek en... Nou, dat is heel goed Arum, want zij hebben een verslaan mooi, 29-24.
1: Ja, dat is wel heel verrassend, hè? En nou Jerk, dat snap ik dan net helemaal, maar zij speel je altijd maar hars en dat is nou net zo. Was er 7 minuten lezen wat dat inhoudt?
2: Ja, hars, dat is een, zoals je het weet van ADBM, zijn kleefmiddel. En dat je had best wel... Een rare plak nou in de ziel en zo. Nou ja, hun hebben al een ziel en zo. Dus hun kunnen het zelf ook skim uitzien. En dat is alleen voor hun. Dus bij u de bed met Thomas met erin, de korfballers. Dus bij u mag geen hasbroek worden, omdat het geen grote bende wordt. Dus dan heb je wat dat betreft een heel groot thuisvoordeel.
1: Oh, zo, dat lijkt man.
2: Ja, en door de has heb je, nou ja, voor de, is je balbehandeling volle sneller. En als je dat wendt binnen, dan... Dan is er een keer heel apart om zonder haars te spelen.
1: Dus het lijkt puur om een sporthal, zeg maar. Hing je hem de uitwedstrijd, dan hing zij wel mijn haars spelen, zeg maar. Hing je hem een uitwedstrijd
2: aan. Ja, dan hiet een hele hore uitslagwest, denk ik, ja.
1: En waarom...
2: Een boetlandse jongen bij die hier nog nooit zonder haars spelen. Dus, wat is dit? Ja.
1: Dus dat
2: is gewoon een groot thuisvoordeel.
1: Ja, oké. Okay. En waarom speel je hem thuis, of weet dat gewoon te laat?
2: Nee, dat is op de bond wel mooi die in het leegst placeren. Het team die speelt ook thuis.
1: Oké, dus dat is het mooi. En nou dan nou in de finale dus?
2: Ja, nou in de finale van de regiobeker en dan maar wat zien. Hurry up 2.
1: Hurry up 2? Waarom net Hurry up 1?
2: Nou, Hurry up 1 die zit al in de landelijke beker.
1: Oh ja, tuurlijk.
2: Op het hoogste niveau speel je. En Hurry up 2 die zit bij u in de competitie.
1: Ja.
2: En die had vorige week Unitas 2 verslaan. Want Unitas 1 die zit ook al in de landelijke beker.
1: Ja, maar.
0: En moet je dan nog winnen de finale om in de landelijke? Want zoals kijk, als je de hele finale trok komen, dan zit je in de landelijke beker.
2: Nee, dan heb ik het verkeerd zo, maar we moeten de finale nog winnen en dan in de landelijke beker.
0: Je bent net plaats dus.
1: Nee, maar het kan dus wel, hè, want hij heeft nog een thuiswedstrijd of een uitwedstrijd?
2: Dat is wel lot en wij hebben het geluk dat we nou thuis spelen.
1: Oké, dus dan speel je hem wel uit mijn hars, zeg maar.
2: Ja, nee, klopt.
1: Okay,
2: dat ik ben, dat zou je altijd mijn hars spelen, dat is ik altijd wel een groot thuisvoordeel.
1: Oké. Nou ja, dat wie dat dan even. Dat is een prachtig mooi resultaat voor zijn. Wanneer is er nou die finale?
2: Absoluut. Dat is even in het weekend van mijn 26 oktober.
1: Ja. Nou, prachtig man. Ja. Nou, dat is mooi. Ja, en dan moest je jongens tussen, tussen duiven in Stienjes.
2: Ja, Justin jongens in duiven, die is een promovendus. En die kwam bij ons op bezoek en die hebben... Met een hoester stuurt mooi en nederlaag. 29-29 hebben wij woon.
1: Oh, mooi, want ik na die nederlaag van vorige week, dacht ik, ze beginnen weer. Ze moeten weer beginnen, begin van de competitie. Ja. De eerste wedstrijd.
2: Ja, dat is even dreig. Nee, de voorbereiding die misschien ik net helemaal top. Ik net, als ik over mezelf praat, zit ik nog maar het keert en alles. Dus dat doet er al wat bij. Dus je moet al gewoon wel weer even inkomen. De afstemming moet er even komen, maar gelukkig hebben we dat deze week aardig oppakt, Marcel.
1: Ja, want ik kan me de laatste jaren wel herinneren dat dat inderdaad in het begin altijd even dreig is bij hem.
2: Ja, dat klopt helemaal.
1: Maar goed, je bent nou woon, dus kansloos die leur dus.
2: Ja, we zien heel goed de dekking stiegen wel. Rick Bronger natuurlijk weer op Zuidpost ook weer fantastisch. En nee, iedereen. Een goede degelijke wedstrijd.
1: Ja. En do bist wat een beetje blessure vrij. Want ja, do gist af van de keerst eigenlijk stap staat het veld weer op om het handbal.
2: Ja, nee, dat gaat hartstikke best. En sowieso het hele team is ja, er zit al heel veel fit op. We hebben geen gekkigheden.
1: Maar ja, een van de laatste keerswedstrijden heb ik nog niet nou, zei ik wel.
2: Ja, dat is een pijn. Dat is een prachtig mooie afsluiter.
1: Ja, dat is jongen.
2: Absoluut.
1: Dus ja, dat is hartstikke mooi, jongen.
2: Zeker.
1: Oude week hebben we, hoe liep het dat?
2: Oude week hebben we weekend vrij.
1: Oh.
2: De eerste vakantie.
1: Ja, heb je niet gehad.
2: Mooi vrij gepland.
1: Oké, nou best genoeg. Dus dan...
2: bijkomen van deze twee wedstrijden.
1: Ja, en die week erop dan maar even volle bakken zien, hoor. En zwaar je daar de beginstart goed terugzetten. Ja. Denk ik.
2: Ja, dat hoop ik al. Er zitten allemaal positieve vibes die zitten wel in. Dus dat maar goed komt. Ja.
1: Ben je ooit een Safië West trouwens? Mooi in de beker?
2: Ja, we hebben al eens twee keer eerder de finale helden. Toen moesten we elke keer zien Unitas Ingen. Die speelt intussen ook in de Eredivisie.
1: Ja.
2: Ja, daar komen we jammer genoeg nooit van winnen.
1: Oh, oké. Dus dat,
2: maar Cometas ooit, die had wel eens twee keer echt in een landelijke beker zitten. Dat vind ik wel leuk. En dan kun je echt hurry op Ingen op bezoek. En dan

0: Dus dat valt nou mooi, hè? Dus eigenlijk in die vier rust, niet eens nodig, maar ja.
1: Ja, we hebben al in het seizoen al een iedereen wat kwakkelig en alles. Dus dan had ik fijn dat iedereen lekker fit opzit, dat is top.
2: Wim, hebben we een linkse omvaller van hier?
1: Ja, Terry, we hebben allemaal een hele belangrijke aanwinst. Ja. Weet je, je spul werd er wat makkelijker terug, dat je daar een linkshander hebt. En Jaapie Hipma is het heel lang hebben handbald, maar eind van die jaar, vorig jaar, vorig seizoen, en die wat mooi traint en die zit er nou ook weer bij. Dat zijn 12 linkshanders.
2: Oké,
0: 12 mensen.
1: Geen overbodige luxe.
0: Nee.
2: En hij draait ook goed mooi. Ja, die draait goed mooi. Die kan goed mooi draaien weer.
1: Ja, dat is ook alweer wat wennen, wat afstemmen. En dat, ja. Maar dat elke week gaat het beter. Dus dat is hartstikke mooi te zien.
2: Oké, Lars. Ja. Pieter, dan jaren wij daar de volgende keer weer. En dan goed weekend aan.
1: Hey, dank u wel. Bedankt voor de aandacht.
2: Doei, joh. Hoi.
1: Yo.

0: Dan Hartman, I Can Dream About You in the Foyer in Jabranski Beat, My Small Town Boy.
1: Steven Dobbe is natuurlijk een Liverpool watcher eigenlijk.
0: Ja, ja. Watcher, fan, hoe je het maar noemen wil.
1: Ja, shirtje, fan, zoek steeds maar.
0: Ja, ja.
1: Liverpool moet in City, net
0: Manchester City, zeker. Ja. Je begint bij Elvis Sarge en dat komt helemaal uit. Waar zit je tot 4 uur? Dan kan ik heel snel naar huis en dan, dan pak je de wedstrijd nog even mooi.
1: Een stukje bal of nee?
0: Nee, ik moet even zien wat ik qua eten nog. Ik denk nog wel ergens een bakje te vriezen over die Kim. Manchester City is de tegenstander en die het te tellen. Dat is natuurlijk in de interlandbreken is het aardig hoor West. Hè. Ze hebben natuurlijk de FA, of de Premier League. De FA neem ik net zo in. In Engeland is natuurlijk dat opsplitst. Hè. Dus de Premier League, dat is de baas van alleen de Premier League, die competitie. Mm-hmm. En de FA is de baas van alle andere professionele competities. Daaronder. Dus de Championship, League One, League Two, et cetera. Die heeft hun schuldig bevoen aan fraude, witwassing, kijk hoe je het doet. Maar ze hebben in ieder geval de boekhouding net op orde. Hè. Ze hebben een beetje wat yield futsluist. Hmm. Want ze hadden financial, jij hebt natuurlijk financial fair play regels. In Engeland had dat ik, Spanje had dat, Nederland had dat ik. En City, de regels is, je mooi net al het yield wat je uit jou mooi samar bij je eigenaar waard. Dan zien we op een gegeven moment dan van die rieke Saudis en dan 200 miljoen te kwad. Hup. Tik ik fut. Ja. En dan is je club is natuurlijk net echt gezond. Nee, dus er binnen regels opstelt. En je mooi saffel wat je uitjouwen. Mooi maar bij de eigenaar waar komen. En de rest dat moet je zelf verchinnen. Nou, wat het mensen te zitten nou dienen? Zij hebben natuurlijk hun hoofdsponsor. Of hun eigenaar. Zoals je die komt uit Abu Dhabi, die heeft daar heel volle bedroom. Onder andere Etihad, de hoofdsponsor van Manchester City. Hè, het stadion van Manchester City, het Etihad Stadium. En wat hebben ze nou gewoon dienen? Ze hebben gewoon het yield wat ze te kwad komen en wat die eigenaar net mocht dichten. Dat hebben ze gewoon via de sponsors regeld. Dus eigenlijk via de bedroon van de eigenaar zelf. Mm-hmm. Hebben ze gewoon die sponsordeals wat omheen gedaan. Ze gewoon zo, nou, we hebben een sponsordeal bijvoorbeeld van 20 miljoen per jaar. Maar dat doen we gewoon 50 miljoen per jaar.
1: Oh, ja.
0: Nou, maar verschillende bedroon. En de Premier League heeft nou eigenlijk zo'n... Je hebt een bepaald deel, je hebt logen hoe ver het yield voorkomt in de boekhouding. En City heeft dat constant ontkend, hoe ik net mooi werkje onder onderzoeken. De Premier League heeft nou zo'n dat yield wat je hem gebruikt hebt, dat komt eigenlijk gewoon van je eigenaar. En dus hij hem de regels oetrainen.
1: Ja.
0: De Manchester City get in hege beroep, dat zin, die bent er net maar eens. Maar dat zou dus samen leiden kennen dat ze... Punt outrek krijgen en misschien wel saffel dat ze degraderen. Sterker nog, de FA, en daarom benoemde ik het even. De FA het zelfs zijn van, nou, als de Premier League sancties onderneemt en ze gaan degraderen, dan kan het best wezen dat wij dat ik nog kind wachten.
1: Oh ja.
0: En dat zij misschien dus net in het inhaal heegst niveau, de championship komen, maar dat de FA zo, nou wees wat, daar hebben wij de macht door. Maar ik zwagen dat je misschien wel de professionele competitie kon uitmutten en dat ze in de heegste amateurcompetitie hebben kunnen uitmutten. Dat is al je nog heel onzeker. Het is zelfs nog onzeker of er überhaupt een straf komt, want ja, City heeft natuurlijk niet een eigen beroep.
1: Advocaten.
0: En ze hebben verschrikkelijk volle advocaten.
1: En ze hebben Oasis achter hun natuurlijk.
0: Oh weet je, dat ik Bruce Gallagher natuurlijk. Ik ben een groot fan, dus iedereen zal. Ze gaan natuurlijk naar nou weer toe, dus iedereen zal, de Gallagher's gaan, Oasis gaat weer toeren en Manchester City in de championship. Het liet krijgt je een jontje jonte van, want toen speelde City in de championship natuurlijk. Dus ja, dat moet je in de gaten horen. Eerst wedstrijd weer sinds dat uitkom is en dan moet je glitchen in Liverpool. Nou is het voordeel dat Liverpool een hoop blessures uit die interlandperiode komt binnen. Cody Gakpo is blessure trekker bij het Nederlands elftal. Alexander Isak bij Zweden en ik Dominic Soboslaj zijn er bij de selectie. Dus dat is wel aardig wat belangrijke spelers. En daarom met onder andere Luis Cumas in de spits beginnen. Dat is een jongen uit, die is vorig jaar verhuurd. Komt eigenlijk uit de onder 20. Het is redelijk die in de voorbereiding, maar heel weinig te spelen. Die met nou in de basis starten. Ik zie het grutte Manchester City, die overigens wel alle wedstrijden van de competitie nog woonen. Steen bovenom.
1: Dus het wordt nou een dreig patje voor Liverpool.
0: Een heel dreig patje, ja.
1: Ik denk dat wij een nummer kunnen doorgesteken.
0: Ja, Berlin hebben we klaarstaan. Take My Breath Away.

0: Ja, Berlin, wie dat Take My Breath Away.
1: Ja, zitten we erop, Fust, even dit horen, hè? Dit redden horen.
0: Ja, dat betekent dat de uitzending er weer op zit van
1: jullie. We hebben gelukkig een keer weer FC Harlingen in de uitzending. En dat komt wel mooi met Erik Sandberg.
0: Is dat hopen, want ze hoeft jou erin.
1: Ja, ik dacht nog in jouw boom.
0: Aardige degradatiekraker had. Die moesten ze wel winnen, want dat was dan wat het penibel.
1: Ja, die geel-wit, die maar je kan nooit een doelpunt maken.
0: Ja, de eerste
1: is nou al, hè? Dus Joost heeft een doelpunt maken. Ja, wij binnen weer.
0: Twee weken.
1: Ja, in november volgens mij.
0: Ja, dat zou samen eens kennen, ja.
1: Dus ik heb eerst nog even een oktoberfeest tussen tro.
0: Oh, toen maar.
1: Ja, toen maar. En dan heeft ik al een ding tussen tro.
0: Ach man, drokte.
1: Ja.
0: En daar is ik drie weken tussen, hè?
1: Dat denk ik.
0: Het zat drok, hè?
1: Ja.
0: Van nou, we hebben hier een vanuit de studio in Frenscher. Hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze uitsturing. Volgende week sneeuwen we het weer, maar de zilte en wij zijn er dus drie weken weer. Wens iedereen een fijn weekend en tot de volgende keer.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Dan nog het weer. Vanmiddag heeft Nederland te maken met zon, wolken en enkele buien. In het noordoosten is nog onweer mogelijk. In het zuiden blijft het meestal droog en wordt het ongeveer 14 graden. Vanavond vallen vooral in het noorden buien. In de komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog met plaatselijk mist. Het koelt dan af tot 10 graden. En tot zover het nieuws.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Koreaanse containerschip Panstar Akro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Het schip deed Rotterdam aan op 11 september en voer zonder ijsbrekers. Zuid-Korea wil reguliere verbindingen via deze route instellen vanaf 2030. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Hij startte vanaf pole position en heeft de race op het stratencircuit van Singapore gecontroleerd uitgereden. Met de overwinning heeft Verstappen opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Litouwse man krijgt zijn €24.000 terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Utrecht kampt met malafide verhuurders die de regels voor goed verhuurschap overtreden, maar legde in 2025 slechts één boete op. Rotterdam deelde dat jaar 25 boetes uit en ontving 667 meldingen, waardoor huren gemiddeld met €350 daalden. Utrecht onderzoekt nu of het de Rotterdamse aanpak kan overnemen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Een lekker vrolijk begin van deze Brian On Air. Je hoorde Armin van Buuren en James Newman met Therapy. Die plaat kwam uit 2018 en kwam tot nummer 4 in de Vaderlandse Top 40. En zoals gezegd, welkom bij een nieuwe aflevering van Brian On Air op deze zondag 11 oktober. De tijd bijna 6 minuten over 7. En wat gaan we doen in de komende 2 uurtjes van dit programma? In het volgende uur in de historische top 3 de grootste hits van 24 jaar geleden. Waaronder een liedje met een speciaal dansje wat gaat over een rode saus. Hè, hoe zit dat? Nou, dat hoor je zometeen in het volgend uur. Verder een nieuwe kleinschijf van een Friese artiest die we vanavond ook even gaan bellen. Die heeft vast een verhaal over deze plaat. Hoe dat zit, dat hoor je in het tweede uur van dit programma. En wat gaan we dan in dit uur doen? Jouw verzoekjes behandelen. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502. Dat is 0518 45 1502. Ik ga ook even kijken als de WhatsAppen doet. En die laat ook gewoon in, dus je kan ook bij mij WhatsAppen. En anders kan je jouw verzoekje doorgeven via de Facebookpagina van dit programma. Dat is Brian On Air Omroep Zeeland. Verder de historische feiten van vandaag en natuurlijk een keuzepakket met deze week muziek uit de jaren 90 en muziek uit de jaren 20 van deze eeuw.

Purple Disco Machine en Sophie and the Giants Hypnotize. En daarop met Note to Self. Dat zijn de liedjes uit het keuzepakket. Ga je dus voor de muziek uit de jaren 90. Wheelfield Saturday Night. En de Google Dolls met IRS. Of de muziek uit de jaren 20 van deze eeuw. Purple Disco Machine en Sophie and the Giants Hypnotize. En daarop Note to Self. Je kan stemmen via de Facebookpagina van dit programma natuurlijk. En dat is Brian On Air, Omroep Zeelt. We blijven nog even in de jaren 90 met deze prachtige plaat van Ten Sharp. Dit is You op Omroep Zeelt. Goedenavond.

Jaap Reesema, Zij is voor mij. En daarvoor Ten Sharp You op Omroep Zeeland. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden op deze dag. En dat gaan we doen na een plaatje uit de jaren 70. Nee, zelfs nog een slagje voor eerder. De jaren 60 met de Supremes. Je hoort Baby Love.

Je hoorde uit 1965 de Supremes' Baby Love op Omroep Zilt. En dan begint de tijd op 11 minuten voor de klok van 7:30. En we beginnen met een feitje uit 1965. Want op 11 oktober van dat jaar begint de publieke radiozender Hilversum 3 met haar uitzendingen. De zender richtte zich op de lichte popmuziek en moest de concurrentie aangaan met de populaire zeezender Radio Veronica. Vanaf 1 december 1985 kreeg de zender een nieuwe naam, namelijk Radio 3. Ook opent koningin Juliana in 1978 de vernieuwde Moerdijkbrug over het Hollands Diep. Hierbij werden de 40 jaar oude vakwerkoverspanningen vervangen voor een moderne brug. Tevens kreeg de brug meerdere rijbanen voor het autoverkeer. Nu 3 banen naar elke zijde van de brug. En tenslotte wint Oranje in 2013 met 8-1 van Hongarije. Dit tijdens de kwalificatiereeks voor het WK van 2014. Robbie van Persie had een flink aandeel qua doelpunten, namelijk 3 stuks. En met zijn 41 treffers voor het nationaal elftal werd hij op die dag de nieuwe topscorer van Oranje. Verder is het de 35ste verjaardag van voormalig voetbalster Kika van S. Ze speelde in haar carrière bij onder meer VVV Venlo, PSV, FC Twente en Ajax. En samen met de Oranje Leeuwinnen werd ze in 2017 Europees kampioen. Ook acteur en theaterproducent Rick Enkelkus is jarig en hij wordt vandaag 67 jaar. Hij kreeg landelijke bekendheid door zijn rol als Simon Dekker in GTST. Later speelde hij ook in films en series als Blauw Blauw, Kruimeltje en Verliefd op Ibiza. En dan hebben we ook nog een muzikale jarige en dat is Daryl Holt, de Amerikaanse zanger en muzikant. Daryl Hall, die vormde sinds 1969 samen met John Oates het duo Hall & Oates. En op de 80ste verjaardag van Daryl hoor je hun hit Man Eater. En die plaat komt uit 1982.

Herman van Veen, Hilversum 3. En daarvoor hoorde je de jarige Daryl Hall. Hij werd vandaag 80 jaar. Je hoorde met John Oates en het liedje Man Eater. Zometeen het regionale nieuws in het kort. Maar tot die tijd, Raccoon, dit is No Mercy.

0: En No Mercy brengt de tijd op 2 minuten over de klok van 7:30. Tijd voor de regionale nieuws in het kort. Afgelopen week was er een training voor ouderen in Harlingen. Dat houdt te maken met het rijden op de scootmobiel. Hoe doe je dat eigenlijk? Om dat eens eens te proberen, konden Harlingers achter het stuur kruipen, alle knopjes uittesten en een klein parcoursje rijden. De training was bij het MFC Het Vierkant in Harlingen en Omroep Zeeland bracht een bezoekje aan hun. En de AMS in Vraneker stond de afgelopen week in het teken van de Paarse Vrijdag. De aandacht daarvoor blijft volgens de school en het COC hard nodig. Dus de acceptatie van LHBTQIA+ personen onder de jongeren afneemt. Op school zijn er onder meer speciale dagopeningen en mentorlessen. Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je eigenlijk ook niet toe aan het leren. Al dus organisator Kimberly Scheenstra. Ook daar was Omroep Zeeland aanwezig. Meer nieuws uit je eigen regio vind je op omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app.
1: Brian On Air's keuzepakket. Omroep Zeeland.
0: En dan gaan we nu verder met het keuzepakket van Brian On Air. Met deze week muziek uit de jaren 90 in de vorm van Wakefield Saturday Night en de Google Dolls Iris. En muziek uit de jaren 20 van deze eeuw, Purple Disco Machine en Sophie and the Giants, Hypnotize en Doubop Note to Self. We gaan stemmen tellen. We beginnen bij de eerste stem en die kwam binnen via Anneke. Chris, Berber, Sjoerd en Riekes, die gingen allemaal voor 1. Dus we hebben een 100% score in het keuzepakket van Brian On Air. Dus deze week de muziek uit de jaren 90.

De Google Dolls, Iris. En daarvoor weergespiegeld Saturday Night. De winnende liedjes uit het keuzepakket van vanavond. Dank voor stemmen, Anneke, Chris, Berber, Sjoerd en Riekes. Volgende week weer een nieuw keuzepakket. En dan hopelijk ook met jouw stem erbij. Gaan we nu van de muziek van de jaren 90 naar nieuwe muziek. Dit is namelijk...

Op verzoek door Arikes Creedence Clearwater Revival, oftewel CCR met I Put a Spell on You. En daarvoor zijn Samuel Welte met zijn nieuwe single Terug bij mij. We gaan even vooruitblikken op de historische top 3 van het vorige uur. Dan gaan we terug naar week 40 van het jaar 2002. In de lijst, in de top 3 stonden bijvoorbeeld hits van de Sugar Babes. Maar op 19 stond ook vast een geweldige plaat. Maar wij gaan de nummer 31 draaien. En die komt van Celine Dion. I'm Alive, die hoor je hier op Omroep Zeeland. Met zometeen nogmaals een verzoekje dan van de Fifth Dimension.

terug naar 1967 met The Fifth Dimension's Up, Up and Away. Aangevraagd door Karin. En dat was de laatste plaat van dit uur Brian On Air. Maar niet ongerust, we gaan gewoon verder naar het nieuws van 8 uur. Met in het volgende uur onder andere de historische top 3 van 2002. En we gaan zometeen bellen met de houder van de nieuwe kleinschijf. Wie dat is, dat hoor je binnen nu en een minuutje of 8. Verder heel veel leuke muziek. Zometeen bijvoorbeeld een band die volgens mij maar 2 hitjes heeft gehad. En beide hoor je nooit meer op de radio. Dat zou dan vast ook wel een reden hebben, Brian. Maar ik ga een van die 2 liedjes van hun draaien. Dat direct na het nieuws van 8 uur. Tot straks.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
4: Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Brian On Air. Met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

0: Ze hebben toch iets meer hits gescoord dan ik vertelde in het afgelopen uur. Maar liefst 4 hits, de formatie Romeo. De belangrijkste hits waren Secret Love en Coming Home uit 1998, waarvan we de laatste draaiden. Welkom bij het tweede uur, Brian On Air. En wat gaan we het komende uur doen van dit programma? In de historische top 3 gaan we terug naar 2002 met muziek van de Let's Ketchup. De formatie met dat liedje over de rode saus met dat dansje en zo. Die komt allemaal voorbij. Ook jouw verzoekjes, die komen misschien wel voorbij als jij ze doorgeeft. Dat kan op 0518 45 1502. En dat kan via de telefoon. Of de WhatsApp van ons. En je kan jouw verzoekje ook doorgeven via de Facebookpagina van dit programma. Dat is Brian On Air, Omroep Zeeland. En natuurlijk hebben we deze week ook weer een nieuwe kleinschrijf. Omroep Zeeland. En de betreffende zanger, die hebben wij nu aan de telefoon. Goedenavond, Karijn.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, jij hebt de afgelopen woensdag een nieuwe single uitgebracht. De première was bij onze vrienden van Omroep Friesland. En dat heet Voor altijd My Day. Wat is de boodschap welke je in dat liedje brengt?
1: Oh, joh. Ja, wat was de boodschap ook alweer? Ja, nee, voor altijd met jou. Nee, als we het in het Nederlands doen, voor altijd met jou. Dat je met er zit een hele prachtige mooie video bij. Als de luisteraars geen het liedje hebben gehoord en denken van goh, hey, ik wil de video's even zien. Nou, dan moeten ze dat vooral even op YouTube doen. Maar daarin, een jongen en een meisje die groeien op bij elkaar. En er zijn al vriendje en vriendinnetje, een jaar of 8, 9. Maar op een gegeven moment gaat dat door en ze blijven bij elkaar omhangen. En ze worden op een gegeven moment verliefd, gaan trouwen, krijgen een kind. En op een gegeven moment dan komt de klok in het beeld en dan zijn ze op een gegeven moment zo'n 85 jaar oud. En dan kijken ze elkaar nog verliefd in de ogen. En dat is eigenlijk wat je het liefst zou willen natuurlijk, hè, dat je samen met je partner heel oud en liefdevol oud mag worden. Natuurlijk is dat niet ons allen gegund. En daar ligt ook wel weer een beetje dat tegenstrijdige van goh, dat is het perfecte beeld dat we willen. En dat bezing ik ook in het liedje. Maar er staat ook wel wat tegenover natuurlijk, dat het ons niet allemaal mag overkomen. En dat is dan wel een wens die je hebt. Hè? Als je bijvoorbeeld jong bent en dat je samen oud wilt worden enzovoort. Dus het ligt in de werkelijkheid, maar ook in de wens van het samen oud worden, het samen het leven beleven. Zo op die manier.
0: Ja, en dat je door middel van de liefde die je elkaar geeft eigenlijk alles aan kan in het leven.
1: Nou ja, precies. Ja, nou, jij omvat dat helemaal.
0: Ja.
1: Dat had je bijna een beetje. Wat je er een beetje meer van zo.
0: Ik zag ook al allemaal mooie berichten van hele geweldige teksten met de tranen aan toe die tevoorschijn komen. Goed liedje uitgebracht.
1: Ja, dan denk ik van god, ja dan heb je zo'n mooi nummer en daar ligt je gewoon al je gevoel in. En voor jezelf, voor mijzelf, dan klopt het helemaal. En dan denk ik van ja, dit is helemaal een nummer voor mij. En de tweede is, het klopt allemaal. En op een gegeven moment krijgen die reacties ook van mensen die daar naar luisteren. En geen brilletje komt af, er wordt even in de ogen gewreven. Ik denk, er gebeurt wat. En dan denk ik van, goh, wat speciaal is dat. Dat je dat dan mag bereiken door zo'n liedje uit te brengen. En dat mensen daar emotioneel op reageren. Dat is gewoon prachtig. Dat mag gebeuren. Dat is wel heel fijn.
0: Mm-hmm. Ja. Jij speelt... geeft een soort van muziektherapie in verschillende verzorgingshuizen in de omgeving.
1: Ja, therapie mag je het niet noemen. Het is, ik ben muziekagoog. En op basis van welzijn met ouderen. En dat is ouderen, dat kunnen mensen met dementie zijn. Maar ook mensen die lichamelijk van alles markeert. Hè, die daardoor in een verpleeghuis, in een verzorgingshuis moeten wonen. En nou, in onze regio hebben we natuurlijk in Harlingen de Bad en de Spieker. In Centrale Parochie hebben we bij Verharenshuis in Vraneker hebben we het Westerpoort. Dat is in onze regio, zeg maar, de Waardhoeken en Harlingen. Dan mag ik op alle locaties mag ik daar de muziek voor mensen verzorgen. En dat kan door middel van optredens of door aan een huiskamer. Zitten mensen in de huiskamer, dan kom ik bij hun en een muziekje maken we met elkaar muziek. Dan ben ik aan het zingen voor ze. En nou, de ene die doet mee, de andere die denkt van wanneer houdt die vent zijn mond nou eens een keer. Dat gebeurt ook. En dat mag ook, want muziek is emotie natuurlijk.
0: Maar het leuke is ook, ik hoor wel verhalen van mensen die dan de mens zijn. En dat ze weer helemaal tot leven komen zodra ze de muziek van vroeger horen.
1: Nou ja, dat is gewoon, de muziek wordt opgeslagen in een ander deel van de hersenen dan het gedeelte van de spraak. En dat is heel apart, want op een gegeven moment, als je in gesprek gaat met een dementerende oudere, met sommige mensen natuurlijk niet allemaal, maar dan kun je op een gegeven moment geen verhaal, geen normaal gesprek meer voeren. En op een gegeven moment ben je aan het zingen en ze zingen gewoon woordelijk de tekst mee. En dat is gewoon heel bijzonder. Je kunt niet meer met ze praten, maar via de muziek kun je nog een ingang vinden om contact te hebben. En
0: die mensen te bereiken.
1: En te beleven, dingen te beleven met elkaar. En dat is gewoon het mooie van muziek. Dan is muziek gewoon een heel, heel, heel mooi medium om daar de mensen mee te bereiken. Ja, klopt. Ja, en dat mag ik dagelijks doen.
0: Wat een mooie heer. Jij gaat deze nieuwe zingel ook bij een heel aantal verschillende verzorgingshuizen. Mag je daarmee optreden?
1: Ja, dat gelezen. Ja. Nee, we hadden op een gegeven moment, er kwamen zoveel berichten ook van collega's die in de zorg werkten, kwamen bij ons. En op een gegeven moment zeiden we, eigenlijk zouden we iets zou ik iets terug willen doen naar en ook een beetje natuurlijk ter promotie van het nummer. Maar ook de liefde die je met elkaar omringt. Het zou het wel mooi zijn dat je dat ook weer in die verzorgingshuizen of in die zorgcentrums terug kunt brengen. En daar hadden we bedacht van, wat zou het toch leuk zijn om een actie op te zetten waarin een aantal huizen zich kunnen opgeven. Zo, dan kom ik daar ongeveer een kwartiertje muziek te maken. En dan natuurlijk ook de nieuwe single te laten horen. En daar hadden we een actie van gemaakt op Facebook. Met een website en dan konden mensen zich opgeven. Nou, dat hebben we geweten. De ene na de andere kwam binnen. En wij zaten op een gegeven moment op 12 huizen om daar een kwartiertje op te treden. Dat zou hartstikke leuk zijn. Alleen, die 12, dat ging er snel voorbij. Dat werd 20, 30, 40. Er zijn van allemaal aanvragen zijn er binnengekomen. Maar we hebben gezegd, de eerste 12 die honoreren we. Dus dan kijken we even naar wie dat zijn en hoe en wat. En dan gaan we volgende week allemaal even oppakken. En zeg maar in schema zetten of voor op agenda. En dan gaan we ze benaderen van wanneer kan ik er langskomen om bij jullie te zingen. Dus
0: de agenda staat vol de komende periode.
1: De agenda staat zeker vol, want die stond ook al redelijk vol met allemaal, natuurlijk je werk. Hè, want dit is ook mijn werk natuurlijk, wat ik doe. En dit komt er nog, dit komt erbij. En dat is helemaal niet erg, ik doe het met liefde. En we zullen kijken hoe het gaat. En misschien komt er ook nog wel wat uit voort, maar daar zeg ik nog helemaal niks over. Dat is een beetje een cliffhanger.
0: En treed jij buiten de verzorgingshuizen ook nog steeds op?
1: Ja, dat doe ik ook nog steeds, joh. Ja, ik heb een ontiegelijke druk. Ik treed in principe de verzorgingshuizen, dat is natuurlijk een groot ding wat ik doe. En voor mijn werk is dat natuurlijk ook hetzelfde. In de vrije tijd ook in verzorgingshuizen, maar daaromheen ook dan wel bruiloften, partijen, feesttenten enzovoort. Dat kan allemaal. Ja, voor alle markten thuis.
0: Helemaal goed. Ik zou zeggen, kondig jou een plaat aan en dan gaan we draaien bij ons.
1: Nou ja, hier is Krijn. Ja, ik dan dus. En voor altijd maar die.
2: Dit is de Kleischijf.
0: Dankjewel. Fijne avond.
1: Hey, dankjewel. Graag gedaan, jong. Hoi, hoi.

Je hoorde de Human League met Human uit 1986. En daarvoor de nieuwe kleinschijf van Carijn Dijkstra, For All Die My Die. En die plaat die hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio. Dank Carijn voor het leuke interview. En we gaan die plaat dus extra veel draaien. Welke plaat we niet zoveel draaien, maar wel heel lekker is, is Electric Light Orchestra met Here Is The News. Die zometeen op verzoek, maar eerst muziek van een jarige. Ik heb het over Cardi B. Cardi B, dat is een Amerikaanse zangeres en rapper. Zij wordt vandaag 34 jaar en ze had onder andere een hit met Maroon 5. Dit is Girls Like You.

0: Electric Light Orchestra. Here is the news, oftewel ILIO. En dat brengt de tijd op 1 minuut over de klok van 8:30. Tijd voor het regionale nieuws in het kort. De speeltuinvereniging Lietse Rakker in Beltsum stopt ermee. De Stichting Belkumer Belangen heeft besloten de vereniging op te heffen vanwege aanhoudende overlast en vernielingen in en rond de speeltuin. Daarmee verdwijnen ook de plannen voor een nieuwe handplek en sportkooi voor de jeugd. Ander nieuws dan, want de Harlinger ouderen die kregen afgelopen week training. Training in het bereiden van een scootmobiel. Hoe doe je dat eigenlijk? Om dat eens te proberen konden Harlingers achter het stuur kruipen, alle knopjes uittesten en een klein parcoursje afleggen. De training bij het MFC werd georganiseerd door Medipoint, de Stichting Bevordering Verkeerseducatie, de gemeente Harlingen en Connexa. Meer nieuws uit onze regio vind je op omroepzeelt.nl en in onze fantastische Omroepzeelt-app. Dan is het nu tijd voor de historische top 3 met deze week de hits van 24 jaar geleden, oftewel 2002. Op nummer 3 Atomic Kitten, The Tide Is High. Op nummer 2 The Sugar Babes, Round Round. En we eindigen straks met Les Ketchup, met de Ketchup Song. Maar we beginnen natuurlijk met de nummer 3.
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.

Je hoorde de grootste hit van 24 jaar geleden. Last Ketchup en de Ketchup Song. Met dat dansje en allemaal bla bla bla. Ik weet het niet precies hoe dat allemaal gaat. Maar misschien heb je wel thuis meegedaan. Het dansje van de Ketchup Song. Daarvoor de Sugar Babes Round Round. En op nummer 3 Atomic Kitten, The Tide Is High. En dat waren ze, de

Boas om te kijken hoe zijn platenrelease ging. De Harlinger is met recht een man van de wereld, want hij is geboren in Vraneker. En hij heeft in de tussentijd ook nog in Zuid-Afrika gewoond. Dit is een van de tracks op het nieuwe album genaamd Man of the World. En deze single heet My World.

Dat was het laatste verzoekje van vanavond. Art of Noise met Moments in Love. Zometeen het nieuws van 9 uur. Een nieuwe aflevering van Black and Blues met Wim Velderman bij jou op de radio. En tot 9 uur heb ik nog 2 plaatjes voor je klaarstaan. Straks Nelly Furtado, I'm Like a Bird. En nu eerst nog even een nieuw plaatje van Matt Simons, The Greatest. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week zondag om 7 uur bij een nieuwe Brian On Air. Fijne avond.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn €24.000 terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Het zijn fraaie tijden voor de bluesliefhebber. Er is heel veel uit op de markt en er komt nog veel meer aan. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black & Blues. Ik heb 14 tracks voor je uitgekozen om eens te beluisteren. Niet allemaal even sterk, want dan krijg je wel een totaal overzicht zo wat een artiest kan. Soms pak ik dan van een cd niet de eerste track, want dat is meestal de beste. Maar de tweede, de derde, de vierde, et cetera. Ik wens je veel plezier. We gaan beginnen in de States met BB and the Bullets. Wrong Side of the River heet hun tweede album. En daarvan Freak Show.

Ja, toen was hij opeens afgelopen. Ja, dat is ook wel weer bijzonder. Een instrumentale hit gaat het misschien niet worden, maar het klinkt wel goed. Ik denk dat hij nog verder afgemixt moet worden. Dat idee heb ik van deze single van Chris Corcoran en his band. Dat komt met een cd die gaat The Burner heten. Opgenomen hier in Nederland, dat is wel weer leuk. Een prima nieuwe studio, Natural Records Studio in Sipculo in Overijssel. Ja. En The Burner heeft Chris daar laten opnemen. Onder leiding van Walter Wilhelm, Bo Brokken en Harm van Essen. Die samen allemaal de productie deden. Wie is die Chris dan? Nou, dat is een Britse gitarist. Die in Brittannië met heel veel bandjes toch wel samen speelt. En gekend wordt als een flinke, stoere gitarist. Ik heb alleen deze track. Binnenkort meer erover. Dan laat ik je het hele verhaal horen. Nu snel door met Anthony Giraci. Je weet wel, die toetsengigant. Die deze keer in eigen beheer Where Were You heeft opgenomen. Say La Ti Da.

Mooi, en een keer weer wat anders zullen sommige mensen ook zeggen. Het gaat over Naptown Blues, zo heet het album, van Christopher Wise en The Tellers. En Christopher Wise en The Tellers hebben een eertoon gebracht aan Naptown, hun geboortestad. En dat ligt in Indianapolis, maar dat niet alleen. Daar kwamen ook Leroy Carr en Scrapper Blackwell vandaan. Dat zijn bluesartiesten uit de 20e en 30e jaren. We hebben denk ik ook flink toen in de tijd aan de weg getimmerd en een eerste opname gemaakt met behulp van J.A. Guernsey. En dat was de plaatselijke platenbaas daar in Naptown. Naptown Blues, een geweldig leuke cd. How Long heette trouwens het nummer dat ik ervan draaide. Dan over naar niemand minder dan Eli Paperboy Reed. Ja, dat is altijd zo'n grensgeval. Een klein beetje roots, een klein beetje country. Van alles gooit meneer Reed erin. Maar hij heeft al een prima cd uitgebracht. Get in There.

Afgelopen week hoorde ik iemand zeggen, het zijn de jongens van de blues die eigenlijk de Black Keys van de blues, zeg maar. GA20 en Charlie Musselwhite. Jonkies en een door de wol geverfde Charlie Musselwhite, die al 60 jaar in het vak zit. Mooie combinatie. Verkoophit van dit moment ook, het album Blues Now en daarvan Strange Land. Blijvende steeds bij Delmark Records, een label dat lang weg is geweest en nu weer terug is met een paar releases. En ja, ik weet het, die labels hebben het allemaal zwaar, want ze concurreren nogal, zeg maar. Maar er is wel leuk opgenomen. Jemiah Rodgers is de naam, komt uit Chicago. Het album heet dan ook Chicago Cowboy. Staan 12 tracks op. Tell me what it is.

Er zit wel een heel mooie slide guitar in deze song. Running Ragged. Werd gezongen door Jenny Grouse. Jenny Grouse ken je misschien als de leadzangeres van de A.V. Grouse Band. Maar nu dus solo. Het album heet Music House. Eigen productie, eigen beheer. En dat is altijd wel moedig, want dan moet je het hele bedrag van de cd eerst voorschieten. En dan maar hopen dat terug te verdienen met optredens. Want zo gaat het altijd. Jenny Grouse, Music House. We gaan het volgen. Nu door naar Kelly. Kelly's lat. 32 jaar in het vak. 18 cd's verder. Dat is Mr. Chairman.

Nou Wim, wie is dat dan in de Hall of Fame die we net hoorden? Dat was niemand minder dan Robin Trower. Robin Trower, die was vroeger toch wel zeer actief bij de band Procol Harum. Is een oude rat in het vak en kan eigenlijk op zijn lauweren gaan rusten. Dan wel zeggen van, nou ik draai en speel voornamelijk al die oude hits af. Nee, daar kiest hij niet voor. Hij heeft gekozen voor een spiksplinter nieuw album. Dat heet Shine. En daarvan draaide ik The Missing Piece. Snel door dan in Black and Blues met de Joanna Connor Band. Vorige week al iets van gedraaid. Het is een live cd. De band bestaat uit 4 personen, maar ze maken geluid voor een heel fijne grote band. Wat ga ik ervan draaien? Ik dacht, you're so fine. You're so fine.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Ja, lekker hoor, zo'n live cd. Lekker stevig gespeeld van Joanna Conner. We gaan langzamerhand afsluiten dit uur van Black and Blues. Binnenkort natuurlijk meer. Het is een doorsnee van wat er zo is uitgekomen in de afgelopen week en weken die staan te komen. Ja, daar staat ook heel veel blues bij. Dat beloof ik bij deze. Hopelijk zie ik je graag zeer spoedig weer terug. En je maakt het mij altijd makkelijk wanneer je je voorkeuren laat weten. @Wim Velderman, daar houdt er echt rekening mee. Van u bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een heel fijne dag. En zoals altijd, ja, gaan we eruit met nog één. Steve Howell, Dan Summer en Jason Weinheimer. Wat ga ik daarvan opzetten? Eens even kijken. Ik zie het album I Don't Mind. En dan kies ik uit een boogie. De Choo Choo Choo Boogie. Fijne dag nog. Dag.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor de beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de jemenitische regering, de tegenstander van de Houthis. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv hebben aangevallen. Rusland heeft helemaal niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekend. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra alert op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten deze week in Maasland in Zuid-Holland zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat was een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel is vlot gegaan, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Probeer EW Magazine nu, 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
9: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige Top 1000.
11: Ze heeft een Maserati.
1: De populairste Nederlandstalige...

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Nieke van der Wijn.
2: Paus Leo heeft een knobbeltje in zijn long. Hij moet geopereerd. Dat vertelde hij zelf tijdens het zondagse Angelusgebed op het Sint-Pietersplein. Dat vond ik raar. Heeft het Vaticaan geen persdienst? Misschien dacht Leo, tijdens dat gebed sta ik toch ietsje directer in contact met de heren. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Frankrijk heeft een enorme staatsschuld. Die wordt alleen maar groter. En daar wordt door het IMF met argusogen naar gekeken. En mensen voelen zich beter als ze een praatje maken. Daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En morgen begint dan ook, ja, het zal Nederland niet zijn, de week van het praatje. En dan kan je zelfs cursussen volgen. Tandarts Didi Landman, spreek ik, die krijgt een eredoctoraat van de UvA, omdat zij al 15 jaar dak- en thuislozen gratis helpt. En de filmklassieker Metropolis van Fritz Lang is bijna een eeuw oud. En Steven Kamperman mocht daar nieuwe muziek bij maken. En die was vanavond voor het eerst te horen. En na afloop van dat concert, met film natuurlijk, spreek ik hem. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 11 oktober.
2: De aanval van de Houthis op een vliegveld in Saoedi-Arabië heeft indruk gemaakt op de Amerikaanse president Trump.
3: I think the attack was a terrible thing. I think it's terrible.
2: Saoedi-Arabië wil keihard terugslaan en Trump denkt dat zijn bondgenoot dat wel kan.
3: Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters.
2: Trump overweegt Saoedi-Arabië te helpen.
3: We're going to look at it. We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
2: Maar volgens deze defensie-expert heeft Amerika niet genoeg slagkracht voor nog een oorlog.
4: Dus het zou erg dom zijn als die toch zou ingrijpen. Maar ja, bij Trump weet je het nooit.
2: Verder met de dieseldeal die Trump heeft gesloten met het Russische president Poetin. Vanochtend wilde minister Van der Brink bij WNL op zondag daar weinig over zeggen.
5: Ik heb mezelf aangeleerd in de afgelopen maanden om in die zin niet elke dag commentaar te gaan leveren op wat er in de VS gebeurt. Mm-hmm. Het is nogal veel.
2: Even later zat minister Berendsen bij Buitenhof. Die deed ook zijn best om diplomatiek te blijven.
6: Nou, kijk, de inzet van de Europese partners is meer druk op Rusland, meer economische druk op Rusland. En daar helpt deze deal natuurlijk niet in.
2: Volgens democratische senatoren maakt de deal Amerika medeplichtig aan de oorlog in Oekraïne. Nog een keer Berendsen.
6: Nou, nee, dit zouden niet de woorden zijn die ik kies.
2: De presentator probeert het opnieuw.
7: Is het collaboratie?
6: Nee, dit zijn geen woorden die ik zou gebruiken.
2: Nog een laatste poging.
6: Dus in die zin is deze deal wat dat betreft natuurlijk gewoon ongewenst.
7: Kwalijk?
6: Nee, ongewenst. Dat is precies wat ik zeg.
2: En dan Coming Out Day. In Oldebroek wilde een christelijk deel geen regenboogvlaggen. Die kwamen er toch en dat leidde tot vandalisme.
8: Bij de 84-jarige Jan hebben ze zelfs een touw om de mast geknoopt en is de vlag met een auto omvergehaald. Dat is geen kwajongensstreek. Ik vind dat onacceptabel.
2: Jan vond dat zelf ook.
9: Het zijn geen kwajongensstreken. Dit is opgezet.
2: Het Coming Out Comité pikte het niet.
8: En dat is intimidatie. Maar zoals gezegd, laten wij ons niet intimideren. Deze hangt weer.
2: De vlag wappert opnieuw, tot tevredenheid van Jan.
9: Prachtige kleuren. Daarom.
2: We sluiten af met de notenkraker. De kans is groot dat we een invasie kunnen verwachten van dit vogeltje. Voor iedereen die hem wil spotten, zo ziet hij eruit.
10: Dat chocoladebruine petje.
11: Een keeltje heeft hij, een zwart keeltje inderdaad. Ja.
12: Best wel een diepe, dikke buik.
13: Met witte spikkels.
10: En een hele sterke snavel met nog een klein extra puntje eraan.
2: Om hem te lokken kun je zijn geluid nadoen. In Flevoland, waar hij al gespot is, is het inmiddels druk.
12: Er staan overal ook mensen, hè?
10: Ja, klopt.
12: Oh, ja. Het is een beetje heigerig dit, of niet?
2: Dan even geduldig wachten.
12: Waar zit hij?
14: Geen idee.
15: Oh. Daar zit hij.
12: Mooi!
2: Ze komen uit Oost-Europa vanwege de hongersnood. En ook hier vinden ze niet allemaal genoeg voedsel.
16: Je hebt een woord ervoor, zelfmoordbrigade wordt toch genoemd.
12: Okay.
16: En in Duitsland wordt een totus migration genoemd.
2: Dus mooi om te zien, maar ook best zielig.
16: En daar genieten wij van, een notenkraker hier. Terwijl de kans dat hij teruggaat heel klein is. Of bijna niet heel eigenlijk, ja.
12: Die beesten zijn eigenlijk in blinde paniek.
16: Ja, in feite wel, ja, zeker.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen met Clemens Peters.
7: Het kabinet wil de geluidszones en de veiligheidsgebieden rondom Schiphol volgend jaar zo aanpassen dat nieuwbouwplannen in en rondom Amsterdam voor tienduizenden woningen overeind blijven. En daardoor groeit wel het aantal mensen dat ernstige geluidshinder ervaart tot boven de 25% grens die het kabinet wil hanteren, schrijft het Parool.
2: Gemeenten rond Schiphol dringen al jaren aan op aanpassing omdat ze nu nauwelijks kunnen uitbreiden. Samen met Schiphol wijzen ze erop dat vliegtuigen veel stiller zijn geworden. Het kabinet hoopt dat door de komst van nog meer stille vliegtuigen het doel van 25% geluidsgehinderden de komende jaren alsnog wordt bereikt.
7: Warmer weer trekt een wissel op de volksgezondheid, schrijft Trouw. Nieraandoeningen dreigen fors te verergeren door klimaatverandering, stellen hittedeskundigen. Het gaat om alle soorten nierproblemen, zowel acuut als chronisch, zegt hoogleraar Danen.
2: Dat hitte samengaat met nierproblemen hoeft niet te verbazen. Uitdroging en een slechte balans tussen vraag en aanbod van vocht in het lichaam lijkt de nierschade te veroorzaken. Maar veel van de nierschade is vrij simpel te voorkomen, zegt Danen. Veel drinken, veel plassen en het lichaam koel houden.
7: Honden verouderen sneller dan mensen. En grote honden helemaal. Dat wisten we al, maar waarom worden grotere honden soms niet ouder dan 8... terwijl een chihuahua makkelijk de 15 kan aantikken? De Volkskrant bericht over een baanbrekend Amerikaans onderzoek.
2: Grotere honden moeten harder groeien tot hun volwassen lichaamsgrootte, waardoor hun cellen vaker delen. Daarbij loopt hun DNA meer schade op. Het doorfokken van honden speelt ook een grote rol. Fokkers selecteren op grootte en dan krijg je een grote hond die de voortdurende schade aan al zijn cellen niet goed meer kan repareren en dus korter leeft.
7: We hadden al de elektrische Renault 4, de Renault 5, de Fiat 500 en nu is er een iconisch karretje aan toegevoegd. De Deux Citroën, oftewel een moderne eend. Het AD is er behoorlijk enthousiast over. Karakter, emotie, optimisme, hij heeft het allemaal. Dit is wat de auto-industrie de afgelopen jaren te weinig heeft laten zien, jubelt de autoredacteur.
2: Met een richtprijs van 15.000 euro is de auto nog betaalbaar ook. En vier deurs, ook dat nog. Volgens het AD is het nu al een klassieker in wording. Maar voordat deze rubriek een beetje te veel op reclame gaat lijken, er is wel een probleem met de elektrische eend. Hij waggelt niet.
1: Deze onderwerpen

0: I knew it, I knew you, van Taylor Swift. Het Internationaal Monetair Fonds houdt vanaf morgen zijn jaarvergadering in Bangkok. En de enorme Franse staatsschuld staat hoog op de agenda. Men vindt het dringend noodzakelijk dat Frankrijk en andere landen hun schulden nou eens gaan aanpakken. Goedenavond, Harold Benink. Hij is hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg.
1: Goedenavond.
0: Hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent. Ja, eerst maar eens schetsen. Hoe groot zijn die Franse schulden?
1: Nou ja, die zijn dus heel groot. Het is sowieso een enorme economie.
0: Maar hoe groot?
1: Ja, hoe groot? Nou, ze zijn dus op weg naar 120% van het nationaal inkomen. Dus zeg maar wat we in een jaar verdienen. Nederland zit rond de 45%. En eigenlijk zijn de Europese normen, ook vanuit het verdrag van Maastricht, waarmee we de euro invoerden, dat het niet meer dan 60% mag zijn. En Frankrijk heeft eigenlijk sinds de start van de euro 27 jaar geleden bijna altijd zich nooit aan de normen gehouden. Het is ook een norm dat het financieringstekort, hè, hebben we Nederland ook, dit niet meer dan 3% mag zijn van het nationaal inkomen. Frankrijk heeft er altijd boven gezeten. En als je dat maar lang genoeg doet, dan krijg je natuurlijk dat die staatsschuld enorm oploopt en op een bepaald moment heel moeilijk te financieren is.
0: Ja, Franse slag, mag ik die term gebruiken? Is het een
1: Het is natuurlijk een veel meer Europese landen. Kijk, 4 jaar geleden toen Giorgia Meloni, de premier van Italië, werd. Toen werd er ook heel erg, was de angst dat dat uit de hand zou lopen. Zij is toch in staat geweest om iets dat begrotingstekort terug te brengen. Maar ook Italië heeft natuurlijk nog een staatsschuld van nog zelfs, als percentage nationaal inkomen, nog iets hoger dan Frankrijk. Maar het gaat natuurlijk om dat je enerzijds kunt bezuinigen, anderzijds economische hervormingen kunt doorvoeren, economische concurrentiekracht. En bijvoorbeeld één ding wat daar heel erg speelt, is de pensioenleeftijd.
0: In Frankrijk?
1: Want in Italië is het ook al richting de 67 aan het gaan. Frankrijk, maar president Macron heeft geprobeerd het van 62 naar 64 te brengen. Dat is nu voorlopig weer teruggedraaid, omdat er zoveel weerstand was, teruggedraaid tot na de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar.
0: Ja, je begrijpt het toch niet? Mensen worden nou een keer steeds ouder en straks zitten al die Fransen 15 jaar achter de geraniums.
1: Is langer,
0: dat,
1: ja.
0: Is dat dan zo leuk? En zijn ze gewoon lui?
1: In Frankrijk is heel erg het gevoel van verworven rechten. De Fransen denken, ik heb gewoon recht op een hele, hele goede en dure gezondheidszorg. Ik heb recht op een pensioenleeftijd van begin 60. En als dat dan wordt afgepakt, dan zijn de Fransen revolutionair. Ik zeg ook wel eens, een beetje gekscherend, het is niet voor niks dat de Franse revolutie in Frankrijk is uitgebroken. We hebben de vorige eurocrisis meegemaakt van 2010. Bijvoorbeeld met Griekenland en Portugal en Ierland.
0: Ja.
1: Nou, die landen waren meer bereid, en ook Spanje, om in beweging te komen. Maar in Frankrijk wordt het toch heel erg gezien als een aantasting van verworven rechten. En de Fransen die accepteren het gewoon niet.
0: Nee.
1: En dat is dus heel problematisch. Je ziet het nu ook met Macron. Dit is nu de vierde premier in de afgelopen 2 jaar. Hij probeert iedere keer bezuinigingspakketten door het parlement te lozen. Maar het lukt niet.
0: Ja, president is die, hè?
1: President Macron.
0: Ja, ja. Toch zijn er binnen de EU regels. Ja. Hè? Begrotingstekorten van lidstaten mogen maximaal 3% van dat BBP zijn. Hè? Dat bruto binnenlands product.
1: Ja, dat is eigenlijk wat ik noem dat nationaal inkomen.
0: Elkaar verdienen. Maar goed, maar die Fransen zitten daar dus al heel lang boven. Wordt dan maar gewoon gepikt.
1: Nou ja, dat is dus. We hebben natuurlijk ook, want nu is natuurlijk vanuit Noord-Europa, vanuit Nederland en Duitsland en andere landen klagen we hierover. Maar we hebben het natuurlijk gewoon te lang uit de hand laten lopen. Dus misschien een bekende uitdrukking, Jean-Claude Juncker, die was voorzitter van de Europese Commissie.
0: Ja.
1: Hij zei, de begrotingsregels gelden voor ons, voor alle landen, behalve voor Frankrijk. En waarom is dat? Parce que c'est la France. Dus Frankrijk heeft een bepaalde uitzonderingspositie weten te creëren.
0: Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
1: Nou, omdat natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, de Frans-Duitse as is leidend natuurlijk geweest voor de Europese integratie vanaf de jaren 50. En Duitsland zat natuurlijk toch altijd met de schaduw van het verleden, en voorstelbaar, van wat Duitsland natuurlijk, het nazi-Duitsland heeft gedaan. Dus Frankrijk heeft daar toch een soort overheersende rol kunnen spelen in die Frans, een soort positie, omdat zij natuurlijk daarin gewoon, zeg maar, ook moreel daarboven stonden. Dus ze hebben dat gewoon op een of andere manier, hebben ze die positie kunnen krijgen. Alleen nu zeggen ze een aantal prominente Franse politici, we zien nou de protesten met de scholieren, dat de schoolgebouwen niet deugen. De brandweermannen willen meer geld en meer materieel met de bos. losbranden. Maar er zijn nu ook Franse politici die zeggen, ja, maar het geld is op. We hebben gewoon geen geld meer, want we moeten de schulden zijn. Je ziet al dat de Franse rente op de staatsschuld enorm is opgelopen. 10-jaars rente richting de 5%. Ja? Nou, dat is net zo hoog als tijdens de vorige crisis in 2008. En dit zou zomaar kunnen gaan escaleren in een vertrouwenscrisis in de Franse staatsschuld. En dan wordt het dus ook een soort Europese crisis.
0: Ja, want je kan natuurlijk wel zeggen, wij hebben die verworven rechten. Wij mogen allemaal met pensioen op ons 62ste. Ja. Maar op een gegeven moment dan is het gewoon geld toch op.
1: Ja, en dan kan het alleen maar gefinancierd worden door die tekorten door te lenen tegen hogere rentes. Ja. Maar dan gaat natuurlijk dat vliegwiel nog sneller draaien. Ja. En de zorgen zijn dus ook bij het IMF natuurlijk, de vergadering in Bangkok gaat natuurlijk niet alleen over Frankrijk aan zich. Maar het gaat erom, als een vertrouwenscrisis ontstaat, mocht ontstaan in Franse staatsschuld, dan gaat dat als het ware effecten creëren, bijvoorbeeld naar Italië, de Italiaanse staatsschuld die ook heel hoog is. Maar dat kan dus in het hele eurosysteem tot een grote crisis leiden. En de vraag is, wat moeten we dan doen? Moet dan de Europese Centrale Bank de zaak gaan redden om met het opkopen van Franse staatsschuld? Dat kan. Maar dat zou natuurlijk ook weer, zeg maar, tussen aanhalingstekens, het slechte gedrag van het verleden belonen. We noemen dat.
0: En dan, slecht gedrag mag je nooit belonen.
1: Ja, maar als het alternatief zou zijn dat er een hele grote crisis in het eurosysteem ontstaat.
0: Je bedoelt dat ze de hele EU meesleuren in.
1: Waarom hebben we toen in 2010 Griekenland gered?
0: Ja,
1: omdat het idee was, als Griekenland eruit gaat, dan wordt eigenlijk een soort belofte doorbroken dat je een Europese munt hebt en dat land er niet zomaar uit kunnen. Op het moment dat één land eruit gaat, als Griekenland eruit was gegaan, dan waren andere landen, hadden speculanten op de markt misschien ook gedacht, wie is de volgende? Nou, misschien Portugal. En dan krijg je dus een soort domino-effect, dat het doorgaat en dat die hele euro helemaal onder druk komt te staan.
0: Ja, hoe is dat toen met Griekenland eigenlijk gelukt om daaruit te komen?
1: Nou, kijk, Griekenland, daar zijn dus een combinatie ook van noodleningen tegen lage rentes, maar misschien ook wel het woord de trojka, hè, we hadden de Europese Centrale Bank, de Commissie, het IMF, die hadden dus een pakket van hervormingen en bezuinigingen. En daar moest Griekenland zich aan voldoen. En dat hebben ze ook gedaan. En nu is de Griekse economie, zeg maar, aan het groeien, aan het vernieuwen. En eigenlijk zouden landen als Frankrijk en Italië, zeggen sommigen, dat ook moeten. Die moeten ook door een soort moeilijk, misschien kan een crisis daar wel bij helpen. Ze zullen in beweging moeten komen, want het huidige pad is niet meer houdbaar. Nee. Zeker voor Frankrijk niet.
0: Ik zei in de inleiding dat het IMF de komende week dus gaat praten over Frankrijk. Maar goed, ook wel over andere landen natuurlijk. Kan dit ook een impact hebben op de wereldeconomie?
1: Ja, natuurlijk. Op het moment dat er een vertrouwenscrisis in Europa ontstaat, heeft dat natuurlijk ook impact op de economische groei in Europa. Het kan ook leiden tot problemen met banken, want de banken hebben natuurlijk ook weer in die staatsobligaties belegd. Dus op allerlei manieren kan dit ook tot een crisis in Europa leiden, kan de economische groei ondermijnen. Dus het is heel interessant dat wij in Den Haag, voor goede reden, wij praten bijvoorbeeld over die vermogenswinstbelasting en de kleine spaarders en beleggers.
0: Ja, ja, ja.
1: En het zoeken van een half miljard van 500 miljoen. Maar dat is belangrijk. Maar het zou ook wel wat meer mogen gaan in Den Haag over deze potentiële Europese crisis. Want als dat gebeurt, dan praten we niet over 500 miljoen, waar we dan gaten in de begroting ontstaan, maar veel grotere bedragen.
0: Zou dit nog iets kunnen opleveren in die top in Bangkok?
1: Nou ja, er wordt over gesproken, maar het probleem is, denk ik, dat het Franse politieke establishment, hè, en de centrale bankiers en de president van de centrale bank, minister van Financiën, die weten heus wel wat er moet gebeuren. Maar kun je het Franse electoraat, zeg maar, overtuigen? U weet, we hebben volgend jaar in april, mei presidentsverkiezingen in Frankrijk.
0: Ja.
1: Nou, grote kans dat deze keer Marine Le Pen wellicht gekozen zal worden. En dan wordt het ook heel belangrijk hoe zij zich tot, als zij president zou worden, zich tot Europa zal gaan verhouden.
0: Nou, daar is ze niet een enorme voorstander van, hè?
1: Nee, dus dat wordt het. Maar het kan zijn dat ze misschien toch, als net zoals Giorgia Meloni in Italië, toch eieren voor haar geld gaan kiezen.
0: Dankjewel, Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg.

0: Ja, altijd heerlijk. Aretha Franklin met 96 Tears. De Universiteit van Amsterdam kent een eredoctoraat toe aan een vrouw met een bijzonder beroep, straattandarts. Didi Landman behandelt al 15 jaar dak- en thuislozen. En de UvA gaat haar onderscheiden vanwege het maatschappelijk belang van haar werk. Goedenavond, mevrouw Landman.
1: Goedenavond.
0: Ja, gefeliciteerd. Dat zal wel een verrassing zijn geweest, of niet?
1: Ja, ik was helemaal geschrokken toen ze belden. Ik vond het gewoon... Nou, eerst dacht ik, jullie op een verkeerde persoon. En toen zei ik, nee, ja, het is veel te gek. En toen wist ik even niet eens wat het betekende. Nee. Toen moest ik even aan chat vragen, wat is dat nou? En nu, ja, ik sta er helemaal versteld van. Ik kan het echt niet geloven.
0: Ja, u moest het aan chat vragen. En wat zei chat? Wat is een eredoctoraat?
1: Nou ja, chat ging het helemaal uitleggen. Je kan op wetenschappelijke en je kan dan op maatschappelijke. Ja. En hij zei, beste Didi, ik denk dat jij het op maatschappelijke heeft ontvangen. Ja, ik ben echt super vereerd, zeg maar.
0: Ja, dat denk ik ook. Hoe vaak behandelt u daklozen?
1: Eén keer per week, elke donderdagmiddag behandel ik mijn daklozen.
0: Ja, want u hebt daarnaast ook nog een eigen praktijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hebben daklozen andere gebitten dan mensen in uw gewone praktijk? Dat zal wel, hè?
1: Ja, zeker. Ze komen met afgebroken tanden en kiezen. Letterlijk dat ze niet kunnen eten. En schaamte. Ze kunnen ook niet sociaal met andere mensen omgaan. En ik heb ook dat mijn daklozen zeiden van ja, ze misten corona. Ik zei, hoe kunnen jullie corona missen? Ze zei van ja, want toen droegen wij mondkapjes. En toen gingen mensen niet discrimineren tegen ons. Toen werden wij gewoon normaal behandeld. En Ja, zo triest is het feit. Weet je, het gaat niet eens meer om mooi. En, ja, ze hebben schaamte. Ze durven niet te praten. Maar het gaat er letterlijk om dat ze niet kunnen kauwen. Het functie van kauwen en eten, dat gaat gewoon niet eens met hun gebitten.
0: Ja, en wat voor behandeling staat dan tot je beschikking? Bij zulke slechte gebitten?
1: Meeste bestaat dus, ik trek heel veel tanden en kiezen en maak protheses dan voor hun. En zo één behandeling trek ik dan tussen de 18 en 20 tanden en kiezen op een keer, hoor.
0: Jeetje.
1: Ja, dat is echt heel triest. Maar de resultaat daarna, dat is zo ongezond. Je maakt een ongezond mond, maak je gezond. En het gaat ook door naar die hele lichaam, weet je. Die ontsteking in de mond is natuurlijk verbonden met je hart en met je vaatziekte. Met alles.
0: Ja.
1: En je merkt ook hun gezondheid knapt daar ontzettend van op. Maar hun zelfvertrouwen, hun blijdschap, hun dankbaarheid is ongelooflijk.
0: Ja, want dan maar een prothese, een kunstgebit is natuurlijk ook niet alles.
1: Nou, ze vinden het fantastisch.
0: Okay.
1: Want dan laat ik ze zien met de spiegel. En ze kiezen ook altijd, is best grappig, de witste tanden. Ja. Ze wilden zijn van zo wit als dat wasbak daar, mevrouw. Dat wil ik. En ik zeg, maar het is helemaal niet natuurlijk. Kiezen wat minder wit. Mm-hmm. Want dan kan men, nee, ze willen echt de allerwitste tanden hebben. En dan worden ze ontzettend blij van.
0: Ja, waar doet u dat? In uw eigen praktijk?
1: Nee. In mijn eigen praktijk had ik het vroeger gedaan. En ik had zo'n eenpersoonspraktijk met een heel klein behandelkamertje. En dan was het lastig die behandelkamer vrij te stellen voor die daklozen ook. Toen heb ik gezegd, donderdagmiddag maak ik mijn praktijk vrij voor die daklozen. Maar wat gebeurde, op maandag kwam ze ook langs. Ik heb nog last. En dan kon het niet, want als het dan zeg maar mijn reguliere praktijk, patiënten er ook. Zo, nu werk ik in het EMC en het ziekenhuis. Is daar een spoedpost 365. En dan mag ik elke donderdag hun stoel gratis gebruiken. En dat is wel fijn, want ik heb ook al wel eens beveiliging moeten gebruiken van het EMC.
0: Waarom?
1: Zo, dat, ja, het is lastig, weet je. Deze mensen kunnen ook...
0: Boos.
1: Boos, ja. Ze komen bij mij, dan zijn ze eigenlijk al boos op de samenleving. Want ze vonden dat ze onterecht behandeld worden. En dan komen ze bij mij en dan vraag ik, wat wilt u? Nou, dan schrikken ze zich dood. Ze zeggen van, wat wil ik? Weet je, iemand vraagt wat ik wil. Zo, ik moet ze dan hun vertrouwen winnen. En één patiënt bijvoorbeeld, die kwam één dag. Toen hebben wij een overzichtsfoto van zijn hele kaak gemaakt. En die volgende week kwam hij terug. En toen had hij in zijn gedachten, oh, mijn prothese is klaar. Ik zeg, nee, meneer, we hebben u 5 keer nog nodig. We hebben 5 stapjes. Nou, toen werd ik uitgescholden als de slechtste tandarts ter wereld. Ja. En bewaking kwam bij, want hij werd boos. En dan moet je rustig aan ze uitleggen. Meneer, we gaan dit en dit en dit doen. En 5 weken later stapt hij eruit het praktijk met een prachtige wit stralend gebit. En ja, weet je, zo, daardoor vind ik het fijn dat ik het toch in een beveiligde omgeving kan doen.
0: Snap ik. U wordt nooit boos dan in zo'n situatie?
1: Nee.
0: Dat mag je wel, daar alleen al mag je al een eredoctoraat voor krijgen. Ja. En maar bijvoorbeeld verwarde mensen in de stoel, dat kan ik me ook voorstellen bij daklozen.
1: Zeker. Ja, hebben we ook. Ik heb dan de schizofreen. En ik had het zelf niet eens door dat hij schizofreen was. En hij ging verhalen vertellen dat hij in Zuid-Afrika was. Maar ik kom natuurlijk uit Zuid-Afrika. Zo, ik ging met hem meepraten en heerlijke verhalen. Later heb ik hem doorverwezen naar de kaakchirurg. En de kaakchirurg moet altijd zeggen, meneer, u kan na verwijdering van uw verstandskies levenslang een verdoofde lip hebben. Zo, hij sprong uit de stoel en rende weg. En toen krijg ik een verslag van de kaakchirurg, meneer is een schizofreen. Ik dacht, oh, dat was dus alle verhalen. Ja. Wat ik gewoon geloofde, weet je. Ik vond het heel mooie verhalen.
0: Maar het bleek gewoon helemaal niet waar te zijn.
1: Nee.
0: En ik kan me ook voorstellen dat, ja, de mondhygiëne zal ook niet geweldig zijn van daklozen. Vindt u dat nooit moeilijk?
1: Nee, je went eraan. Ik was een poosje ziek. In 2020 had ik borstkanker. En toen moest ik een poosje uit. En ik had casussen, patiënten wat afbehandeld moest worden. En ik heb collega's gevraagd van, kunnen jullie alsjeblieft me helpen? En toen stond mijn collega's allemaal, nee, sorry Didi, wij kunnen het niet. Ik had toen 1 collega wel gevonden uit Kuik. Die kwam even 1 keer per week mijn patiënten behandelen. Maar weet jij, Je maakt er hier zoiets moois van. Je haalt iets ziek weg. Mm-hmm. En je geeft je gezondheid terug. Je geeft mondgezondheid terug. En daar sta ik voor open.
0: Ja, en andere mensen vinden dat dus toch te vies. Te ruikt misschien vies.
1: Ja. Maar gelukkig. Ik zeg altijd, ik wil een brandende vlammetje zijn door Nederland. En gelukkig is het helemaal waar geworden. Ja. Want we hebben nu heel veel straattandarts. We hebben zelfs de landelijke straattandartsnetwerk. En er zijn zoveel meer straattandartsen nu. En dit is fantastisch.
0: En hoe financiert u het?
1: Ik heb een stichting opgericht, Dental Care for Homeless People. En dan ben ik helemaal afhankelijk van donaties. En als ik bijvoorbeeld zo op de radio was geweest, of op tv, of in Libelle. En dan komen die donaties, weet je, 5 euro, 10 euro. Dan staat er Didi supergoed werk. En dan ben ik echt zo dankbaar voor. Maar ik heb nog geen structurele ondersteuning. Weet je, dat iemand kan zeggen, Didi, je krijgt dit jaar 5000 euro. Dat lukt allemaal niet.
0: Misschien na dit eurodoctoraat. Het komt nu toch wat meer in de belangstelling. Het 21 januari krijgt u het pas, hè, maar het is nu al bekend geworden. Hebt u al een beetje ook aan de chat gevraagd wat u te wachten staat op die dag?
1: Ja, zeker. Hij heeft mij zelfs foto's laten zien dat ik met een zwarte toga met muts en hoed daarop moet. Ja, ik vond het wel heel spannend hoor. Ja. Maar hij vindt dat het gaat lukken.
0: Tuurlijk gaat het lukken. En natuurlijk, dit kan gewoon niet meer misgaan. Dankjewel. Didi Landman, voor de voor je verhaal. Ja, en ik vind het echt fantastisch werk. Hè?
1: Dank je wel.
0: Dat is gewoon zo, dank je. Ja, en mijn volgende gast is Roderick Schaapman. Ja, fijn dat je er bent. Het is een spencer die je aan hebt. Een soort gebreide spencer.
2: Gebreide spencer, het is een vestje. Dat heb ik gisteren in Utrecht gekocht.
0: In een vintage winkel?
2: Ja.
0: Ja, zie je. Hoe zie ik het, hè?
2: Ja.
0: En kon je het makkelijk vinden, de studio?
2: Heel makkelijk, want ik werd thuis opgehaald.
0: Dus je werd opgehaald?
2: Ja, joh.
0: Ja, u denkt misschien, waar hebben ze het over? Maar morgen begint de eerste landelijke week van het praatje. Ja. En daar ben jij de initiatiefnemer van.
2: Klopt.
0: En dat zou bijvoorbeeld een manier kunnen zijn om een praatje te beginnen, toch?
2: Nou, dat is een hele goede manier. Ja, je gaf me nog geen compliment helaas, maar een compliment is een hele makkelijke manier.
3: Hey, goede kapper heb jij.
2: Ja.
3: Had ik misschien ook nog kunnen zeggen. Gekund,
2: maar ja. Een praatje begint makkelijker dan je denkt. Ja.
3: Ja. Ja. Nou, het begint denk ik heel vaak met iets te zeggen over iemands uiterlijk.
2: Ja, het uiterlijk, maar de meest lullige dingen kunnen. Hè? Over het weer of een gemeenschappelijke situatie. Dat je allebei staat te wachten. Of, ja. of inderdaad iets wat je ziet of wat je opvalt. Het maakt ook eigenlijk niet zoveel uit waar je over begint. Dat is het grappige. Ja.
3: Nou ja, deze zomer was ook al de sierencampagne. Ja. Een praatje maakt je dag. Heel vaak dacht ik op een gegeven moment, nou, ik heb mijn praatje weer gemaakt vandaag. Waarom is al die aandacht nodig?
2: Nou, omdat je gewoon ziet dat we letterlijk steeds minder praten. En het is niet alleen dat we gewoon letterlijk het aantal woorden dat we gebruiken per dag achteruit gaat. Als het zo doorgaat, dan zijn we in 2065 helemaal stil. Blijkt dat onderzoek. Ja, we spreken elk jaar sinds 2015 al per dag 300 woorden minder. Je ziet op de basisscholen dat de onderwijsinspectie heeft een noodklok geluid vorig jaar. Dat de gespreksvaardigheden van kinderen gaan gewoon achteruit. Onder jongeren is momenteel belangst de snelst groeiende angst. We verleren het gewoon om te praten. En je ziet dat oudere mensen dat nog wel doen en kunnen. Ja. Maar je ziet gewoon dat de jongere generaties het echt verleert. En een praatje en menselijk contact is de belangrijkste bepalen eigenlijk voor je gezondheid.
3: Dus, nou ja, ik begreep dat er dus wetenschappelijk onderzoek gedaan is, de VU. Blijkt dat mensen zich gelukkiger, minder eenzaam en sociaal moediger voelen. Op dagen dat ze een praatje maken.
2: Ja.
3: Moediger dan op dagen zonder praatje.
2: Ja.
3: 86% van de Nederlanders vindt een praatje prettig.
2: Ja.
3: Dus dat is echt onderzocht. Ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben.
2: Nou, we hebben dat samen met de Vrije Universiteit onderzocht. En wat we hebben gedaan, we hebben ongeveer een groep van 500 mensen dagelijks dagboeken laten invullen. Waarbij ze aangaven of ze wel of geen praatjes maken. En ook hoe ze zich op die dagen voelden. En waarom ze wel of geen praatjes maakten. En je zag dus echt, zoals we dat wetenschappelijk noemen, een significant verschil in de dagen dat mensen een praatje maken. Ja. Dat ze zich gewoon gelukkiger zijn, minder eenzaam, meer vertrouwen in zichzelf en meer vertrouwen in de ander. Dus het levert ontzettend veel op, zo'n klein praatje.
3: Ja, hoe komt het dan als je zegt, hey, praatjes maken, dat eigenlijk een beetje een negatieve connotatie heeft?
2: Dat gaan we veranderen, want we gaan heel Nederland praatjes maken.
3: Daar heb je vast ook aan gedacht.
2: Ja, maar dat zijn mensen die babbeltjes hebben en die stoer doen. Maar dat is niet wat wij bedoelen.
3: Nee. Komende week gaan jullie praatcursussen geven ook, hè?
2: Ja.
3: Online.
2: Ja.
3: En ik las in het persbericht slimme technologie.
2: Nou, dat klopt wel. Dat klopt, dat heb ik goed gelezen. Nou, kijk, wat we belangrijk vinden is, er zijn een paar dingen waarom we geen praatjes maken. Hè? Er zijn,
3: ik kan er wel één bedenken.
2: Ja, dat denk ik.
3: Iedereen altijd namelijk een oordop in en een schermpje voor je harses.
2: Nee, iedereen zit inderdaad achter dat scherm en doet het niet. En we maken allemaal een denkfout. Bijna iedereen denkt dat de ander er niet op zit te wachten. En die ander denkt precies hetzelfde. Dus begint er helemaal niemand het gesprek. Dat is heel, heel jammer eigenlijk. Want 88% van de mensen wil het wel. Die wil een praatje, maar we doen het dus niet. En we weten niet hoe. We vinden het spannend. We denken dat het niet goed gaat. Terwijl bijna alle. Nou, jij bent een praatjesmaker.
3: Nou ja, het is ook mijn werk natuurlijk, praatjes maken. En ja, ik heb er persoonlijk geen problemen mee. Maar goed, dat doet er verder niet zoveel toe. Ik vind het soms lastiger om een eind te maken aan zo'n praatje. Ja,
2: nee, die cursus komt later. We stoppen met praten. Maar wat we wel merken, we zien, mensen vinden het moeilijk om het te starten. Dus we gaan mensen helpen hoe je dat doet. En dat begint eigenlijk gewoon met een glimlach. En dan merk je al, hè, dan glimlachen mensen terug. Zeker. Dat heet het spiegeleffect. Dan voel je je meteen vrolijker, doet iets met je. Daarna doe je een groet, dat doen we ook steeds minder. Dat is het kleinste wat je kan doen. De meeste gesprekjes beginnen gewoon met een groet. En daarna hebben we nog een stapje dat je een gemeend compliment. Dat was natuurlijk leuk geweest als je het gezegd had. Wat een mooi vest heb je aan. Dan een compliment kan soms jaren blijven hangen. En ontstaat heel vaak een gesprek uit. En daarna gaan we mensen helpen met gesprekstarters. Want mensen weten dan ook niet waar ze mee moeten beginnen. Maar dat blijkt ook, joh, het maakt niet zoveel uit. Heb het over het weer, iets wat je gemeenschappelijks meemaakt.
3: Ja.
2: En dan gaan mensen daardoor toch in de praat.
3: Maar goed, ik reis veel met de trein. Hè?
2: Ja.
3: Dan kom je in zo'n coupé binnen en er zit echt, nou, dat weet jij ook, iedereen zit met een mobiel en vaak inderdaad die earpods.
2: Ja.
3: Ja, dan ga ik niet tegen iemand praten. Denk, ja, die zit gewoon in zijn eigen wereldje, wat het dan ook op dat moment is.
2: Ja, wat ik doe, ik kijk altijd rond en ik vind gelukkig toch altijd wel iemand die ook om zich heen kijkt en dat ik daar contact mee. Of ik doe nu zelfs dat ik vraag, joh, ben je ook telefoon
3: geslaafd? Dat roept wel een soort barrière op, vind ik.
2: Ja, maar die barrière die werpen ons op en we sluiten ons af. En ik vind dat we met z'n allen die barrière ook moeten doorbreken. En dat we ons minder moeten verstoppen achter
3: die... Want doe jij de earpods eens even uit, maak eens een praatje.
2: Nou, dan zeg ik, joh, heb jij een leuke podcasttip voor mij? Ja, of,
3: nee, maar die hoort dat dan toch niet?
2: Ja, dan tik ik hem even aan, of haar. Dat,
3: ja, toch wel.
2: Ja, en dus, er zijn natuurlijk genoeg momenten. Maar het is wel, in de trein is het heel zichtbaar hoe we ons afsluiten. Terwijl we eigenlijk, en dat is het verdrietige, het idee voor praatjes bij mij kon staan in de trein. Dat ik om me heen keek en gewoon verdrietig werd van wat ik zag. En ik weet, iedereen wil contact, maar we sluiten ons af.
3: Maar omdat ook
2: we
3: het in gewoon de metro zit ook iedereen met zo'n mobieltje voor zijn snuit.
2: Dus ik vind ook dat we als mensen en allemaal weer wat sociaal, wat ik noem sociaal moediger moeten worden en die vaardigheden moeten leren.
3: Ja. De hele maatschappij wordt natuurlijk juist ingericht op minder praatjes.
2: Ja.
3: Als ik denk aan zelfscan kassa's, chatbots, pakketjes laten bezorgen.
2: Ja.
3: Dus wat dat betreft gaat het ook ergens tegenin.
2: Ja, het helpt niet. Dus ik voel het ook wel echt als een gevecht tegen iets.
3: Ja?
2: Dat we dat tegen moeten gaan. Ja, want we verleren langzaam gewoon van een van onze belangrijkste vaardigheden. Het maken van contact met elkaar. En het blijkt nu zelfs al uit onderzoek. Hè, dat als er een rij staat bij de snelkassa's. En de bemande kassa is vrij. Dat mensen zelfs toch kiezen voor de snelkassa. Omdat ze weten niet ook dat op lange termijn je gelukkiger wordt van dat praatje met de kassière. En we kiezen allemaal voor efficiëntie en gemak, maar we worden er niet gelukkiger van.
3: Nou ja, en voor efficiëntie en gemak. En op een gegeven moment, wat jij net al zei, ontwen je het ook om wel naar die kassa te gaan waar iemand achter zit.
2: Ja, je verleert het.
3: Stimuleer je dan dat er steeds meer zelfscankassa's komen.
2: Ja, en wat de Albert Heijn, die heeft zelfs de naambordjes weg moeten halen sinds de snelkassa. Het wordt er niet gezelliger op ook in de supermarkt of in de samenleving. En het goede nieuws is dat we het wel kunnen leren.
3: Ja.
2: Maar dat je het gewoon moet oefenen en proberen. En dat je zal zien dat het altijd lukt.
3: Nou ja, zijn misschien ook mensen die geen zin hebben in een praatje.
2: Dat is ook prima.
3: En
2: we moeten ook niet de hele dag natuurlijk elkaar helemaal flauw kletsen. Maar iedereen die ik spreek is het met me eens dat we het wel wat meer zouden mogen doen.
3: Ja.
2: En we elkaar wat meer zouden mogen opzoeken.
3: Je hebt zelf dat initiatief genomen, hè?
2: Ja. Ja.
3: Wanneer was het moment dat je dacht, nou ga ik iets doen?
2: Nou, ik ben hier eigenlijk met dit onderwerp al heel lang bezig. Het is me met de paplepel ingegoten omdat mijn ouders als eerste vreemdelingen in een klein dorpje in Drenthe gingen wonen toen ze uit de Randstad kwamen. Dus wij moesten wel, dus we moesten de deuren openzetten en gaan praten. En toen ik in de grote stad kwam wonen, miste ik ook heel erg dat contact. En toen ben ik al ooit met de buurtcamping begonnen om ook buurten te verbinden. En dit idee kwam wel echt in die trein is dat ontstaan.
3: Ja.
2: En omdat ik ook bij mijn eigen kinderen gewoon zie dat ze het spannender vinden.
3: Zou het op platteland anders zijn dan in de stad?
2: Het scheelt een klein beetje. We zien dat in het dorp worden er iets meer praatjes gemaakt dan de stad. Maar het valt me mee. Ik had verwacht dat het verschil groter zou zijn. Maar er worden wel iets meer praatjes gemaakt in het dorp. Ja.
3: Nou, de hele week is het, tenminste de komende week. Hè,
2: we starten morgen. We trappen af op Utrecht Centraal. Dus ik zou ook iedereen oproepen, kom gezellig daar praatjes maken. En als je het spannend vindt, dan kan je op www.praat.je. Daar kan je de cursus krijgen en helpen we je mee.
3: Oké, en dan kan je ook in een vak gaan staan als je staat voor een praatje. Er gaat van alles gebeuren.
2: Ja.
3: Oké. Nou, dankjewel. Roderick Schaapman. En dat ging dus over de week van het praatje.

0: Ja, dood aan de machines hoort u dit koor zingen. En dat is een tekst die afkomstig is uit de bijna 100 jaar oude filmklassieke Metropolis. Die helemaal opnieuw op muziek is gezet door muzikant Steven Kamperman. En vanavond was de première. Dat was in Muziekgebouw Het Ei in Amsterdam. Goedenavond, Steven.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe zit u erbij in de kleedkamers van het Muziekgebouw aan het Ei?
1: Ja, ik sta nog stijf van de adrenaline.
0: Oh ja.
1: Ja, het was een prachtige avond met een volle bak en staande ovatie. Dus wij zijn helemaal blij.
0: Ja.
1: Maar het is een première, dus het is toch ook altijd heel erg spannend.
0: Ja, natuurlijk. Nou ja, het is nog op andere plekken in Nederland ook te zien. Het is dus live muziek bij die film. Een stomme film, hè, uit 1927, hè? Ja.
1: Ja, hij is in 1927 in première gegaan. Ik zeg zelf altijd maar stille film.
0: Een stille film? Wat zei ik? Een stomme film? Ja, een stille film is beter. Ja.
1: Ja, nou, stomme film is de correcte term. Maar ja, veel mensen denken dan toch dat het een stomme film is. En het is een prachtige film.
0: Ja, ik heb hem vanmiddag nog een heel groot stuk heb ik nog zitten bekijken. Ja. Opnieuw. Ja. Het is eigenlijk een voorstelling van het leven in dit jaar, hè? In 2026.
1: Ja. Het is een visionaire film. Een vooruitzicht. Een science fiction film uit 1926.
0: Ja, wat wilde regisseur Fritz Lang vertellen? Is dat een beetje kort samen te vatten? Het is een heel verhaal natuurlijk, hè?
1: Nou, dat is een hele goede vraag wat hij nou eigenlijk precies wilde vertellen. Want de film is vol tegenstellingen. En het is echt in die zin moeilijk te volgen. Tenminste, de film is helemaal niet moeilijk te volgen. Maar wat hij nou precies wil zeggen. Maar waar het heel erg om gaat, is eigenlijk een confrontatie tussen de moderne tijd, moderne techniek, moderne machines en oude tijd. Dus er zit heel veel religieuze symboliek zit er in de film. En die confrontatie, dat is eigenlijk waar de film over gaat.
0: Ja, het is eigenlijk een bovenwereld en een onderwereld die helemaal gescheiden is. En op een gegeven moment komt er iemand uit die bovenwereld in die onderwereld terecht. En dan vindt die confrontatie plaats, hè?
1: Ja, hij ziet wat voor een... de eerste uitgangspunt van de film is de schrijnende ongelijkheid tussen de arbeiders in die onderwereld en de bovenwereld. En wat dat betreft is het ook een hele actuele film natuurlijk.
0: Ja.
1: En hij komt zelf dus uit die elitaire bovenwereld en ziet die ongelijkheid.
0: Ja.
1: Wat voor verschrikkelijk bestaan die arbeiders onder die wereld hebben. En hij besluit om daar eigenlijk wat aan te gaan doen.
0: Ja. Hoe vaak heb je, mag ik je zeggen?
1: Ja, hoor, natuurlijk.
0: Hoe vaak heb je de film bekeken voordat je die muziek erbij ging maken?

0: maken?
1: Nou, ik heb hem zeker 4 keer integraal bekeken. En ik ben vervolgens allemaal gaan opdelen in scènes om te kijken wat voor een bogen, muzikale bogen ik wilde maken. Want muziek heeft vaak wat langere bogen nodig dan die films geven. En nou is dit een hele relatief makkelijke film om muziek bij te maken. Oh. Omdat de bogen vrij lang zijn. De hele film is overigens vrij lang.
0: Ja, 2,5 uur.
1: 2,5 uur, ja.
0: En er zijn nog stukken weg, dus hij was eigenlijk nog langer.
1: Ja.
0: Maar er is destijds ook wel, niet meteen, maar vrij snel muziek gemaakt, hè? Van Gottfried Huppertz.
1: Ja. Ja, dat is orkestmuziek, echt orkestmuziek uit de 20e jaren.
0: En veel piano ook?
1: Hij schijnt, de componist schijnt tijdens de opnames ook op de piano allerlei gedeeltes van zijn muziek gespeeld te hebben. Voor de juiste vibe.
0: Ja, maar daar heb jij niet al te veel naar geluisterd waarschijnlijk. Naar die.
1: Nee, want ik wil me daar helemaal niet door laten beïnvloeden.
0: Begrijp
1: ik heb overigens wel iets van hem gepikt.
0: Oké, we gaan even luisteren naar een stuk van hem en dan een stuk van jou. Dat gaat dan over dezelfde scène. Het gaat over de eeuwige tuinen in de bovenwereld waar het leven zo prachtig is. Ja.

0: Ja, wat meteen opvalt, er wordt gezongen. En in 1927 niet.
1: Nee, ja, dat is natuurlijk sowieso... wat wij doen is, we gebruiken teksten van de tekstbladen die er tussendoor staan. Dat zijn de bladen die, zeg maar, waar de beelden het niet uitleggen nodig zijn om even het verhaal duidelijk te maken. En de dialogen. En die zingen wij dus eigenlijk. Maar dat levert een groot probleem op. Want die moet je echt goed synchroniseren. Dus je kunt niet een minuut voor dat tekstblad gaan zingen. En je kunt ook niet na dat tekstblad gaan zingen. En dus maar door de moderne techniek kunnen wij dat heel precies doen. En is er dus een mogelijkheid om die teksten centraal te stellen.
0: Ja, de visual singing, hè? Die doet...
1: Ja.
0: Ja. Mooi. En je wilde dus eigenlijk daarmee iets toevoegen aan de kijkervaring. Met zien.
1: Okay. Ja, want in zekere zin is het zo mooi om die acteurs die nou al 100 jaar stil zijn, een stem te geven.
0: Ja.
1: En tot leven te wekken. En daardoor krijg je ook heel erg natuurlijk de betekenisdimensie van die film komt veel meer aan de oppervlakte.
0: En dat er iets... Ja, ga verder.
1: Ja, en dat vond ik heel interessant om als uitgangspunt te nemen. Maar ik moet wel zeggen, er zit niet heel veel tekstbladen in de film. Omdat het een hele visuele film is. En ik voelde ook heel erg de behoefte om toch ook een commentaarlaag eraan toe te voegen. Want de film is prachtig. Maar hij is politiek gezien ook behoorlijk naïef.
0: Waarom vond je dat? Waarom?
1: Nou, omdat er is zelfs Fritz Lang was het met mij eens. Heeft in menig interview gezegd dat hij eigenlijk de film niet meer leuk vond, omdat hij de boodschap van de film te naïef vond. Namelijk dat de oplossing voor die ongelijkheid is dat de elite, de hersenen en de handen, de arbeiders, dat die een bemiddelaar nodig hebben.
0: Het hart.
1: Ja. Ja. En dat is natuurlijk een mooie theorie, maar in feite is er wel iets meer nodig om de ongelijkheid op te lossen dan dat je alleen maar met je hart leiding geeft.
0: Dus, en wat heb je er dan nog bij gedaan aan teksten?
1: Nou, ik heb eigenlijk een complete tekstlaag overheen geschreven in het Engels. Dus je hoort Duitse originele laag en je hoort de Engelse commentaarlaag. En zelfs Fritz Lang is zelf nog even te horen, helemaal aan het eind met een interview. Huh? Maar ik wilde deze niet overal even fijne politieke inhoud van de film wilde ik niet in de monden van de zangeressen leggen. Dus af en toe nemen wij er afstand van. En dat moet ook, want het is een film van 100 jaar terug. Dus er zitten allerlei stereotypen in die eigenlijk nu niet meer kunnen.
0: Nee, ik begreep dat er citaten van Karl Marx voorbij komen, van Hannah Arendt.
1: Ja. Ik heb eigenlijk in allerlei scènes gezocht naar citaten die interessant zouden zijn. Er is bijvoorbeeld de parabel van de Toren van Babel.
0: Ja.
1: En die gaat natuurlijk over overmoed. En daar heb ik een waanzinnig overmoedige speech van Sam Altman. De directeur van OpenAI. Die vertelt over hoe geweldig artificiële intelligentie is en dat het eigenlijk ons helemaal gaat redden. En ik dacht, dit is zo'n overmoedig verhaal dat past prachtig bij die Toren van Babel.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd geworden. mensen die ook benieuwd geworden zijn, die kunnen daar naartoe. Want tot begin volgend jaar trekt deze film door het land. Met die live muziek er dus bij van Stefan Kamperman. Dankjewel voor dat je ondanks de adrenaline toch mij zo rustig te woord hebt gestaan.
1: Alle data van de optreden staan overigens op de site van Wishful Singing.
0: Wishful Singing, oké, daar moeten mensen naartoe. Dankjewel nogmaals. Morgen is hier Chris Keijn. Ja.
2: Ster. Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.

0: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
1: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een prominente republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprise niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëli's Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.